0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
0: Fintro. Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Een goeiemorgen. Het is gisteravond een tijdje onrustig geweest op het Kiel in Antwerpen. Enkele honderden mensen kwamen op straat toen de politie daar de verdachte van een steekpartij kwam oppakken, waarbij in de nacht van donderdag op vrijdag een man van 30 omkwam. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
2: Wie mogelijk betrokken was bij die feiten is gearresteerd. En dat heeft wel wat volk op de been gebracht. Zo'n 1000 mensen zijn buiten gekomen. Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. Ook de politie is bekogeld met een aantal zaken.
1: Niemand raakte gewond. Het parket onderzoekt die steekpartij als roofmoord, omdat de gsm van het slachtoffer gestolen werd. En bij die steekpartij raakte ook nog iemand gewond. Vandaag gaat een wapenstilstand van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat kondigde de Amerikaanse president Trump gisteravond aan en beide landen bevestigen het nieuws. Vooral Rusland drong aan op een staakt het vuren omdat het vandaag de overwinning op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog viert. De Russen en Oekraïne gaan ook 1000 gevangenen ruilen. En in play-off 2 van ons voetbal heeft Standaard met 2-1 gewonnen van Heverlee Leuven. Standaard komt zo voorlopig alleen aan de leiding met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Maar die ploegen spelen morgen nog tegen elkaar. OHL staat ruim laatste. Veel zon vandaag, later wat stapelwolken, behalve dan aan zee, daar maximaal rond 18 graden, zo'n 21 graden in het binnenland. Morgen zonniger in het westen, meer wolken en kans op onweersbuien in het oosten bij 20 graden.

0: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op ikea.be.
2: Medi-market.
0: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Oh, sorry voor het lawaai. Ik sta hier naast een koppel. Een koppel van huis gemaakt. En zij verbouwen een volledig huis. Zonder verbouwervaring. Zeg, doe voorzichtig, hè, mannetjes. Er zijn nog veel kamers om af te werken. Het is voor een gratis huis, hè.
5: Au.
4: Huisgemaakt, elke maandag en woensdag bij VTM en op VTM Go.
0: VTM, kleurt je dag.
6: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank.

0: kettip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
1: IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
4: Een goeiemorgen. Er is een zesde Hanta-besmetting bevestigd op het cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om de Duitse vrouw die begin deze maand aan boord overleed. Zij testte positief op de Andes-variant van dat Hanta-virus. Dat kan overgaan van mens op mens. In totaal zijn er 8 vermoedelijke gevallen gemeld. 3 mensen zijn er al aan gestorven. Het is gisteravond een tijdje onrustig geweest op het Kiel in Antwerpen. Enkele honderden mensen kwamen op straat toen de politie daar de verdachte van een steekpartij kwam oppakken. Waarbij in de nacht van donderdag op vrijdag een man van 30 omkwam. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
5: Wie mogelijk betrokken was bij die feiten is gearresteerd. En dat heeft wel wat volk op de been gebracht. Zo'n 1000 mensen zijn buiten gekomen. Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. Ook de politie is bekogeld met een aantal zaken.
4: Niemand raakte gewond. Het parket onderzoekt die steekpartij als roofmoord, omdat de gsm van het slachtoffer gestolen werd. Bij die steekpartij raakte ook nog iemand gewond. En in play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Standaar komt zo voorlopig alleen aan de leiding met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Maar die spelen morgenavond nog tegen elkaar. OHL staat ruim laatste. Veel zon vandaag, later wat stapelwolken, behalve dan aan zee. Daar halen we maximaal rond 18 graden, zo'n 21 graden in het binnenland. Morgen zonniger in het westen, meer wolken en kans op onweersbuien in het oosten bij 20 graden.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: Straks vanaf 12 uur. Tom de Kok en Anke Bukkings live van op de AG Coastwalk in de Pannen. Kom langs en support ermee voor Sven en Rani. Of volg het allemaal in de Joe-app of op joe.be. Good times, great music.
1: Dit is Joe. De AG Coastwalk is een avontuur. AG verzekert het. Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
4: Ah, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
1: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Knaldi.
8: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.
9: Check de promo.
8: Aldi, altijd vers, altijd slim.
10: Koop nu bij jouw Prekantik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prekantik, uw drankenspecialist.
1: Dit is...

0: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
1: Absoluut, met de Pro van Profel, dat beloven wij.
2: Ah, Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Ontdek ze op profel.be.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, Zandvoort. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op ikea.be.
7: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
8: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
1: Ik ben de Ronnie, al 33 jaar Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die bij u blijft. Van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
2: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
1: Kom gerust eens langs om kennis te maken. Fintro. Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
2: Fintro. Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
3: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
4: Een goeiemorgen. Er is een zesde Hanta-besmetting bevestigd op het cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om de Duitse vrouw die begin deze maand aan boord overleed. Zij testte positief op de Andes-variant van het Hanta-virus. Dat kan overgaan van mens op mens. In totaal waren er 8 vermoedelijke gevallen gemeld. 3 mensen zijn er al aan gestorven. Het schip is nu onderweg naar Tenerife, waar het morgen vroeg zou moeten aanmeren. De 2 Belgen aan boord worden dan meteen overgevlogen naar hier en naar het UZ in Antwerpen gebracht. En daar zullen ze behandeld worden zoals dat tijdens corona gebeurde, zegt CEO Guy Hans.
5: Als zij hier aankomen, gaan zij onmiddellijk naar de gespecialiseerde eenheid. Zij worden natuurlijk in aparte kamers ondergebracht. En dan gaan zij eigenlijk een heel doorgedreven medische evaluatie krijgen. De patiënten zelf zullen een FFP2-masker moeten dragen. En de zorgverleners die in direct contact met hen komen, zullen eigenlijk de COVID-maatregelen globaal respecteren.
4: De 2 Belgen hebben voorlopig geen symptomen. Ophef gisteravond op het Kiel in Antwerpen. Daar kwamen enkele honderden mensen op straat toen de politie daar de verdachte van een steekpartij kwam oppakken. Daarbij kwam in de nacht van donderdag op vrijdag een man van 30 om. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
6: Wie mogelijk betrokken was bij die feiten is gearresteerd en dat heeft wel wat volk op de been gebracht. Zo'n 1000 mensen zijn buiten gekomen. Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. De politie is bekogeld met een aantal zaken.
4: Daarbij raakte niemand gewond. Het parket onderzoekt die steekpartij als roofmoord, omdat de gsm van het slachtoffer gestolen werd. De Zelzate-tunnel op de E34 is het hele weekend volledig dicht in beide richtingen, sinds gisteravond. Dat komt door onderhoudswerken, zegt Jeff Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
7: Lokaal verkeer kan de gekende omleiding volgen via de Zelzatebrug, maar verkeer op grotere afstand, zeker verkeer van en naar de kust, raden we wel sterk aan om de omgeving daar te mijden en via de E17 en de E40 te rijden.
4: Maandagmorgen om 5 uur gaat die Zelzate-tunnel weer open. Vandaag gaat een wapenstilstand van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat kondigde de Amerikaanse president Trump gisteravond aan. En beide landen bevestigen het nieuws ook. Vooral Rusland drong aan op een staakt het vuren, omdat het vandaag de overwinning op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog viert. De Russen en Oekraïne gaan ook 1000 gevangenen ruilen. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaard met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Standaard komt zo voorlopig alleen aan de leiding met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Maar die spelen morgen nog tegen elkaar. OHL is laatste. En in het Amerikaanse vrouwenbasketbal heeft Belgian Cat Julie Van Loo meteen geschitterd bij haar nieuwe club New York Liberty. Dat pikte haar last minute op nadat haar vorige club LA Sparks haar contract eerder deze week stopzette. Van Loo bedankte met 12 punten, 11 assists en 7 rebounds. Waardoor Liberty ook zijn eerste wedstrijd ruim won. Veel zon vandaag, later wat stapelwolken, behalve dan aan zee. Daar halen we maximaal rond 18 graden, zo'n 21 graden in het binnenland. Morgen zonniger in het westen, in het oosten meer wolken en kans op onweersbuien bij 20.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft. Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
1: Ja!
2: Maar ja.
0: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
3: Oh ja! Maar ja.
0: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
1: Oh ja!
2: Maar ja.
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
4: Hey hey, Emily van Prekantek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prekantek winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
6: Check, check, check. Check de promo.
5: Aldi, altijd vers, altijd slim.
7: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil. If you got
8: a problem. Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
7: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
9: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Ixina. Ixina. Ja aan je dromen.
10: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
11: Joe. Easy.

0: doe jij om te ontsnappen aan de Rat Race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva La Vida.
1: En nu zondag is mijn gast Tanja Dexters.
2: Mijn gezin is belangrijk. Als ik voor de kinderen kan koken en als ik voor de honden en de poezen kan zorgen, dat maakt mij gelukkig. Het gevoel dat ik echt
1: iets betekent voor de anderen.
2: Ja.
3: Viva La Vida met Anne van Elzen en Tanja Dexters.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
4: Ik ben rapper, ik doe alles. Rap.

0: nasıl yapacağım?
1: Ok Rap Yedrom Helsfinde, download Rap, de Simo App. Simo, de Imo site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
3: Crazy Deals!
4: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
5: Amai, dat is echt wel zot.
4: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
5: Is dat ook open op Hemelvaart?
4: Yep! Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Claudie! Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99.
7: Check de promo.
6: Aldi, altijd vers, altijd slim.
8: Zeg Karen hier, ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
9: Pst, Karen.
8: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
9: Karen, stapelkorting bij Maurice.
8: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
9: Karen, ik ben het. Huh? Bij Maurice krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
8: Echt?
9: Ja,

0: 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
1: Maar dan moet je toch niet fluisteren? Dan moet je roepen!
0: Morris in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

0: een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be. Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen. Tientallen acteurs en figuranten wachten nog altijd op hun geld van musicalbedrijf Deep Bridge. Het gaat minstens om 50 mensen, ontdekte HLN-consumentenexpert Safia Yashou.
5: Het gaat vaak om studenten of gepensioneerden die nog tussen de 50 en 1450 euro te goed hebben voor hun werk als figurant. Maar ook consumenten moeten soms tot een half jaar wachten op de terugbetaling van geannuleerde musicals zoals Mamma Mia en Hairspray. Deep Bridge zit dan ook in moeilijke financiële papieren met een schuldenlast die vorig jaar opliep tot ruim 3,6 miljoen euro.
4: De CEO van Deep Bridge geeft toe dat er problemen zijn en wijst onder meer naar de gevolgen van corona, waardoor de cultuursector zware klappen kreeg. Maar hij belooft beterschap. Zo zou iedereen deze maand nog zijn geld krijgen. Onze supermarkten kampen met een tekort aan skyr, dat schrijft de Tijd. Skyr is dikke yoghurt uit IJsland, waar amper vet en veel proteïne in zitten. Daardoor is het superpopulair bij sporters. Het is ook een hype op sociale media, zoals Instagram en TikTok. Vooral de huismerken kunnen de stijgende vraag amper volgen, omdat de makers ook niet kunnen volgen. En die maken liever A-merken, omdat ze daar meer aan verdienen. Er is een zesde Hanta-besmetting bevestigd op het cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om de Duitse vrouw die begin deze maand aan boord overleed. Ze testte positief op de Andes-variant van het Hanta-virus. Dat kan overgaan van mens op mens. In totaal zijn er 8 vermoedelijke gevallen gemeld. 3 mensen zijn eraan gestorven. Het schip is nu onderweg naar Tenerife, waar het morgen vroeg zou moeten aanmeren. De 2 Belgen aan boord worden dan meteen overgevlogen naar hier en naar het UZ in Antwerpen gebracht. Ze zullen behandeld worden zoals dat tijdens corona gebeurde, zegt CEO Guy Hans.
6: Als zij hier aankomen, gaan zij onmiddellijk naar de gespecialiseerde eenheid. Zij worden natuurlijk in aparte kamers ondergebracht en dan gaan zij eigenlijk een heel doorgedreven medische evaluatie krijgen. De patiënten zelf zullen een FFP2-masker moeten dragen en de zorgverleners die in direct contact met hen komen, zullen eigenlijk de COVID-maatregelen globaal respecteren.
4: De 2 Belgen hebben voorlopig geen symptomen. In het zuiden van Libanon zijn gisteren minstens 31 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Het gaat om een van de dodelijkste dagen in het conflict tussen Israël en de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah sinds begin maart. Er geldt nogthans een staakt het vuren. Volgende week is er in de VS opnieuw vredesoverleg tussen Israël en Libanon. En in het tennis staat Alexander Bloks in de 3e ronde van het tennistoernooi in Rome. Hij klopte de Nederlander Griekspoor met 2-1 in sets. Nu wacht Bloks de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld, waartegen hij vorige week nog verloor in de halve finales in Madrid. Veel zon vandaag, later wat stapelwolken behalve aan zee, daar maximaal rond 18 graden. Zo'n 21 graden in het binnenland. Morgen zonniger in het westen, meer wolken en kans op onweersbuien in het oosten, bij 20 graden.

0: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
2: Ik ben Pippa de kat.
3: En ik Bobby de hond van Maxizo.
4: Hallo!
2: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
3: Neem uw baasje eens mee.
2: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
3: Met de lage pladijzen.
2: Prijzen. Lage prijzen.
3: Wat zei ik?
2: Pladijzen.
3: Lage prijzen natuurlijk.
2: Ja. Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.
5: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
7: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
6: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
8: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwastabs Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
11: Xina.
10: Xina. Ja aan je dromen.
12: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
13: Love to see you shine.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
15: Profel.
16: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
17: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
18: Mijn haar omhoog?
17: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
18: Ah ja, dus mijn factuur?
17: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
19: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
20: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
21: Koop nu bij jouw Prek & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prek & Tik, uw drankenspecialist.
22: Dit is Joe Easy.

0: Straks vanaf 12 uur. Tom de Kok en Anke Bukkings live vanop de AG Coastwalk in de Pannen. Kom langs en support ermee voor Sven en Rani. Of volg het allemaal in de Joe-app of op joe.be. Good times, great music.
1: Dit is Joe. De AG Coastwalk is een avontuur. AG verzekert het.
2: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwacht.

0: kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
2: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
2: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Joe.
5: Joe Easy.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben Nathalie, Fintrobankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. Tientallen acteurs en figuranten wachten nog altijd op hun geld van musicalbedrijf Deep Bridge. Het gaat minstens om 50 mensen, ontdekte HLN-consumentenexperte Safia Yashou.
4: Het gaat vaak om studenten of gepensioneerden die nog tussen de 50 en 1450 euro te goed hebben voor hun werk als figurant. Maar ook consumenten moeten soms tot een half jaar wachten op de terugbetaling van geannuleerde musicals zoals Mamma Mia en Hairspray. Deep Bridge zit dan ook in moeilijke financiële papieren met een schuldenlast die vorig jaar opliep tot ruim 3,6 miljoen euro.
3: De CEO van Deep Bridge geeft toe dat er problemen zijn en wijst onder meer naar de gevolgen van corona, waardoor de cultuursector zware klappen kreeg. Maar hij belooft beterschap. Zo zou iedereen deze maand nog zijn geld krijgen. Onze supermarkten kampen met een tekort aan skyr. Dat schrijft de Tijd. Skyr is dikke yoghurt uit IJsland, waar amper vet en veel proteïne in zitten. Daardoor is het superpopulair bij sporters. En het is ook een hype op sociale media, zoals Instagram en TikTok. Vooral de huismerken kunnen de stijgende vraag amper nog volgen, omdat de makers ook niet kunnen volgen. En die maken liever A-merken, omdat ze daar meer aan verdienen. En het was gisteren mogelijk een van de dodelijkste dagen in Libanon, in het conflict tussen Israël en de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera vielen er in het zuiden van het land zeker 31 doden bij Israëlische luchtaanvallen. Onder hen ook kinderen en een hulpverlener. Er geldt nogthans een staakt het vuren. Volgende week is er in de VS een nieuw vredesoverleg tussen Israël en Libanon. Eerst veel zon, later wat wolken, maxima rond 21 graden. Aan zee blijft het zonnig bij 18 graden. Morgen in het westen zonniger, in het oosten kans op onweersbuien bij 20 graden.
5: Kleimans en Van Geel.
6: Ja, de beurzen leken deze week te ontploffen en wij zijn ook van plan dat vandaag te doen. Het is toch waar, Van Geel?
7: Zeker, meneer.
6: Goedemorgen.

0: Madonna, Hang Up. Goedemorgen, Jonas van Geel.
1: Goedemorgen, Jelle Kleimans.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Ja, zeer goed. Met jou?
0: Zeer goed. Ik moet zeggen, je ziet er fris en fruitig uit.
1: Je liegt.
0: Allee, voor uw normen dan, hè.
1: Ja, nee. Ik wist dat er iets ging komen.
0: Wat leuk om hier weer te zijn. Waar gaan we het vandaag niet over hebben?
1: Wel, het lijkt mij goed om het in dit programma niet te hebben over de strijd rond de straat van Hormuz.
0: Oké, ja, dat is
1: een nieuwe kiekeboe.
0: We gaan het ook niet hebben over de kwaliteit van het drinkwater in West-Vlaanderen.
1: Waarom niet?
0: Ja, daar hebben ze beslist om nog 3 jaar langer... Het is ingewikkeld hoor. Om 3 jaar langer de normen voor triazole in het water op te schorten.
1: Triazole, verklaar je naam.
0: Ja, dat zijn een soort van schimmelwerende middelen die boeren gebruiken.
1: Okay.
0: Het zit een beetje in het water te veel. Bon, daar is wat onrust over. Maar daar gaan we het niet over hebben.
1: Maar wat is er toch met dat water deze week? In Ardooien is 60 miljoen water gelekt.
0: Ja, en dat mocht niet geweten zijn.
1: Maar
0: ja,
1: bedoel je?
0: Maar ja, het is gelekt. Bon, we gaan het ook...
1: Nee, serieus.
0: We gaan het ook niet hebben over het Songfestival.
1: Nee, toch niet?
0: Begint volgende week.
1: Ja.
0: Maar dat ligt erg gevoelig tegenwoordig.
1: Ja,
0: daar zullen wij ons niet aan wagen.
1: Daar gaan we ons zeker niet aan wagen. Maar Jelle, waar gaan we het dan wel over hebben?
0: Over virussen. Allerlei soorten virussen.
1: Ja, zeer goed. Lijkt me een gezellig onderwerp op zaterdagochtend.
0: Exact. Het trouwe luisteraar Marcel werpt zijn blik weer op de week.
1: Ik hoop dat het goed ging met hem.
0: En we gaan bellen met Gert Verhulst.
1: Ah, ja, want waarom?
0: Ja, vertel.
1: Ja, hij is bang voor phishing.
0: Exact.
1: Hij heeft een erg stressvolle week achter de rug, ja. Gert Verhulst, omdat hij bang is voor phishing.
0: En we gaan hem een hart onder de riem steken.
1: Maar ja, we moeten misschien wel wat tips hebben voor hem.
0: Hoe doe je?
1: Ja, hoe dat hij niet gefisht kan worden, hè. Serieus?
0: Ja.
1: Want ja, ik weet niet, de kans is groot dat ze hem nu aan het fischen zijn, of ons aan het fischen.
0: Ah,
1: misschien fisch ik jou wel nu. Ja. Jij fischt mij, ik fisch jou.
0: We fischen samen.
1: We fischen samen. We gaan iemand zoeken die ons kan helpen, misschien, om ervoor te zorgen dat we niet gefisht worden. En Gert dus ook niet.
0: Dat is een goed idee.
1: Oké,
0: dat gaan we doen. Maar eerst, hey, Bob Marley en de Wailers. Over fischen gesproken.
1: Dat zou wel zijn.
2: Dit is Joe.
3: Met Kleimans en Van Geel.

0: We gaan zo meteen bellen met Gert Verhulst.
1: Die is trouwens in Saint-Tropez toch, hè?
0: Die is in Saint-Tropez, ja. Met een zeer belangrijk iemand, maar daar hebben we het zo meteen over. Maar Gert stond dus in de krant omdat hij bang is voor phishing.
1: Hij kan had een hele stressvolle week.
0: Exact, hij kan daar niet van slapen. En we willen hem een beetje tips meegeven hoe hij zich kan wapenen tegen phishing. Dus we bellen met ethisch hacker Inti de Keukenleider. Goedemorgen, Inti.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Gert is dus heel bang van al dat phishen en zo. Wil zelfs geen online betalingen meer doen. Heeft eigenlijk een punt.
2: Goh, het is natuurlijk altijd goed om voorzichtig te zijn. Want dit is natuurlijk heel extreem. Geen online betalingen. Ik weet niet of de modale Vlaming dat zomaar kan vermijden. Gert misschien wel. Gert, als je luistert, ik wil altijd voor u uw betalingen doen. Als je mij een volmacht geeft op de rekening.
1: Voilà, dat is dus een ethisch hacker. Voilà, tip 1. Die zegt gewoon dat hij het gaat doen.
0: Voilà.
2: Ik zal het wel voor u oplossen. Maar nee, alle gekheid op een stokje. Goh, die online betalingen, ja, eigenlijk alle betalingen zijn sowieso online. Of dat jij nu naar de bank gaat of niet. Hè, dus dat gaat op een gegeven moment toch over het internet. En als je naar de bank gaat om overschrijvingen te doen, kan er ook iemand achter je schouders staan. Hè, er kunnen camera's zijn, iemand kan je bankkaart afpakken.
0: Dat is waar. En Inti, laat ons eerlijk zijn, het is ook gewoon gemakkelijk betalingen doen via de computer. Maar kan je ons eens tips geven waar we nu precies op moeten letten?
2: Ja, 100%. Hè. Heel veel dingen kan je zelf wel onder controle hebben. En één daarvan is, eigenlijk als je een overschrijving moet doen, kan je altijd eens het rekeningnummer gaan googlen. Je kan bijvoorbeeld een valse factuur in de bus krijgen, maar als je dan bijvoorbeeld van Faris opeens een rekeningnummer krijgt dat zelf niet op Google staat, ja, dan kan je toch wel even bellen om te kijken of dat dan wel klopt. In je bank-app, en dat is eigenlijk sinds recent, als je daar een rekeningnummer in opgeeft, dan gaat hij ook gaan kijken of dat een naam overeenkomt.
0: Ja, ik denk dat
1: het naam klopt. Dan krijg je zo'n groen vinkje dat het klopt, hè.
2: Ja, en als daar geen groen vinkje staat, ja, bel dan ook eventjes met de klantendienst. Die mensen die krijgen die vraag wel vaker, dus dat is zeker niet erg. Beter dat doen dan je geld kwijt zijn. Met QR-codes ook altijd heel goed opletten. Waarom? Omdat het perfect mogelijk is voor iemand om een QR-code te maken van een overschrijving. Hoe zou ik Gert oplichten bijvoorbeeld?
0: Vertel dat eens, Inti.
2: Ik zou dus een QR-code sturen, die zou zien staan 5 euro. En die zou denken, oké, of ik nu opgelicht word of niet, dat maakt mij allemaal niet uit. Dat verdien ik in een microseconde. Mm-hmm. Dus ik ga dan een QR-code maken die eigenlijk op de bank-app een ander getal geeft dan op de website. En op de bank-app gaat er misschien 5000 euro staan. Dus daarom is het altijd zo belangrijk om toch nog eens te checken in je bank-app welk bedrag staat daar nu eigenlijk echt.
1: Ja, maar Inti, nog een bijvraag. Bijvoorbeeld, al die mails die wij krijgen. Je krijgt dan weer mails van bijvoorbeeld
0: banken of zo.
1: Banken, maar ook van bijvoorbeeld, uw Netflix is afgelopen. Dat blijkt dan niet zo te zijn. Je moet nu bijbetalen, je moet nu storten. Hoe herken je een mail? Wanneer zie je dat een mail vals is? Want het wordt echt soms heel goed gedaan, hè?
2: Ja, het is ook heel gevaarlijk om daar tips over te geven, omdat dat eigenlijk altijd verandert. Ook door AI worden die mails altijd veel beter. Maar een tip dat ik altijd wel kan geven, en die waarschijnlijk voor de komende 10 jaar ook gewoon goed gaat werken, is als je een mail krijgt van Netflix, sorry, klik niet op die link in de mail. Ga gewoon naar je Netflix profiel en daar zal er ook wel een betalingsherinnering staan. Ja. Dus ga gewoon zelf naar je Netflix en daar zullen ze je ook wel informeren dat je iets moet betalen. En dat is eigenlijk de beste manier. Hè? Die fraudeurs die kunnen niet in je Netflix-profiel gaan binnenzitten.
0: Okay. Korte resumé, nooit uitgaan van een rechtstreekse link. Altijd even naar je bank-app gaan of naar je account van een bepaalde website of zo en checken of het daar ook wordt aangerekend.
1: Ja, en
2: 100%.
1: En als je iemand wil oplichten met veel geld, doe het dan met kleine bedragen.
2: Dat is echt de truc, ja. Zorg eerst dat het klopt en dan win je vertrouwen en dan vraag je altijd meer.
1: Oké, dankjewel Inti voor deze tips. Een fijn weekend.
0: Dag.
2: Ja, jij ook. Dag.
0: Voilà, en dan zijn wij gewapend van Geel om zo meteen Gert Verhulst op te bellen.
1: Tuurlijk.
0: En te fishen?
1: Nee!
0: Om hem te fishen.
1: Om veel tips te geven tegen phishing.

0: Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
1: En nu zondag is mijn gast Tanja Dexters.
2: Het is eigenlijk de familie Dexters die mij op tafel hebben leren dansen. En uitbundig mezelf te kunnen zijn zonder schaamte. Viva la Vida. Ja. Gewoon leven, genieten, doen als je op tafel wilt gaan staan en opvallen.
3: Viva la Vida met Anne van Elzen en Tanja Dexters.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
4: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
5: Chin chin.
4: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
5: Knalprijs.
4: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Simo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo. Ook een huis zoeken met de Simo. Simo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
8: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
7: En rapperikken.
9: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Medi-market.
12: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
13: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
14: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
15: Love to see you shine.
16: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
17: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, naar ja. Met een leasing of renting van Europabank.

0: Altijd leuk om te telefoneren met onze goede vriend Gert Verhulst. Goedemorgen, Gert.
1: Ja, goedemorgen, boys.
0: Ja, wauw. Ik wou vragen, heb je vannacht wat dan ook kunnen dichtdoen?
2: Wij hebben gelezen, Gert, jij hebt een zeer stressvolle week gehad vanwege phishing.
0: Ja.
1: Ja, dat valt eigenlijk nogal mee. Het enige wat ik heb geponeerd, en ik heb daar dus enorm veel bijval door gekregen, waanzinnig, is dat ik toch altijd een beetje argwanend ben als ik een betalingsverzoek krijg of als ik een factuur krijg, omdat je dus tegenwoordig niet meer weet van ja, is dat nu een echte factuur, klopt dat wel, of word ik hier bedrogen? Of bijvoorbeeld als ik een mail krijg dat ik een erfenis van 7 miljoen mag ontvangen uit Zimbabwe, ja, dan word ik ook een beetje argwanend.
0: Voor zo'n kleine som draai jij je hand niet meer om natuurlijk, Gert.
1: Voilà, vroeger ging ik er allemaal op in, maar nu ben ik toch een beetje voorzichtig geworden, moet ik zeggen, jongens. Ja.
2: Maar stel u nu voor dat jij een rijke neef hebt in Zimbabwe die jou 7 miljoen wilt geven, dan ben je ze dus nu wel kwijt.
0: Ja,
1: ja, dan ben ik ze kwijt. Dat is het risico dat ik neem. Maar ik stort het met veel plezier door naar jullie.
0: Maar je hebt verklaard dat je zelfs geen online betalingen meer doet. Maar hoe doe je dat dan
1: Nee. Ik ben een beetje voorzichtiger. Er zijn natuurlijk veel facturen, als je die krijgt, die je al jaren krijgt met een rekeningnummer die je ondertussen bijna van buiten kent, dan weet je, oké, dat klopt hier allemaal. Maar als er zoiets nieuw is, of iets wat ik niet ken, ja, dan ben ik toch wel erg wanend. En ik krijg ook heel veel mails die niet kloppen. Hè. Als je iets krijgt van de CERA, dan moet je opletten. Heb je dat nog nooit gekregen?
0: Jawel.
1: Ja, voilà. Ja, dat is niet... Allee, ik heb niks tegen de CERA, hè. Dat zijn lieve mensen. Maar als je daar een mail van krijgt, dan moet je echt op je hoede zijn. Als die dus morgen een echte mail sturen, ja...
0: Maar wij hebben dus voor jou een telefoontje gedaan naar een ethische hacker en gevraagd om tips. En hij heeft wel een aantal dingen verteld waar je misschien iets mee bent. Zo moet je bijvoorbeeld...
1: Je hebt niet gevraagd om mij een keer te hacken eigenlijk.
2: Hij zei wel, Gert, hij zei ons, als ik Gert zou moeten hacken, dan zou ik het doen met kleine bedragen. Dus je moet vooral oppassen voor kleine bedragen, de 5 euro's of de 10 euro's.
1: Dus die 7 miljoen uit Zimbabwe is eigenlijk totaal niet verdacht dan?
2: Nee, die is echt.
0: Dat ligt er te dik op. Maar je moet bijvoorbeeld, is een van de nieuwe dingen, de bank-apps, dat je als je een rekeningnummer ingeeft, moet er zo'n groen vinkje achter staan. Dan weet je, dit klopt. Dat is iets dat je bijvoorbeeld zou kunnen checken. En ook QR-codes ook mee opletten.
2: Ja, want QR-codes kunnen ze zeer snel namaken.
1: Ja, maar daar ben ik zo ver staan ik zelf nog niet. Ik ben daar nog niet aan toe aan de QR-code. Dus geen paniek. Dat gaat me niet gebeuren. Behalve als natuurlijk een QR-code uit Zimbabwe is voor 7 miljoen te krijgen.
0: Maar laat ons eerlijk zijn. Gert, laat ons eerlijk zijn. Eigenlijk heb je op dit moment ook geen tijd om betalingen te doen. Want jij bent aan het kaarten met de mollige mossel.
1: Ja, ik ben in Frankrijk momenteel en ik heb daar bezoek gekregen van de Artclub, de Wiesclub, de Mol. En wij hebben zeer weinig gekaart, moet ik zeggen.
0: Ah ja, want je viel heel even weg, maar je wilde zeggen de kaartclub de Mollige Mossel en jullie hebben weinig gekaart. Waarom?
1: Wegens vergaderingen en andere culinaire activiteiten.
2: Jullie hebben gewoon nog geen tijd gehad omdat jullie te dronken waren eigenlijk.
1: We hebben het ervan genomen en we hebben toch een beetje gekaart. Maar de man die de punten moest bijhouden, die kreeg het niet meer volgewerkt. En dan zijn we moeten stoppen eigenlijk.
0: Is de man die de punten moet bijhouden toevallig mijn vader?
1: Nee, dat zouden we zelf niet aan hem durven vragen om de punten bij te houden, omdat dat bijvoorbeeld al een verloren zaak is.
0: Nee, maar ik weet dus dat hij bij jou is, dat jullie inderdaad dus zogezegd aan het kaarten zijn. Mag ik toch vragen om mijn vader een klein beetje te willen sparen?
2: Zijn lever vooral.
0: Ja.
1: Ja, nee, ik ga mijn best doen. Ik heb hem van de zomer ook nog nodig. Hij speelt in ons orkest voor de zomershow, dus ik heb hem nog nodig.
0: Ja, voilà.
1: Vandaar.
0: En hij heeft geen goede knie. En hij heeft een...
1: Nee.
0: En zijn schouder is
2: zijn schouder ook niet goed. En zijn suiker.
0: Geef hem een dikke kus van mij en probeer toch een beetje te kaarten daar.
1: Ja.
0: Bye-bye. Merci.

0: Zometeen spelen we de Ork-Ork-Ork-quiz, maar we hebben nog een kandidaat nodig. Dus heb je zin, stuur dan Ork-Ork-Ork in de Joe-app. We spelen deze week voor een...
1: aquarium met een mini-cruiseschip zonder hantavirus.
0: Bon, schrijf je in. Oh, mai.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Ik ben pro voordelen op bedrijf.

0: Uw zaak, dat is ook onze zaak.
1: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo, ook een huis zoeken met de Simo-app. Simo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
2: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
1: En rapperikken.
3: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
3: Op en top, professioneel, met de pro van Profel. Dat beloven wij.
4: Ah, Profel.
3: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
5: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
8: Ik heb wel al een beetje geproefd.
9: Maar dat was echt maar de helft hoor.
7: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
10: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
11: Kleimans en Van Geel.

0: Profundo. En dan is het nu tijd voor...
1: De Ork-Ork-Ork-Quiz.
0: Ja, en die gaan we spelen met Iman uit Zandhoven. Goedemorgen, Iman.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Dag, Jonas. Dag.
0: Jelle. Ja, dat is zijn naam.
3: Ja, dat is nog steeds... Je moest even zoeken, hè, Iman?
2: Ja. Zeg, maar die zijn allebei mijn favorietjes.
0: Ah, oké. Okay. Oh. Zeg, Iman, wat doe jij in het dagelijkse leven?
2: Ik ben student geneeskunde.
0: Ah, oké. Okay. Hoe oud ben je dan?
2: Ik ben 26.
0: Ja, 26.
2: Ik heb al iets ervoor gedaan, maar... Ja, ik ben nog volop aan het studeren.
0: Oké, dat is een erg mooie leeftijd en aan het studeren. Iman, jij gaat meespelen en als jij wint, dan win jij een aquarium.
2: Ja,
0: dat
2: okay.
0: Dat is een ongelofelijke prijs. Ja. Ik hoor het meteen aan je reactie, hè.
2: Ja, dat is leuk.
3: Ja,
2: het is...
3: Ja, maar het gaat al heel de ochtend over fishing, daarom eigenlijk.
0: Ja, het is daarom.
3: Kijk, ja.
2: Ah, okay.
3: Goed,
2: ja.
3: Iman. Wat is de bedoeling juist? Hè? Als jij 7 juiste antwoorden kan geven binnen 30 seconden, dan win je, dus dat aquarium. Maar bij een fout antwoord is het meteen gedaan. Maar dan wacht jou een troostprijs, namelijk...
0: Een lepel.
2: De lepel.
0: Inderdaad, ja,
2: de
0: lepel. Een klein mazen van geel. Hè?
3: Kijk, niet zomaar
0: al, een lepel.
3: Het is al geweten van geel. Ja, een lepel, ja, ze weten het al.
0: Iedereen wil liever verliezen met deze quiz eigenlijk, voor die lepel.
3: Goed, Iman. Concentratie, ik tel af en dan beginnen we eraan. 3, 2, 1... Start.
0: Ork, ork, ork. Pudding eet je met een?
2: Lepel.
0: Oeh, oeh, oeh. Een dier dat blaft is een?
2: Hond.
0: Ont, ont, ont. De rechterhand van Gert Verhulst is James?
2: Koek.
0: Ier, ier, ier. De Voice van Vlaanderen kijk je op VT?
2: VT4, ja.
0: Nee, Iman. Nee. Op VTM.
2: VTM. Oh. Ik had aan het twijfelen. Er klopte iets niet, maar ja, ik ben erin getrapt.
3: Je bent erin getrapt.
0: Ja, sorry. Dus hier, hier, hier. De Voice van Vlaanderen kijk je op VTM.
2: M natuurlijk. Ja, kijk naar de Voice van Vlaanderen, ja.
3: Oh, dan is het helemaal zo. Dat, oh, Iman.
0: Ja, ja,
3: we hadden jou dat aquarium zo gegund.
0: Maar ja, kijk, nu win je een klein mazen van geel lepel. Iman,
2: dat is ook wel een heel leuke prijs.
0: Voilà, succes met je studies en een fijne week.
2: Dankjewel.
3: Dag.
0: Bye-bye.
3: Dag.
2: Bye-bye.
3: Ja, zeg, van geel, de afgelopen week heeft er nog niemand gewonnen.
0: Nee, maar echt nog niemand, hè?
3: Nee.
0: Maar dat is dus als je hem nu wint, ja, dan moeten we wel iets meer winnen dan een aquarium, toch? We moeten hem vergroten, de prijs.
3: Ja, of we moeten de vragen simpeler maken.
0: Nee, het moet spectaculairder worden.
3: Oké. Okay.
0: We moeten erover nadenken. Een keuken, bijvoorbeeld.
3: Alleen van geel.
0: Maar ja, een auto.
3: Nou, we zullen erover nadenken.

0: Prince, I Would Die For You. Goed, van Geel, het eerste uur zit er al bijna op.
1: Time flies.
0: Inderdaad, maar het voordeel is, er is nog een tweede uur.
2: Straks bij Kleimans en Van Geel.
0: Dat wil ik ook wel eens weten, wat ja, we nog gaan doen.
1: Wel, we gaan het nog hebben over het hantavirus.
0: Ah ja, heel goed. We gaan, want het was heel actueel. Hè,
1: zeer actueel, nog steeds. Hè?
0: Ja, ja. En dan, aangezien wij natuurlijk actualiteitsprogramma zijn, moeten we het daarover hebben. Hè.
1: Ja, over actualiteit gesproken. Marcel komt langs.
0: Hij gaat de actualiteit fileren en we trekken de playlist van Joe even recht.
1: Omdat we moeten, Jelle.
0: We moeten, we kunnen niet anders. Voor zometeen.
2: Dit is Joe met Kleimans en Van Geel.

0: bank-app met onnodig veel keuzes?
1: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
0: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
4: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onver blazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Knaldi. Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
5: Check, check, check. Check de promo.
4: Aldi, altijd vers, altijd slim.
6: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
8: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
9: Goedemorgen. Het parket van Brussel start een onderzoek naar anti-Joodse gezangen door Club Brugge supporters. Het gebeurde vorig weekend tijdens de wedstrijd in en tegen Anderlecht. Het parket wil de betrokken supporters identificeren, oppakken en straffen. Ook Club Brugge-voorzitter Bart Verhagen zal verhoord worden. Dat gebeurt overmorgen. En opvallend, het parket zal hem ondervragen als verdachte. In het volwassen onderwijs schrijven meer mensen zich in voor opleidingen voor knelpuntberoepen. Vorig jaar was er een stijging met ruim 10%. Tegelijk kozen meer dan de helft minder mensen voor een hobbyopleiding, zoals koken en bloemschikken. Die werden een pak duurder. De cijfers komen van onderwijsminister Zuhal Demir. De aanpak werkt, zegt ze.
10: Technische opleidingen, opleidingen in de bouw, ook bijvoorbeeld de zorgopleidingen, ja, die uitzicht geven op knelpuntberoepen, ook in tweede kans onderwijs, mensen die een diploma secundair onderwijs willen halen, maar ook in de opleidingen Nederlands. En dat is net wat we wouden hebben met die hervorming, want dat geeft natuurlijk ook een uitzicht op werk.
9: In totaal daalde het aantal inschrijvingen in het volwassen onderwijs met iets meer dan 1%. De kosten voor de Oosterweelwerken dreigen nog serieus op te lopen. De Vlaamse regering keurde een lening van dik 1,5 miljard goed, waardoor de kosten in zo'n 10 jaar tijd bijna verdubbeld zijn, tot een kleine 14 miljard euro, dat schrijft De Morgen. In het ergste geval zou dat volgens de krant 27 miljard kunnen worden. Bevoegd minister Annick de Ridder reageert dat het nooit zo ver zal komen en dat de lening over 9 jaar herbekeken wordt. Eerst veel zon, later wat wolken, maximaal rond 21 graden. Aan zee blijft het zonnig bij 18 graden. Morgen in het westen zonniger, in het oosten kans op onweersbuien bij 20 graden.
11: Kleimans en Van Geel.
12: Mijn boma zei altijd, de tijd gaat snel, gebruik hem wel. Maar kijk, bij Kleimans en Van Geel kunnen we nooit voorspellen wat we er exact mee gaan doen.
13: Goedemorgen.
14: Goedemorgen.

0: word ik altijd een beetje blijgezind van Dolce Vita van Ryan Paris. En dan nu.
1: Wat hebben we geleerd?
2: Jelle, wat hebben we geleerd deze week?
0: Dat het de week was van de virussen.
2: Het zal wel zijn, ja, dat het de week was van de virussen.
0: Ja, bijvoorbeeld in Noord-Amerika, heel veel artiesten hebben daar last van een bepaald soort virus.
2: Vertel.
0: Ooit al gehoord van de Blue Dot Fever?
2: Nee.
0: Nee, ik kende het ook niet. Dat is dus wat ik deze week heb geleerd. De Blue Dot Fever, dat staat voor... Als je zo'n zaalplan hebt, bijvoorbeeld van die grote arenas... waar artiesten komen optreden en je wil kaartjes, tickets boeken... dan kan je toch van die puntjes aanklikken.
2: Ja, je stoelen eigenlijk. Inderdaad. Als je stoelen wil kiezen.
0: En dan doe je dat open en dan zie je plots... Amai, dat zit hier al bijna helemaal vol. Ja. Ik moet snel zijn.
2: Ja.
0: Maar het omgekeerde kan natuurlijk ook. Dat je dat zaalplan open doet en dat je ziet... Oh, er zijn nog helemaal niet zoveel tickets verkocht.
2: Ja.
0: Dat je twijfelt als publiek en dat je denkt... Oh, maar ik ga dan toch maar geen kaartje kopen, want...
2: Ja, het zal wel niet goed zijn, want er komt zo weinig volk.
0: Exact.
2: Toch?
0: En echt? Er zijn een aantal artiesten die dat nu voor hebben. Die zelf bijvoorbeeld hun hele tournee hebben gecanceld.
2: Ja,
0: in Noord-Amerika.
2: Ja, de Pussycat Dolls, toch?
0: Exact, die hebben dat gedaan. Post Malone is iemand die het moeilijk heeft. Zijn Melk, die was ook helemaal van Zijn Melk toen hem met...
2: Jelle, stop met die slechte moppen.
0: Toen hij dat plan opendeed. Maar die leiden dus aan Blue Dot Fever.
2: Ja, maar de Pussycat Dolls die komen wel nog naar de Afwasdom in september. Dat hebben ze nog niet gecanceld.
0: Ja, gaat wel nog door. Ja.
2: Ja, het is dope dat het Blue Dot Virus niet naar hier komt. Want wij gaan daar ook nog spelen in de Lotto Arena, stel je voor.
0: Ja, er staan ook nog heel veel blauwe dotjes open, moet ik zeggen. Nee, maar er zijn kenners die zeggen van... Kijk, die groepen die zijn nog wel succesvol. Maar ze spelen in te grote zalen. Zouden beter kleiner spelen. Dan hebben ze daar minder last van.
2: Dat is dus de oplossing van dat Blue Dot Virus.
0: Inderdaad. Dus speel gewoon kleiner. Dus ik denk, als wij zouden nog even goed in het CC van Conti kunnen gaan spelen, en dan voelen wij ons toch ook populair.
2: En het strafste is, Conti geeft zelfs geen CC.
0: Nee, dat is...
2: Maar goed, over een ander virus gesproken.
0: Ja,
2: want
0: het was dus de week van de virussen.
2: Ja, het Hantavirus.
0: Vertel.
2: Ja, het Hantavirus, dat is toegeslaan op een cruiseschip. Maar Jelle, ik kan er natuurlijk niet zo goed over vertellen. Ik ben geen viroloog. Dus laat ons daar zo meteen met de opperste viroloog over bellen die wij kennen.
0: Want dat is een dodelijk virus. Dat weten we wel al. Er zijn een aantal mensen gestorven. En er begint wel wat paniek te ontstaan bij mensen.
2: Ja, maar dus ze zeggen dat we niet moeten panikeren. Maar goed, kijk, nu zijn we er toch zelf over bezig.
0: Ah, wel ja, we zullen het zo meteen vragen aan...
2: aan de viroloog der virologen.
0: Exact. Mark van Ranst.
2: Ah, ik dacht Willy Sommers.
0: Nee, ook een viroloog, hoor.

0: iets hebben we geleerd.
1: Ja, we gingen het hebben over het hantavirus. Ja, ja, dat zeiden we daar straks. Ze zeggen ons al heel de tijd dat we ons geen zorgen moeten maken over dat hantavirus. Maar dat zeiden ze natuurlijk 6 jaar geleden ook.
2: Ja. Hè?
1: En daarom, Jelle, leek het mij een fijn idee om te bellen met de opperviroloog Sergio Quisquam. Nee. We bellen uiteraard met Mark van Ranst. Mark van Ranst, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, meteen met de deur in huis vallen, Mark, moeten wij ons zorgen maken?
3: Het korte antwoord is nee. Het wat langere antwoord is, dit is niet vergelijkbaar met griep of met corona. Dit is eerder een virologisch curiosum dan het begin van een grote pandemie.
1: Maar als je zegt een curiosum, ja, er zijn wel al mensen aan gestorven, hè? Want wat is het juist, het hantavirus?
3: Dat is een virus wat bij knaagdieren zeer veel voorkomt en af en toe via de uitwerpselen van die knaagdieren mensen kan infecteren. En er is eentje, dat is het Andes hantavirus, en daar gaat het hier wel nu over, wat af en toe, maar redelijk beperkt, van mens op mens kan overgaan. Maar wanneer je het krijgt, dan heb je ongeveer 1 kans op 3 om daarvan te sterven.
2: Ja, dus dat is vrij dodelijk. Nu, wat raar is, Mark, mag ik eigenlijk Mark zeggen? Want ja, u bent wel een dokter, een arts.
3: Ja, natuurlijk.
2: Ja, dank u. Ja. Nee, maar dat het begonnen is op een schip. Hoe komt dat virus nu terecht op zo'n cruiseschip?
3: Wel, sommige mensen zouden denken, knaagdieren aan boord, hè, onhygiënische omstandigheden, dat zal het wellicht niet zijn. Waarschijnlijk zijn die virussen samen met de 2 eerste patiënten eigenlijk gewoon aan land overgegaan op die mensen, zijn die mensen aan boord gegaan en is het daar zich iets verder gaan verspreiden. Maar het zijn vooral de 2 eerste mensen die heel waarschijnlijk in Ushuaia dat virus hebben opgedaan, die er ook aan gestorven zijn. Dat waren de eerste doden.
1: En het feit dat die mensen het hebben, het is omdat je zegt, ik maak mij minder zorgen, dat wil zeggen dat het minder overdraagbaar is naar andere mensen toe. Is dat de reden dat je je minder zorgen maakt?
3: Dat klopt. Wanneer dit een influenza of een corona of vele andere virussen zouden zijn die via de lucht worden overgedragen en dat heel vlotjes doen, dan kan je je wel zorgen maken. Maar dat is hier niet het geval.
1: Nee, en wat kunnen wij daaraan doen? Moeten wij op iets letten nu? Of moeten wij, zoals bij corona, van altijd handen wassen? Of is dat...
2: Maar dat moet je sowieso, evangeliën.
1: Ja, nee, maar ik bedoel maar, hè, je weet wat ik bedoel. Zo van, de vorige keer was er toch een grotere alertheid. Die is niet echt aan de orde nu?
3: Maar het is niet aan de orde, omdat het over totaal andere virussen gaat die veel minder makkelijk van mens op mens overgaan. En dan hoeft dat niet. Nee. Dus het enige wat je nu niet moet doen, is op dat schip gaan.
1: Ah, dus geen cruise. Geen cruise. Mark?
3: Ja, je kan best op cruise gaan als je dat echt leuk vindt.
1: Maar niet met knaagdieren.
3: Maar niet met dit schip vandaag.
1: Nee, oké. Okay. Okay, goed. Mark, ben jij dan, wat is het moment dat jij je zorgen zou beginnen maken? Wat is er zo'n moment?
2: Maar jij wil echt dat Mark van Ranst
1: zich zorgen
2: maakt.
1: Nee, helemaal niet, maar ik kan me voorstellen dat er een moment is dat jij zelf zegt van, ja, op dat moment, dan zouden we er toch anders naar beginnen te kijken, wanneer dat er meer mensen, vermoed ik, besmet raken.
3: Ja. Vooral wanneer er nu overal ter wereld mensen zouden opduiken met deze toch wel heel zeldzame hantavirussoort, zonder dat er een link is met Zuid-Amerika of met dit schip, dan zou ik mij zorgen maken. Maar laat het heel duidelijk zijn, dit is niet het geval.
1: Oké, okay, goed, voilà, dat zijn duidelijk.
2: We zijn gerustgesteld.
1: We zijn gerustgesteld door
3: Mark.
1: Ja. Mark, dank je wel en geniet van je weekend.
2: Want Mark is toch nog altijd, als ik dat toch nog rap even mag zeggen, toch nog altijd een beetje de redder des vaderlands.
1: Ja, de redder des vaderlands.
2: En als hij zich geen zorgen maakt, dan ik ook niet.
1: Nee, oké, okay. Mark, dank je wel.
3: Plezier, dag.
2: Dag. Was interessant, hè?
1: Ik vond het zeer... Ik kan het toch helemaal... Mark kan altijd heel helder praten over zo'n dingen.
2: Ja, trouwens, ik heb ooit een ex-vriendin gehad die daar ook heel veel last van had.
1: Van wat?
2: Van het hantasvirus.
1: Ja, meteen.
2: Nee, niet goed.
1: Maar het hantasvirus?
2: Ik hoor... Mark sprak heel de tijd over het hantasvirus.
1: Maar dat is niet waar.
2: Maar jawel.
1: Het hantavirus.
2: Ja, dat weet ik ook.
1: Oh, en zijn er nu blij dat je die mop hebt kunnen maken? Het hantasvirus. Man, maar je moet zelfs niet lachen.
2: Allee, bon, ja, dan een plaat, ik kom.

0: Straks vanaf 12 uur. Tom de Kok en Anke Bukkings live van op de AG Coastwalk in de Pannen. Kom langs en support ermee voor Sven en Rani. Of volg het allemaal in de Joe-app of op joe.be. Good times, great music.
1: Dit is Joe. De AG Coastwalk is een avontuur. AG verzekert het.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas. Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL. Love to see you
5: shine. Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
0: Kleimans en Van Geel.

0: Dan volgt nu de correctie van de week.
1: Och, van Geel. Het is niet waar.
2: Jawel.
1: Het is ongelooflijk dat dat weer gebeurt, hè.
0: Ja, en dan zou je toch denken, hè, een ezel stoot zich niet zo vaak aan dezelfde...
1: Steen? Ja, ik probeer toch.
0: Dat is goed, proberen is goed. Maar nee, ze zijn dus ons weer vergeten te draaien.
1: Ja, het is jammer eigenlijk, hè, dat het toch weer gebeurt. Ja. Maar goed, bij deze zetten we het recht.
0: Vooral ook voor de luisteraar, want ik denk dat die het onderhand wel hebben gehad met dit item.
1: Ja, maar goed, wij niet.
0: Wij niet.
1: En de luisteraar zit niet achter de knoppen.
0: Ah nee, maar wij wel.
1: Ah, voilà.
0: Dus, van Kleijmans en

0: Zo, dat waren dus Clemens en Van Geel. De laatste keer, denk ik.
1: Ja, want volgende week komt er een nieuwe single. En die, ja, die zullen ze ook wel weer vergeten te draaien, zeker.
0: Zullen we dat wel weer moeten rechtzetten?
1: Ja, of niet, hè? Of misschien heeft Joe het licht gezien?
0: Dat kan.
1: Dat kan. We gaan het meemaken volgende week, Jelle.
0: We gaan het meemaken, Van Geel. Maar dat is voor volgende week. Nu gaan we gewoon door met George Michael. Freedom. Goeie schijf.
1: Zeer goede schijf.
0: Epic.
1: Goed dat ze die niet vergeten.
0: Hoe zouden ze die nu durven vergeten?

0: info en voorwaarden op luminus.be.
1: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Ricci, citroen met framboos.

0: Ik had het je beloofd en hij is hier ook daadwerkelijk bij mij in de studio. Trouwe luisteraar Marcel uit Antwerpen. Goedemorgen.
1: Dag Jelle.
0: Ik moet zeggen, je ziet er stralend uit en gelukkig uit vandaag.
1: Merci Jelle. De Marcel is een opgeluchte mens vandaag.
0: Ah, vertel.
1: Wel ja, normaal moesten ons Mirjam en ik op die cruise zitten worden.

0: Van de wijk, dus dat virus is ooit gebruiken, hè, Jelle?
1: Maar dat is niet gebeurd.
0: Oh nee, anders zou ik hier niet staan, hè, Jelle?
1: Nee, ik bedoel, wat is de reden dat jullie niet op cruise zijn?
0: Ik heb die reis een koppel wijken gelijk gecanceld toen ik hoorde dat we met Ryanair naar de vertrekplaats gingen vliegen.
1: Vanwege de hoge kerosineprijzen?
0: Nee, vanwege het nieuws dat Ryanair de consumptie van alcohol op de luchthavens wil verbieden.
1: Ja, dat heb ik ook gelezen deze week. Dat klopt. En wat is daar juist het probleem?
0: Allee, Jelle, wat is door het probleem? Een normale mens krijgt het toch niet op een Ryanair-vlucht als je niet potten toe gezuipen zit? Jelle, come on. Allee, en je gaat ooit al eens nuchter in zo'n krabbenmaand moeten zitten? Dat duiverlijfde niet, hè, Jelle? Dat is dus toch een pak aardiger dan dat Dantavirus op die een boot, hè?
1: Ja, maar wacht. Dat virus, dat is wel heel erg voor die opvarenden, hè?
0: Zeker, natuurlijk. Dat hoorde men niet zeggen. Maar ze dachten eerst dat die epidemie was wat gebruiken doordat die van de Belgische passagiers per ongeluk de hits van Schmidt had opgezet. Maar dat blijkt uiteindelijk niet de belangrijkste oorzaak te zijn.
1: Nee.
0: Dat er toch mee te maken is, hè?
1: Ja, het zou kunnen, maar blijkbaar zou de oorzaak vooral liggen bij een Nederlands koppel vogelspotters.
0: En die gaat ooit al eens Heineken gedronken, Jelle? En die gaat ooit al eens een cd van Vrouwtje of niet in Simon opgezet? Jongen, nee, dat is niet voor niets dat ze in een tijd dat internationaal strafhof in de Haag hebben gebouwd, hè, Jelle? Dicht bij de bron, hè, Jelle?
1: Ja, maar uiteindelijk zijn jij en Mirjam dus gelukkig aan een ramp ontsnapt.
0: Jelle, dat zeg je gaar, maar daar dat we thuis in gebleven, heb ik wel weer al een heel wijk lang al die Vlaamse mediabrol moeten slikken, hè?
1: Zoals?
0: Zo zijn de Michelinsterren weer uitgeraakt van de wijk, hè? Maar was dat het gevolgd, Jelle?
1: Oh, een beetje, van aan de zijlijn.
0: Alleen van de zijlijn? Een hele dag was toen de ALN een live verslag. Het was precies of er werd de nieuwe Amerikaanse president verkozen. Dat is sowieso even zot, hè?
1: Wat precies?
0: Dat concept van die sterrenrestaurants. Verstond je dat nou? 260 euro betalen voor een kwart radars met een half snijken van 80ste van een cake. En als ik mijn lager in... Als ik mijn lager in het zak wil laten zitten, dan reageer ik wel op zo'n phishing-e-mail van de Groenbank, van de CERA, hè, zeg jij.
1: Al gedaan?
0: Nee, mijn bank zit me sowieso al in het zak.
1: Heb je nog tv gekeken deze week?
0: Helaas wel, ja, Jelle. Bijvoorbeeld naar die weer al totaal overbodige pano-reportage op de VRT.
1: Ja, dat ging deze week over onnodige rugoperaties die worden uitgevoerd.
0: Maar dat is toch iets dat iedereen al wist?
1: Ja?
0: Hoe zou het anders komen? Ik zal met mijn draai beste malten al meer dan 25 jaar op de zekerkast zitten. Ah, nee, zei Jelle. Weet je waar dat die mannen van de pano dringend een keer een reportage over moeten maken?
1: Nee.
0: Over onnodige pano-reportages. Maar nee, ik pas dat ze daar alle niet zo mee kunnen vullen.
1: Ja. Ga je dit weekend nog iets leuks doen?
0: Ah, wel, Jelle, ik kon straks nog rap 245 euro verdienen.
1: Hoezo?
0: Hij wil er van de avond bij ons thuis een volledige cake op tijd. Dat kost me 15 euro in het kroom, hè. Dus dat is een pak uitgespaard, moest ik dat in de Jane gaan eten. Dat is gemakkelijk verdiend, hè, Jelle.
1: Dat is een feit. En misschien wel een tip voor ons allen. Geniet toch van je weekend, Marcel. En smakelijk straks, hè.
0: Merci, Jelle.
2: Dit is Joe.
3: Met Clemens en Van Geel.

0: Paul Simon was dat met You Can Call Me Al. Goed, Van Geel, het ziet erop.
1: Ja, het ging snel, hè.
0: Ja, zoals altijd.
1: Altijd snel op die zaterdagochtend, hè.
0: Inderdaad. Dat, wat gezellig is. En morgen is natuurlijk ook een gezellige dag.
1: Ja.
0: Voor velen, want het is moederdag.
1: Ah, amai, dat is goed dat je dat zegt. Ja, maar ja, ja, is het echt moederdag?
0: Ja, voor mij niet.
1: Waarom niet voor jou?
0: Ah, nee, ik ben een Antwerpenaar.
1: Ah ja, nee, dat is toch eigenlijk ongelooflijk. Dus alleen in Antwerpen is er een andere moederdag. Ja, dat is toch typisch Antwerpen?
0: Ja,
1: hè?
0: Maar, ja? Ga ik eens iets zeggen.
1: Ja?
0: De eerste moederdag in Vlaanderen was die in Antwerpen. Die is ooit door een burgemeester, een Antwerpse burgemeester, wie? Vanuit Amerika, dat weet ik niet, maar ja, één van die burgemeesters, ja? Ja, ja, ja. Dat zou wel Patrick Janssens geweest. Nee, maar heel lang geleden. En dus de eerste moederdag in Vlaanderen was in Antwerpen.
1: In Antwerpen.
0: Dus, en dan hebben ze daar later zo een andere bij verzonnen, die dan iedereen volgt, maar de echte is in Antwerpen.
1: Maar dat is toch typisch een Antwerpenaar zoals jij, die zegt die dat iedereen volgt is niet correct. Het is die van Antwerpen die telt. En ja, al de rest is parking.
0: En Marcel zou mij gelijk geven.
1: Ja, maar dus, dat zijn dan niet veel, zeg.
0: Nee. Bon. Maar in ieder geval, toch voor velen is dat een mooie zondag, een warme zondag.
1: Zeer goed.
0: Ga jij bellen naar je mama?
1: Natuurlijk ga ik bellen naar mijn mama.
0: Was je het vergeten als ik het niet had opgegooid?
1: Ik mag daar geen commentaar op geven.
0: Ja, dus. Doe ze heel veel groeten van mij. En ja, en thuis, we waren heel blij dat je bij ons was. Hopelijk ben je volgende week ook weer bij ons. Voor meer gezelligheid van Clemens en Van Geel in onze nieuwe single dan.
1: Tot volgende week.
0: Volgende week.

0: aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
3: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij. Dit is
4: jou. 15.000 dappere stappers zijn onderweg van Knokken naar de Pannen. Anken en ik wachten en op bij de finish. In afwachting gaan we met jou een feestje bouwen. Welkom. Eerst even langs onze nieuwsredactie in Antwerpen. 12 uur, Nico Bosteels.
5: Goedemiddag. Onderzoek naar antisemitische gezangen door Club Brugge-fans. Maandag is er overleg aan de UGent. Rusland houdt zijn jaarlijkse parade in Moskou. Parket van Brussel start een onderzoek naar anti-Joodse gezangen door Club Brugge supporters. Dat gebeurde vorig weekend tijdens de wedstrijd in en tegen Anderlecht.
6: Minder militairen mee en meest opvallende, er is geen militair materieel getoond in de parade op gevechtsvliegtuigen Nadam. Dat is voor het eerst sinds 2007 dat we geen tanks, geen panzervoertuigen, geen raketsysteem zien. Dat is toch wel heel opvallend. Het ministerie van Defensie heeft daar geen reden voor gegeven.
5: Dat ging over de parade op het Rode Plein in Moskou, waar Rusland overwinning gevierd heeft op Nazi-Duitsland. Daar kom ik straks nog even op terug. Ik maak nog even het bericht af over het parket van Brussel. Dat dus een onderzoek start naar anti-Joodse gezangen door Club Brugge supporters. Dat gebeurde vorig weekend tijdens de wedstrijd in en tegen Anderlecht. Het parket wil die betrokken supporters identificeren, oppakken en straffen. Ook Club Brugge-voorzitter Bart Verhagen zal daar verhoord worden. Dat gebeurt overmorgen. En opvallend, het parket zal hem ondervragen als verdachte. De directie van de UGent gaat maandag praten met de pro-Palestijnse actievoerders. Die eisen nog altijd dat die universiteit alle samenwerkingen met Israëlische instellingen stopzet. Protest begon meer dan 2 weken geleden, maar gisteren liep het uit de hand toen meer dan 100 betogers het UFO-gebouw blokkeerden. Daardoor moest de raad van bestuur uitgesteld worden en vorige week dreigde de UGent er ook al eens mee om naar de rechter te stappen. In het volwassenenonderwijs schrijven meer mensen zich in voor opleidingen voor knelpuntberoepen. Vorig jaar was er een stijging met ruim 10%. Tegelijk kozen meer dan de helft minder mensen voor een hobbyopleiding, zoals koken en bloemschikken. Die werden dan ook een pak duurder. De cijfers komen van onderwijsminister Joël Demir. De aanpak werkt, zegt ze.
7: Technische opleidingen, opleidingen in de bouw, ook bijvoorbeeld de zorgopleidingen die uitzicht geven op knelpuntberoepen, ook in tweede kans onderwijs, mensen die een diploma secundair onderwijs willen halen, maar ook in de opleidingen Nederlands. En dat is net wat we wouden hebben met die hervorming.
5: In totaal daalde het aantal inschrijvingen in het volwassenenonderwijs met iets meer dan 1%. Op het Rode Plein in Moskou heeft Rusland dus de overwinning gevierd op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog, zoals elk jaar met een militaire parade. Al was die wel kleiner dan anders, zag onze collega en Rusland-experte Caroline van Une.
6: Er liepen minder militairen mee en meest opvallende, er is geen militair materieel getoond in de parade op gevechtsvliegtuigen Nadam. En dat is voor het eerst sinds 2007 dat we geen tanks, geen panzervoertuigen, geen raketsysteem zien. Dat is toch wel heel opvallend. Het ministerie van Defensie heeft daar geen reden voor gegeven.
5: Mogelijk is dat materiaal nodig voor de oorlog in Oekraïne. Moskou vreesde tijdens die parade ook voor Oekraïnse drone-aanvallen en nam daarom ook erg strenge veiligheidsmaatregelen. Maar er is niks gebeurd. Er geldt dan ook een staakt het vuren tot maandag. En de Mexicaanse regering overweegt om het schooljaar 40 dagen eerder te laten stoppen door het WK voetbal. Dat begint op 11 juni. De lessen zouden al stoppen op 5 juni. Maar daar komt nu al veel kritiek op. Ouders vrezen voor een hogere rekening voor de kinderopvang. Experts vrezen dat de leerachterstand en de ongelijkheid daar groter zullen worden. En werkgevers zijn bang dat hun bedrijven gaan stilvallen doordat ouders langer verlof nemen. Vanmiddag en vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselen bewolkt. Na de middag stijgt de kans op buien rond 20 graden. Maandag kans op buien 13 graden. Dinsdag blijft het meestal droog. En vanaf woensdag soms zon, maar ook regen bij 12 graden.
8: Merci Nico. Lekker druk op de Zeedijk in de Pannen. Minder lekker druk in de rest van Vlaanderen richting Antwerpen op de E313 tussen Maschegoven en Wommelgem. Verlies je een kwartier op de A19 tussen Wervik en Moorsele een kwartier. File op de Brusselse binnenring tussen Machelen en Zaventem 10 minuten. 5 minuten op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Richting Gent op de E40 tussen Erpenmeren en Wetteren gebeurde een ongeval. Verlies je 5 minuten. En verder ook nog 5 minuten file op de Gentse ring richting Mariakerke tussen Zelzaten-Noord en de Beneluxlaan.
3: Tom en Anke.
9: Live van op de Coastwalk in de Pannen.

0: Een van die songs die klinken alsof ze er altijd al geweest zijn. En toch is dat iets van 1991, uit onze jonge tijd eigenlijk.
1: Ach, dat is nog niet zo lang geleden.
0: De Shoop Shoop Song, It's In His Kiss.
2: Tom en Anke, live vanop de Coastwalk. In de vallen.
1: Zalig is dat hier. De zon schijnt.
3: Goed, hè?
1: Ah, iedereen was zo in paniek, zo anderhalve week geleden, van het gaat regenen op de Coastwalk. Je hebt het beste wandelweer dat je kunt wensen eigenlijk. Ik vind het al bijna jammer dat ik niet mee wandel. Bijna, bijna. Maar ik zie hier ook nog een hotdogkraam hiernaast. De Joe-stand.
0: Ja, dat hebben we speciaal voor jou laten komen.
1: Ja, dat ik toch goesting had om hier te blijven.
0: Heerlijk, hè? Ja, het is vooral ook, wij kijken naar de zee en de wind komt van rechts. Dat wil dus zeggen dat al die wandelaars, zijn er 15.000 die van onder andere de pannen of van andere tussenstations onderweg zijn naar ons in de pannen. Ja. Van de Knokke bedoel ik, onderweg. Ik moet de geografie nog even van buiten leren. Dus die zijn van Knokke, van aan de kant van Holland, zijn die onderweg naar de kant van Frankrijk,
1: exact,
0: waar wij
1: met
0: staan.
1: Wind in de rug. En het goeie is, als je zo met de fiets naar een crèmerie gaat en je hebt wind in de rug, je weet dat je terug moet. Maar hier is dat dus niet, hè?
0: Belangrijk is dus dat er 15.000 mensen vandaag meedoen. We gaan hier allemaal verwelkomen. We gaan ook zorgen dat jij, als je iets helemaal anders aan het doen bent, als je nu vanuit Pelt luistert en zoiets hebt van, ja, hier heb ik niks aan. Ja. Dat is niet waar, want jij hebt vast ook leuke plannen vandaag en we draaien daar de juiste muziek bij. Als je een idee hebt voor een leuk plaatje, laat maar komen. De basis is hier niet. We mogen draaien wat we willen.
1: Tot 6 uur gaan wij heel het land motiveren.
0: Ja, stuur maar even door in de Joe-app wat je graag wil horen. Dan zijn er ook onze bekende stappers. Rani, die moet nog beginnen. Die komt straks pas. Die gaat 10 kilometer stappen, dus die heeft nog wat tijd. Die brengt de hond en heel de familie mee.
1: Oh, leuk.
0: Maar jouw bestie, Sven, die zou al vertrokken zijn. Heb jij die nog gehoord vandaag?
1: Het laatste contact dat we hebben gehad in onze WhatsApp-groep was om 8:58. Dus het is inmiddels 9:12. Leeft Sven Ornelis nog? We komen het zo meteen
0: te weten. En wat heeft hij dan gestuurd om 8:58?
1: Zin in, uitroepteken.
0: Ja, dan zal het wel in orde zijn, zeker. We gaan hem zo meteen eens live opsporen, want we hebben een tracker, dus we kunnen zien waar hij is. Normaal gezien ga je dat ook allemaal keurig in beeld kunnen volgen zelfs. Wat we hier doen, dat kan via de Joe-app of via joe.be.
1: Een Sven Ornelis met een kale kop en daar zweetpadels op, wil je toch niet missen eigenlijk?
0: Nee, of Anke met een kleine kater van het Moeties-event van gisteren. Dat wil je ook niet missen.
1: Dat spreken we later nog.
0: Gaan we straks over.
2: Dit is Joe. Tom en Anke. Live van

0: Love is a battlefield, volgens Pat Benatar. Ja, de Coastwalk is ook een beetje een battlefield. We hebben hier al de eerste wandelaars voor de studio gehad, die aankomen.
1: Twee heerlijke dames, die hebben 10 kilometer gewandeld. Ze hebben er 2 uur over gedaan. Ja, hey.
0: Ze zijn nu aan... Dat is ons enige publiek voorlopig ook.
1: Dat zijn de eerste twee die wij onder die finishboog zien doorwandelen. Ja. Ze zijn nu aan het genieten van een cc-melkje en een koekje. Maar heel grappig, Sven, onze wandelaar, zegt altijd 10 kilometer. Poh, dat is niks. Maar die madame zeiden echt, het is... best zwaar.
0: Het is knee diep door het strand, echt door de duinen. En dat is dus niet van de poes. En er gaan nog 15.000 mensen dat moeten doen vandaag.
1: Yes.
0: Er zijn al heel veel platen aangevraagd ondertussen. Daar gaan we straks van maken. Mm-hmm. Het doet ons allebei plezier dat deze er ook tussen zat. Dat is nu toeval. Dat is nu echt toeval. Want wij hebben daar misschien ook plannen mee vandaag.
1: Ja, vermoedelijk gaat daar echt wel iets spectaculair mee gebeuren.
0: Maar eerst de duinen in.
2: Tom en Anke, live van op de Coastwalk.
3: In de pannen.
1: Heb ik de enige echte man, je tweede man van mijn leven, Sven Ornelis aan de lijn? Hallo.
4: Ja.
0: Dag Sven.
4: We zijn aan het inderdaad voor een nieuwe daar, voor een andere Tom. Dat is wel makkelijker voor u, hè. Maar als je vergist, dan is het altijd goed, hè.
0: Bij mij werkt dat niet, vrouwelijke charme, Sven. Je mag gerust zijn.
1: Geef me tot 6 uur, Tom de Kok. Geef me tot 6 uur. Zeg Sven, wij kregen een berichtje dat jij al om 11:15 gepasseerd zou zijn aan de flat van luisteraar Karen in Westende. Klopt dat? Zeg jij zo goed op schema?
4: Ik weet niet waar die exact is, die flat van die luisteraar. Maar we zitten wel goed op schema. Ja, we zijn goed lekker aan het doorstappen. Het gaat behoorlijk goed allemaal. En tof het einde, allemaal luisteraars van Joe die ook meegaan. En ik weet niet wat het is, maar die meedoen, hè, dat zijn al even erg streven als ik. Het is een vrouw die mij gewoon eigenlijk bijna aan het loswandelen is. En jongen, ik mag toch mijn tanden bijten om mee te kunnen.
0: Ja, ondertussen zien we echt dronebeelden van jou en van die andere stappers. Het is echt prachtig weer, Sven. Heb je al genoten vandaag?
4: Ja, het is echt fantastisch. Het is echt de eerste keer dat ik dit doe. En ik weet niet waarom ik zo lang gewacht heb. Het is zalig. Het is die mix van door de tuinen wandelen, dan een heel stuk over het strand, over de dijk. Ja, en onze Fracht du Bocage heeft dat fantastisch geregeld. Want dit is eigenlijk geweldig wandelweer. Het heeft alles. Hè. Het is zonnig, maar niet overdreven warm. Het is echt heerlijk, heerlijk, heerlijk.
1: Zeg maar, Sven, je hebt gisteren nog moeten DJ'en. Je hebt 4 uurtjes geslapen. Oei. Voel je het? Of de frisse lucht doet wonderen?
4: Wij voelen dat altijd, wij twee. En wij voelen dat ook nooit tegelijkertijd. Je hebt gisteren ook nog een ganse showavond met de Mooties gehad. En jij zit nog in de drank te vlogen, hebben we mij laten vertellen.
1: Ja,
4: ik
1: netjes
4: aan mijn DJ-set mijn bed ben ingegaan.
1: Ik ben een beetje beu dat hetgeen wat ik deel in privé-WhatsApp-groepjes, dat hier gewoon wijdverspreid wordt op de radio.
0: Het was met hele kleine oogjes, Sven. Het was echt met hele kleine oogjes.
4: Ik ben blij dat mijn Ruben van Gust was in Gent. Heb ik toen niet verteld.
1: We gaan een plaat instarten.
0: Als er nu één man is die bij de Mooties niet binnen mag, denk ik. Enfin, over die Mooties moeten we straks hebben, want dat was al een heel mooi event gisteren.
1: Yes.
0: Sven, we horen dat jij gemotiveerd bent, maar het mag altijd nog een klein beetje meer zijn. Hoeveel kilometer moet je nu nog stappen voor je bij ons bent?
4: Ja, dat weet ik niet, maar ik denk dat we zo ongeveer halfweg zullen zijn binnen dit en een half uurtje of zo. Dus ja, we moeten toch nog wel 20, 22, 25 kilometer wandelen. Zoiets tot nog. Dus dat is wel even.
1: Maar Svenny, ik zou zeggen, wees op je hoede.
0: Ja, wees op je hoede. Echt, achter elke duim kan het gebeuren, Sven.
1: Ik meen het, hè. We meen het echt. Er gaat nog van alles gebeuren. Wees op je hoede.
0: Dag! Dag, tot straks!
2: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
5: En nu zondag is mijn gast Tanja Deksters. Mijn gezin is belangrijk. Als ik voor de kinderen kan koken en als ik voor de honden en de poezen kan zorgen, dat maakt mij gelukkig. Het gevoel dat ik echt
1: iets betekent voor de anderen.
5: Ja.
6: Viva la Vida met Anne van Elzen en Tanja Deksters.
2: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
7: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
7: De Keertip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
3: IKEA.
7: Voorwaarden op ikea.be.
9: Ritchie, citroen met framboos.
10: Ritchie, Belgische limonade.
11: Altijd verfrissend.
12: Ritchie. Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
13: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
14: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
15: Dit is Joe,
16: Tom en Anke.
15: Live van op de Coastwalk.

0: 5 years down the road.
1: Dan wordt het voor jou plots wel mogelijk als er iemand is die zegt I will carry you home, dan kan jij volgend jaar mee de coastwalk doen.
2: Oh heel, ik zou niet, weet je wat ik wil?
1: Gedragen worden.
2: Een gat in de markt, dat is toch buggies voor volwassenen. Ik zou zo graag in een buggy willen zitten en dan mogen ze mij echt een hele week op de hele dijk ronddragen. En dan zo stoppen voor een ijsje, stoppen voor een wafel.
1: En
2: af
1: en toe een flesje erin duwen, maar dan met tequila.
2: Wat, exact, heerlijk. Enfin, waar gaat het traag in Vlaanderen? Op de Brusselse bindering tussen Machelen en Zaventem. Verlies je 10 minuten, 5 minuten op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. A19 tussen Menen en Moorselen, 10 minuten vertraging. 5 minuten file op de E19 tussen Vilvoorde en Machelen. Op de Gentse ring richting Mariakerke tussen Zelzaten-Noord en de Beneluxlaan verlies je 5 minuten. En nog 5 minuten richting Zelzaten tussen Zelzaten-West en de Beneluxlaan. Dat zijn twee richtingen daar.
3: Tom en Anke, live van op de Coastwalk. In de ballen.
1: 15.000 mensen zijn in stralend weer. De hele kustlijn van Vlaanderen aan het afwandelen. Het is prachtig om te zien. We hebben drones in de lucht. Je kan meevolgen via joe.be of via de Joe-app. En jij bent vast ook superleuke dingen aan het doen. Er zijn massief veel berichtjes binnengekomen. Het is heel fijn om te zien dat er vooral veel gebarbecued wordt.
2: Oh ja.
1: Maar dat wij niet uitgenodigd waren.
2: Oh ja, maar hallo, we zitten aan de kust. We moeten straks richting binnenland. Ja, laat die RVT's maar komen. Maar weet,
1: waar langs de N40 we mogen stoppen.
2: Als ergens chipolata hebben, dat vind ik een must, dan kom ik af.
1: We gaan naar de andere kant van het land, we gaan naar Genk. Daar zit Stefanos. Stefanos, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Tom en Anke.
2: Hey, dat is Limburg, hè.
1: Dat is Limburg.
2: Hoe is het, Stefanos? Wat zit jij aan het doen dat jij zo happy bent?
4: Ja, ik ben blij dat jullie hoor. En ik ben ook rustig aan het gamen op mijn gemak. Ik ben juist klaar met het voorbereiden van mijn eigen radioprogramma. Dus,
1: mensen weten dat niet, maar ik weet dat wel, want ik ben daar ooit in te gast geweest in Stefanos zijn radioprogramma. Hij presenteert bij Radio Internationale in Genk. Ja. En dat is echt, daar kan letterlijk alles. Dan dacht je dat je op Joe alles gehoord had, maar dan moet je Radio Internationale in Genk maar eens checken.
2: Ah, wel, maar
1: je kan dat gelukkig ook alleen maar in Genk ontvangen.
2: Ja, maar nodig mij dan ook eens uit, hè, Stefanos? Ik woon daar toch vlak naast. Dat wil ik ook wel eens zien wat daar allemaal te beleven valt.
1: Sorry, Anke, jij kent Stefanos nog niet, maar je hangt eraan. Echt, je gaat niet meer terug kunnen. Stefanos, vraag eens een plaat aan waar wij allemaal blij van worden.
4: Ja, 100% op Online Ball van Next Session, dat iedereen het goed zou kunnen meezingen.
1: Dat is helemaal een juist antwoord op onze vraag. Merci, geniet nog van je zaterdag, kameraad.
2: Tada!
1: Tada!
4: Tom en Anke.
3: Live van op de Coastwalk in de Panna.

0: Queen en Gina Forever, On and On van Accession, aangevraagd door Stefanos en goed bevonden door onder andere Jens, een andere vrolijke Limburger.
1: Ja.
0: Ja, zo zijn er wel meer.
1: Ja. Sorry, dat zit in ons DNA, wij worden zo geboren.
0: Ik vind dat heel goed, maar het is toch geen...
1: Ja. Nee. Maar het is het ideale voorspel, Ton de Kok.
0: Ja, fans van Louis Vuitton, ik zou toch gewoon naar de radio blijven luisteren de rest van deze middag.
2: Tom en Anke.
3: Live van op de Coastwalk.
1: Ah, het is ook heel cool om de hele tijd Tom en Anke te horen, want mijn man heet Tom, hè. Mijn echte, officiële echtgenoot heet Tom.
0: En mijn zus heet Ann, dus Tom en Ann is dat voor mij heel natuurlijk om te horen. Die keu, dat neem ik er dan bij.
1: Heel schattig. Maar ja, het is hier supergezellig, hier op de Zeedijk. Heel veel mensen van het binnenland zijn ook aan het luisteren. Heb je de foto gezien van Steven? Steven zit in zijn zwembad.
0: Steven heeft heel weinig kleren aan. Steven heeft op zijn hoofd ook weinig kleren.
1: Ja, maar Steven zit in zijn privé zwembad en Steven mag daar... Mag daarin dragen wat hij wil. Niks. Samen met zijn vrouwtje. Ze sturen wij zijn heerlijk aan het genieten in eigen tuin. Van een zalig dagje lanterfanten. Oh, dat klinkt zo goed. Gisteren een avondje optredens gehad in Bree. Zonnige groetjes uit Berlaar.
0: Ja, en dan zijn er ook de supporters op het thuisfront. Die trouwens op VTM Gold kunnen meekijken. Daar zijn we op dit moment te zien. En daar kan je vooral die prachtige luchtbeelden zien van de drones die we met Joe in de lucht hebben hier op de Coastwalk. En dan kan je meegenieten. Het is eigenlijk zo'n beetje de herfstbeelden. Maar dan beter en met zon.
1: Ja, en zo... Met af en toe een monument waarvan ik bij God niet weet wat het is.
0: Ja, en zouden ze daar ook commentaar bij moeten geven?
1: Hey, maar dat moet daarbij staan. Zo, dat juist was zo iets heel groot met pilaren. Zo, precies een soort van pantheon of zo. En ik dacht, in godsnaam, geen idee wat dat is. Dat, weet jij wat dat dan was?
0: Dat was in Nieuwpoort. Hoe heet dat daar? Ja, zo rondpunt.
1: Nee, jongen, jij weet het dus ook niet.
0: Ja, ik weet het staan, maar ik weet niet wat het is. Dit zou goed zijn. Dit doen we volgend jaar live bij die beelden. Ja. Anne is in Beveren aan het supporteren voor dochter Lisbeth. Die wandelt ook mee vanuit de Haan. 60 kilometer. Goh, mannen toch. Pieter uit Wingenen is zelf aan het stappen en die vraagt, krijgen wij bij aankomst een massage van Anke?
1: Als geen het teruggeeft. Ik geef alleen massages als iets... Dat is zo thuis ook. Ik zeg bij mijn dochter, jij doet 5 minuten mijn rug en ik daarna terug.
0: Aan de aankomst rechtdoor, Pieter, daar staat een blauw kot met Joe-letters. Ja. Daar zitten wij.
1: Ik doe uw schouders en jij mijn voeten.
0: En Karine vindt het heel mooi. Onze studio zegt dat we heel hard aan het blinken zijn.
1: Ja, heel veel luisteraars zijn ook van alles aan het doen. Aan het barbecuen, de auto aan het poetsen. En voor al die luisteraars hebben wij elk uur... Een cadeautje net, Tom.
0: Ja, we hebben aan onze huis-DJ Dimitri Wouters gevraagd om het beste van Joe aan elkaar te mixen, zodat wat je ook aan het doen bent, dat het vooruit vliegt. Straks gaan we de eerste keer luisteren, we doen dat de hele middag lang. Wat is een speciale dag? Anke en ik zijn op de radio, Sven en Rani zijn aan het stappen en ook Wendy de Bisschop, die is zelf de Coastwalk aan het meewandelen en die heeft in Middelkerk op dit moment live Joe in de oortjes. Dus go, go, Wendy! Go, go, Wendy! We gaan zorgen dat iedereen vandaag over zijn eindstreepje geraakt, wat je eindstreepje ook is. En dan zijn er ook nog de jarigen die we moeten vieren. En een van die jarigen, die heet Billy Joel. Die is in 1949 geboren, dus die wordt vandaag exact...
1: Oh, dat mag je mij nooit vragen, zo'n dingen.
0: Ik heb ook geen idee, maar happy birthday, Billy.

0: Hoe oud was nu? Wacht, we hebben het laten uitrekenen door ons personeel. Zeg het nog eens. 77. Hey, is Billy Joel.
1: Dat is piep jong nog altijd.
0: Ja, dat is echt nog in de fleur van zijn leven. Waarom is die niet de coach waar ik aan meestappen?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Bellen we hem.
0: Ondertussen even een oproep aan het dorp hier aan de aankomst. Als je op de foto wil met Anke, ze staat hier in ons deurgat. Ja. En ze doet dat met plezier.
1: Ja, ik doe dat doe ik ook altijd met Sven. Hè. Sven blijft achter zijn computer staan, ja, want hij moet werken.
0: Druk.
1: En er is maar één iemand hier altijd maar wat te staan. Dus eigenlijk, geef mij werk en kom op de foto met mij.
0: Ja, we staan hier live op de coastwalk te wachten op onze vrienden Sven en Rani die onderweg zijn de kustlijn aan het afstappen. Maar jij kan ook meegenieten zo meteen van een power mix live van aan de kust van DJ Dimitri Wouters. Hij staat al klaar.
2: Vanavond bij VTM komen de overgebleven quizzers alsmaar dichter bij de hoofdprijs in The Floor. En VTM 2 brengt je vooral dicht bij Ben Affleck in de filmpremière van Hypnotic. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
4: Ja, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
8: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
9: Hier Pipa de kat.
10: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo.
9: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
10: Je kunt ook vriend worden.
9: Van Maxizo.
10: De dierenwinkel met de lage prijzen.
9: Dan krijg je de specialetjes.
10: Plezante tips, eerste klas advies.
9: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
10: Daar zijn vrienden voor.
9: Ah ja.
10: Ah ja.
11: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
9: Goed voor het beestje.
10: Goed voor het baasje.
12: Dit is Joe,
13: Tom en Anke,
12: live van op de Coastwalk.

0: voor iedereen die dacht dat de 90s alleen maar Barbie Girl was en Milk Inc. Het is ook Eternal, potverdorie zo goed. I Wanna Be The Only One hoorde je en we draaiden hem voor jou vanuit de pannen.
1: Tom en Anke.
2: Live van op de Coast Walk.
0: Ik vind dat eigenlijk wel plezant om zo buiten te komen. We hebben al zoveel fijne mensen ontmoet.
3: Zeker. Dat is, ik vind het altijd leuk. Echt zo op een openbare plek presenteren. En zeker met onze studiodeuren wagenwijd open. Ja. Dan zie je de mensen eens. En die frisse lucht, dat houdt mij dan ook weer wakker. Tom,
0: dus kom maar af allemaal. En zeker om Anke eens van dichtbij te ruiken met haar kater. Want jij had gisteravond een heel fijne avond. Ik heb het online gevolgd, want ik ben een heel groot fan van de Moeties. De podcast waar jij met zes andere vrouwen in zit. En de dingen des levens bespreekt, het leven zoals het is, van de moeder of het gezin. Ja. En dat is waanzinnig populair, is gisteren gebleken. Jullie zijn samengekomen voor de eerste keer live met
3: live
0: publiek.
3: Live event in de Handelsbeurs in Gent. 400 man, of ja, 400 vrouw, moet ik zeggen. Dat was op 4 minuten uitverkocht.
0: Ja.
3: Het was fantastisch. Het was zo leuk om dat live te mogen doen. Maar we wisten ook, het is een live event. En wat stays uit de handelsbeurs... stays uit de handelsbeurs. Dus dat worden geen aparte podcasts.
0: Dus je hebt niks opgenomen dat wij gaan kunnen beluisteren?
3: Nee, maar goed, want ik heb aan het concept gedaan... Oversharing is caring.
0: Heb je het weer gedaan? Je hebt te veel verteld over jezelf.
3: Ik vertel sowieso al veel op de radio, maar wat ik gisteren allemaal heb verteld.
0: Wat heb je zo al verteld?
3: Ik mij de hele dag zo al, heel de ochtend denk ik al, damn. Dat schuldgevoel van, ik heb gisteren te veel verteld.
0: Oh ja, ik heb dat regelmatig.
3: Nu denk ik de hele tijd, de mensen gaan echt van mij denken.
0: Waar heb je spijt van dat je gisteren verteld hebt, bijvoorbeeld?
3: Het laatste struggle was eigenlijk over zo... Ja, ging eigenlijk over seks.
0: Oh ja,
3: sexy time.
0: Het is wel zaterdagmiddag.
3: Het was zo dat je als je op weekend gaat met je partner, dat die druk erop zit om te presteren. Van alles zo. Het was laat, ik heb van alles verteld, maar ik nu denk van... Ja. Mocht je
0: midden in zo'n weekend zitten op dit moment, bon chance. wij weten het ook niet. We gaan misschien voor een biertje zorgen en de rest moet je helemaal zelf doen. Wat je ook aan het doen bent dit weekend. Wij zijn er heel graag bij hier bij Joe. Het zijn Rani en Sven die aan het stappen zijn. En Anke en Tom hier vanuit de studio in de pannen. Maar jij bent vast ook met iets leuks bezig. Mm-hmm. We hebben aan onze DJ Dimitri Wouters gevraagd om het beste van Joe aan elkaar te mixen. Gewoon te zorgen dat iedereen op deze zaterdag een beetje peper in de poep heeft. Anke, je mag hem aftrappen. Je kiest maar hoe.
3: Alright, ik zet de bal voor mijn voeten.

0: Een flinke power-up mix van DJ Dimitri Wouters en van Joe. Je aangeboden door Anke en mezelf vanuit de pannen.
1: En dat krijg je elke uur om 15:15. Hè?
0: Ja, we gaan dat de hele middag lang doen. Een speciale uitzending van Op de Coast Walk. Het is nog maar een uur ver en ik heb mij al kapot geamuseerd. En jouw kater is over.
1: Mijn kater is volledig over. Nu heb ik zin in een soft ijs.
0: Dat belooft, dames en heren.
2: Simo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo. Ook een huis zoeken met de Simo-app. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
3: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
2: En rapperikken.
4: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
5: Dit is jou.
0: 15.000 wandelaars geven aan de Vlaamse kust het beste van zichzelf. Ook Rani en Sven, wij wachten hen op aan de aankomst. En wat ben jij aan het doen? Laat maar weten. Zorgen wij voor de juiste soundtrack erbij. Eerst naar Nico Bosteels met het nieuws van 1.
6: Nou, goedemiddag. Geen arrestatie na de opstootjes op het Kiel. Rusland houdt een kleinere parade en 3 openingsceremonies op het WK voetbal. Bij de ophef gisteravond op het Kiel in Antwerpen is 1 verdachte opgepakt, dat meldt de politie. Een 1000-tal mensen kwam daar op straat toen de politie een verdachte van een dodelijke steekpartij had opgepakt. Er werd geduwd en getrokken en de agenten werden ook bekogeld, onder meer met stenen. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
7: Vanuit die groep mensen zijn stenen gegooid naar de politie. Er is geduwd, er is getrokken. De politie heeft gelukkig geen geweld moeten gebruiken. We hebben wel iemand bestuurlijk gearresteerd. Een van onze collega's is ook gewond geraakt door een van die stenen. Het bemiddelingsteam, de wijkteams hebben wel de gesprekken gevoerd met wie daar in de omgeving was. En is de rust ook wel snel teruggekeerd.
6: Bij de steekpartij in de nacht van donderdag op vrijdag kwam een man van 30 om. De verdachte die daarvoor is opgepakt is een Roemeen van 25. De federale politie houdt vandaag een nieuwe jobdag in Antwerpen. Dat is ook nodig, want ze vinden maar moeilijk nieuwe mensen. Vooral dan in Vlaanderen, zegt Anne Berger van de federale politie.
8: We zijn zeker op zoek naar mensen die bij de directie beveiliging aan de slag kunnen. Dat is beveiligingsagenten die dan de overbrenging van gedetineerden doen bijvoorbeeld. Maar ook bij de federale gerechtelijke politie zijn onderzoekers nodig. Computercrime-experten zijn er ook zeker nodig. Bij de speciale eenheden, luchtvaartpolitie. Er zijn eigenlijk veel jobs die openstaan.
6: De jobdag duurt nog tot 16:30. Je moest je wel vooraf inschrijven. Rusland heeft zijn overwinning op Nazi-Duitsland gevierd met de jaarlijkse militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Die was wel kleiner, met minder militairen en zonder tanks, raketten en militaire technologie. Mogelijk omdat Rusland die nodig heeft in de oorlog in Oekraïne. Omdat er gevreesd werd voor drone-aanvallen vandaar, was Moskou voorbereid, vertelt onze collega en Rusland-experte Caroline van Une.
9: Er waren heel wat veiligheidsmaatregelen in de stad. Er was extra luchtafweer naar Moskou gestuurd en er is ook geen mobiel internet in de stad. Mobiel internet wordt vaak gebruikt door drones om hun doelwitten te raken.
6: Nou, maar er gebeurde niks, want er geldt een staakt het vuren van 3 dagen. En het WK voetbal krijgt deze zomer 3 openingsceremonies. 1 per organiserend land. Dat meldt de Wereldvoetbalbond FIFA. Het WK start op 11 juni in Mexico. Voor de aftrap in het Aztekenstadion zijn er optredens. En dat is ook zo voor de eerste wedstrijd in Canada de dag erna. Daar treden onder meer Alanis Morissette en Michael Bublé op. En diezelfde dag wordt er ook het eerste of de eerste keer gevoetbald in de VS, in LA. En daar staat onder meer Katy Perry op het podium. Vanmiddag en vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselen bewolkt. Na de middag stijgt de kans op buien rond 20 graden. Maandag kans op buien bij 13 graden. En dinsdag blijft het meestal droog.
0: Die hond hier was het daar niet mee eens.
1: Nee.
0: Die moest er niks van weten. Hè.
1: Oh, curious. Iedereen is welkom met hondjes. Hè.
0: Ja,
1: oh, we zitten trouwens naast de hondjesfonteinen, heb ik gezien.
0: Ah, vandaar.
1: Ja.
0: Ik ga ook eens drinken.
1: Als jij wilt, mocht je daar ook gaan onderhangen, ging ik zeggen. Op de Gentse ring richting Mariakerke tussen Zelzate-Oost en de Beneluxlaan verlies je een kwartier. Ook een kwartier vertraging richting Oostakker tussen Zelzate-West en Zelzate-Oost. A19 tussen Wervik en Moorselen een kwartier. Ook nog file op de Brusselse binnenring tussen Machelen en Zaventem 10 minuten. Dat wil zeggen, hè, richting de pannen, ça va nog wel. Kom maar naar hier, hier is nog plaats. Hier zijn heel veel van die lichtzeteltjes. Je kunt hier een lekkere hotdog eten. Het is niet alleen maar met gezonde koeken van die sporters eten. Het is hier echt super fun. Het is met springkastelen.
0: En als je niet kan afkomen, dan zorgen wij wel voor het sfeerbeheer.
10: Tom en Anke.
11: Live van op de Coastwalk in de pannen.

0: Black Eyed Peas, I got a feeling that tonight's gonna be a good night. Maar de dag mag er toch ook verdorie al zijn.
1: Tom en Anke.
2: Live vanop de Coastwalk.
1: In de pannen.
0: We staan in de pannen aan de grote aankomstboog van de Coastwalk. Je kan vandaag, als je op voorhand had ingeschreven, want de 15.000 tickets waren 3 weken geleden al helemaal uitgekocht. Kon je onder andere vanaan knokken tot aan de pannen wandelen, maar het mocht ook iets korter zijn. Vanochtend toen wij hier aankwamen, was het hier nog heel kalmkes.
3: Zijn wij ook eens onder die boog gewandeld?
0: Ja, we hebben gedaan alsof.
3: Dat voelt toch goed, hè? Dat voelt alsof je toch een echte marathon hebt gedaan als je daaronder wandelt.
0: Wij zijn allebei winnaars.
3: Yes, zal wel zijn.
0: Maar we zijn aan het wachten tot Rani en Sven hier zijn. Die zijn allebei onderweg. Rani 10 kilometer, Sven de volle 42 kilometer. Die stapt een marathon vandaag. Maar ondertussen begint dat volk hier toe te stromen. Allemaal mensen met een medaille.
3: Ja.
0: En ook vooral heel veel mensen die hier voor de studio hun schoenen komen uitkappen. Want het is echt wel door de duin.
3: Ja.
0: Net zoals hier iemand waar echt zo'n volledige hoge blekker uitkwam. Ondertussen zijn jullie natuurlijk ook fijne dingen aan het doen. Tanja en Chris, die supporteren vanuit de auto naar Hongarije.
3: Oh.
0: Hup met de beentjes. Veel succes voor Sven en Rani. Dikke knuffels terug. Kurt is aan het pendelen naar het containerpark met tuinafval, maar doet ondertussen ook leveringen van frietjes uit zijn frituur.
3: Hey, kom eens af.
0: Ja, hij zegt dan van, ik sta dan met mijn vieze kleren bij de mensen thuis, maar ze moeten dat maar verstaan dat het zaterdag is en dat ik ook iets anders te doen.
3: Sorry, als ze frietjes komen brengen en die zijn nog warm en knapperig, maakt mij dat niet uit wat de verpakking van de leverancier is.
0: Ja, en dan krijgen we natuurlijk ook van die 15.000 deelnemers die allemaal Joe aan het luisteren zijn langs dat parcours, krijgen we ook regelmatig berichtjes binnen natuurlijk.
3: Ja, we hebben nu iemand aan de lijn. Een hele goedemiddag. Dag Nancy.
0: Dag Nancy.
4: Goedemiddag,
3: hey, Nancy uit Sint-Niklaas. Hoeveel? Ja, jij zit in Nieuwpoort op dit moment. Hoeveel kilometer ga jij stappen?
4: 65.
3: 65, maar je bent een beetje triestig, want je bent gescheiden van je echtgenoot.
0: Oei.
4: Oh ja. Hij doet vandaag de 10. We straks bij jullie aan de radio, groter juni, hè?
3: Ja, oh ja, ja, ja. Ja, maar en hij doet de 10, jij doet de 65. Hij heeft zo gezegd iets aan zijn knie. Is dat echt zo, Nancy? Of doet hij een beetje alsof om niet met jou te moeten meewandelen?
4: Nee.
3: Nee?
4: Misschien wel, niet. Nee, ik zal zelf buiten gaan. En normaal gezien zou hij een nieuwe knie moeten krijgen, maar hij wil dat uitstellen.
3: Ja.
4: Dus dit waarom. Wij zijn in een wandelclub en meer dan 10 gaat het momenteel nog niet echt. Dus hij wil toch de 10 kilometer proberen doen. Dus, en ik heb ook al gehoord van jullie daarnet dat dat toch heel goed is.
3: Ja,
4: dus,
3: dat is zeker.
4: Dat is...
3: Ja, en dan is het grote reunie aan de finish. Weet je al hoe je het gaat doen? Ga je naar hem toe lopen? Een dikke kus op de mond? Of hoe ga je het aanpakken?
0: Er zijn hier verwachtingen, hoor.
4: Ik heb toevallig niet naar de podcast geluisterd, maar als ik jullie straks hoor dat je allemaal al besteld hebt, had ik misschien toch beter geluisterd om te weten hoe ik het net moet aanpakken. Hè?
3: Lieve Nancy, je kunt dat nog allemaal inhalen. De Moeties, dat staat allemaal online via elke... Je kunt dat eigenlijk subiet al luisteren, maar ik zou toch maar Joe nu blijven luisteren, de hele Coastwalk.
4: Ja,
3: maar daarna kan je naar de Moeties luisteren.
4: Ja, ik word heel gemotiveerd door Joe, dus ik ga toch maar
3: naartoe blijven. Wil je nog een boodschapje geven?
4: Tegen,
3: ja, dat is zeker. Ja. Maar wil je nog een boodschapje geven aan je man? Hoe heet hij?
4: Harry.
3: Zeg eens iets liefs tegen Harry, waar wij allemaal van mogen meegenieten.
4: Lieve schat, ik hou van jou. Doe je best. Je kunt dat, ik weet dat. En morgen vieren we jouw 66e verjaardag.
0: Proficiat, Harry. En heel veel succes nog met dat stappen daar. Hè. 60 kilometer. Amai, ik zou het...
3: Ik
0: krijg het zwart voor mijn ogen als ik eraan denk.
3: Kom, plaatje. Dag Nancy. Doei, doei.
0: Dag Nancy. Ja, die dus Joe in de oren heeft als motivatie. En daar hoef je heus niet voor aan de Coastwalk mee te doen. Wat je ook doet vandaag. Ja, wij zijn hier, hè, Anke en ik.
3: Mm-hmm.
0: En dan straks Rani en Sven. Dus laat ook maar weten wat we voor je kunnen doen. Welke plaat wil jij nog graag horen? En bij welke activiteit past die dan precies? De Joe-app is er voor jou.
3: Weet je, de helpdesk eigenlijk, service verlenen wij. Hè? Welke plaat heb jij nodig om deze dag door te komen? Laat maar weten.
0: Ja, dan fixen wij dat even als professionele Spotify's op de radio. We doen dat.

0: Axel Red, Kennedy Boulevard, daar kan je ook heel goed wandelen, maar hier aan de kust dus ook. Mensen zijn dat massaal aan het doen en ook massaal andere fijne dingen aan het doen. Wij zorgen voor de good vibrations. Met de Beach Boys zometeen. En dan is er ook nog... Ja, de liefhebbers.
1: Oh, I love this.
0: Ja, ze zei, ik weet niet, Sven zal waarschijnlijk niet aan het luisteren. En die is druk bezig. En Rani, die is nu gewoon aan het inschrijven, want die moet op die 10 kilometer nog vertrekken. Ja. Dus wij, Anke en ik, zijn hier aan het supporteren voor onze collega's. Mm-hmm. Sven, die 42 kilometer stapt, Rani 10 kilometer. En ze hebben ons dan gevraagd van, ja, wat zouden we zo kunnen doen om die mensen wat te motiveren?
1: We hebben van alles bedacht eigenlijk.
0: Ja, we hebben ons misschien een beetje laten gaan.
1: We hebben ons zeker laten gaan. En onze Sven en onze Rani, die weten nog... van niks.
0: Nee, het gaat straks allemaal beginnen. We laten ze nu even rustig starten.
1: We weten dat ze... Allee, we hebben al een paar keer gezegd dat ze op een goede moeten zijn. Dat weten ze.
0: Ja.
1: Maar voor de rest weten ze niks.
0: Ja, en Louis Flion, als je dit hoort... ik hoop dat je de parking al gevonden hebt.
2: Die kertip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens... en op alles voor een stralende zomertafel.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
4: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
7: Dit is Joe.
8: Tom en Anke.
7: Live van op de Coastwalk.

0: heerlijk, hè? Die Beach Boys. 1966 al, wij zijn ook een soort van Beach Boys vandaag. Want Anke en ik staan live in de pannen.
1: Tom en Anke.
2: Live van op de Coastwalk.
1: In de pannen.
3: Yes, wij maken radio voor alle luisteraars die deelnemen aan de Coastwalk. Maar voor iedereen die op dit moment luistert en ook iets leuks aan het doen is, of een klusje aan het doen is en daar een goede plaat bij wil. Of die aan het feest is, zoals Sven uit Hasselt. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Dag Sven.
3: Ja, wat een heugelijke dag. Vertel eens, wat gebeurt daar in Rapertingen Hasselt vandaag?
4: Wij hebben een aantal communicanten. Allee, ik heb er eentje en de rest van de zesde leraar in Rapertingen zijn er nog een heleboel die naar hun plekje gekomen kunnen doen.
3: Ja, om 3 uur krijgen ze hun kruisje. Is dat nog altijd met een houten kruis eigenlijk en een wit kleed?
4: Ja, inderdaad. Arnhem is het juist nog moeten gaan zoeken, want ze hebben het al gekregen, maar ze moeten het meepakken. Het lag ergens op hun kamer.
0: Dat is wat typisch.
3: Oh, dat is typisch, ja. Oh, dat zou mij zo overkomen.
0: Ja, je zou het niet zeggen, maar ik heb dus ook mijn plechtige communie ooit gedaan. Ik ben ondertussen al ontdoopt en zo. Ik heb daarvoor gezorgd. Maar dus, bij mij hing dat toch zo keurig aan een haakje in de kamer. Zo, hij moet dat een goede plek geven, hè?
3: Ja.
4: Kijk, mijn zoon is niet zo zorgvuldig als jij.
3: Ja. Zeg, en daarna dus eerst de plechtigheid. En waar gaan jullie het feest doen?
4: Ja. Wij hebben het geluk dat wij een hele mooie tuin hebben. Dus wij kunnen gaan aperitieven in de tuin. En daarna is er ook nog wat eten en lekkers voorzien voor de gasten. We hebben een familie uitgenodigd. Dus het wordt een hele leuke dag. En ik heb al gemeld aan iedereen dat het zwembad open gaat. Dus dan mogen ze een badpak ook nog meebrengen. Dus,
3: Sven, wij zijn nu BFF's geworden. Dus,
0: ja, jammer dat die Hasselt is, anders waren we er.
4: Ja, ik
3: ging zeggen, ik moet ook nog verschillende lentefeesten organiseren. Dus nu heb ik het perfecte adresje. Maar weet je wat, ik heb een nieuwe trend ontdekt. Ik weet niet of dat bij jou is, Sven. Maar zo lentefeesten, communiefeesten, tegenwoordig worden dan zo de helft van de klasgenootjes uitgenodigd.
0: Ah ja, dat is niet meer alleen voor de familie en de vrienden.
3: Ja, bij communiefeesten is dat moeilijk, want die doen dat allemaal officieel. Maar lentefeesten worden allemaal afzonderlijk georganiseerd.
0: Ja.
3: Dus mijn kinderen moeten de hele tijd naar lentefeesten gaan. Dus dat is de hele tijd uw kind afzetten, van 12 tot 5. Die hebben de tijd van hun leven. En wij ook, natuurlijk.
0: Dat is een soort babysitbeurtrol, want het is dan maar één keer aan jou.
3: Ik vind dat een goede trend.
0: Ik heb wel nog een vraag, Sven. Is dat nog, in onze tijd was dat dan, kreeg je op je plechtige communie ofwel een stereoketen, ofwel een fiets, ofwel een horloge. Of een parker.
3: Dat was
0: een
3: eerste communie.
4: De fiets komt erbij en het horloge zit tegenwoordig op de GSM.
0: Dus, juist, dat is wel dat die man niet meer op was op een smartwatch.
3: Oké, maar luisterde die dan nog naar muziek of zo? Heb jij een zoon die graag iets goed plaatje wilt horen?
0: Ja, we moeten nu wel muziek draaien ook voor de communicanten.
4: Maar ik moet eerlijk zijn, ik weet zelfs niet waar die naar graag naar luistert. Dus dat is een beetje een probleem. Dus
0: bij ons is
4: aan jullie over.
0: Bij ons is dat K-pop zo van Blackpink en Huntrix en
3: de Saja Boys.
0: Maar ik heb misschien de oplossing die eigenlijk het antwoord is op alle vragen die een mens in het leven kan hebben. En dus ook op de vraag waar luisteren jongeren tegenwoordig naar? Pommelien Thijs.
3: Oh, altijd goed.
0: Zullen we dat doen?
4: Dat had zeker geen slecht nummer. Dus de dames van de communicanten gaan het heel leuk vinden. Die hebben ze misschien net iets verder, maar goed.
0: Oh, pas op, Sven, onderschat Pommelien Thijs niet.
4: Die gaat heel blij zijn.
3: Ik denk, Sven, dat jij dat stiekem ook heel leuk gaat vinden. Voilà. Geniet ervan.
4: Ik vind dat inderdaad heel leuk. Ja.
0: Dag, Sven. Merci. Geniet ervan. Fijn feesten vandaag.
3: Doei, doei.
5: Zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

0: Pommelien Thijs voor de jeugd. Ja, en dan staat de jeugd hier ook plots in onze studio.
1: Ik heb een nieuwe idool. Sorry, maar ik heb een nieuwe heldin in mijn leven. Ze heet Sterre. Ze is 10 jaar. Ze woont in Lauwen. Lieve Sterre, hallo.
0: Hoeveel, dag, Sterre.
1: Hoeveel kilometer heb jij net gewandeld hier op de Coastwalk?
2: 25.
0: Dat is toch niet normaal?
1: Oh, my goodness. Hoe lang heb jij daarover gedaan?
2: 5 uur.
1: Sterre. Ja. Sorry, maar wij hebben, Tom en ik, we hebben alle twee een dochter. Ja. Hoeveel zou Jasmijn kunnen lopen?
0: Je raakt wel aan 25 meter, denk ik, als je er net een zweep achter zit. Sterre, hoeveel geld hebben ze jou gegeven om dat te doen?
2: Niets.
0: Of stampen, zo. Hebben ze jou gestampt naar de aankomst of zo? Nee. Hoe hebben ze dat gedaan? Nee, je hebt dat vrijwillig helemaal uit jezelf gedaan.
1: Oh. Sterre, maar alleen 5 uur wandelen, dan heb je toch momentjes, hè, dat je zo jezelf tegenkomt, zoals ze zeggen, hè, dat het moeilijk is. Ben je dan een vloeker of denk je van, kom aan Sterre, kom aan, je kan het.
2: Kom aan Sterre.
1: Je kan het.
2: Ja.
1: Ik ben echt mega fan van jou. Hè?
0: Heb je dat helemaal alleen gedaan Sterre? Of heb je ouders hier afgezet, komen die je straks halen? Of?
2: Nee, ik heb het samen met mijn pap, mijn tante en mijn onkel.
0: Was dat aangenaam gezelschap onderweg? Hebben ze zich een beetje gedragen?
2: Ja.
0: En wat hebben jullie gedaan onderweg? Want dat is wel lang. Hoe lang heb je erover gedaan? 5 uur stappen?
2: Ja.
0: Is dat met liedjes zingen? Is dat, heb je spelletjes gespeeld?
1: Oorslang.
0: Walvissen gespot?
2: Liedjes zingen.
0: Ja, en het was gezellig. Ja.
2: Ja.
1: Zeg maar, nu ga je een dikke ei zien.
0: Ja, natuurlijk. Ja, zeggen, wat is je beloning dan?
2: 2 bolle ijs.
1: Ja, minstens. Op zijn minst. Mij mag je zelfs nog 2 bolle ijs.
0: En dan een pak friet als dessert.
1: Ja.
0: Dat is geregeld.
1: We love you, Sterre.
0: Goed gedaan. Echt fantastisch. Als Sterre het kan, dan jullie ook, waarde wandelaars.
1: 25.
0: Dan jij ook, Anke Bukkings.
1: Ja, ik weet niet meer wat ik moet zeggen. Oké, het gaat langzaam. Op de A19 tussen Wervik en Moorsele verlies je een kwartier. Ook een kwartier op de Gentse ring richting Zaten tussen Zelzaten-West en de Beneluxlaan. En file op de Brusselse binnenring tussen Machelen en Zaventem. Een kwartier. Och, ga met mijn eigen kinderen, want nu ga ik straks vertellen. En er was een meisje, hè, jongens. Sterren, en die heeft 25 kilometer gewandeld, hè. Wij ook volgend jaar.
3: Tom en Anke.
4: Live van op de Coastwalk in de Panna.

0: waar Akke Bukings, jij moet paus worden later.
1: Hoezo?
0: Jij kan zo goed met honden en baby's op de foto gaan.
1: Ah, ja, ja, maar ik, wat doet de paus dat ook ervan?
0: Dat doet baby's kussen, doet hij wel vaker, denk ik. Ja, die
1: dat vind ik een beetje raar.
0: Van de katholieke kerk, dat is het een en het ander. Summer of 69, Bryan Adams was dat. Wat je ook aan het doen bent op deze zaterdag. Anke en Sven en ja. Rani en ik zijn er om je te entertainen. Die twee andere kloefers zijn aan het stappen.
1: Ja.
0: We gaan straks eens checken waar Sven zit. Ja. En we hebben opnieuw een dikke vette mix van Dimitri Wouters voor jou om je zaterdag te doen vooruit vliegen.
1: Als wij hier volgend jaar nog eens zijn, hè, we spreken wel af dat wij hier blijven en dat die anders weer blijven wandelen. Hè.
0: Ja, ja, ja, ik vrees
1: dat...
0: Dat
1: is gezellig.
0: Ja, er wordt wel veel aangedrongen om jou eens te zien wandelen, maar misschien kunnen we dat wel AI laten.
1: Ja, och, ze kunnen veel.
2: Hier Pipa de kat.
3: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo. Hallo.
2: Beste katten en honden.
3: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
2: De dierenwinkel met de lage prijzen.
3: Trekt hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krapt aan de deur.
2: Of tip maxizo.be in en dan keihard miauwen, heel de dag lang.
3: Ze zal het wel doorkrijgen.
2: Tot binnenkort.
4: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.
5: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Ponyplant.
7: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten... Eigenlijk alles van Bonnieplant.
6: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
8: Dit is Joe.
9: Tom en Anke.
8: Live van op de coast.

0: Kero en Paul Jong, Senta Una Donna Without a Woman. Ja, er zijn er hier sommigen die het vandaag zonder hun vrouw moeten doen. Ik heb die van mij moeten afgeven. Rani, die is hier erg aan het stappen, maar ik heb wel Anke in de plaats gekregen. Ja. En dan is er ook nog de eenzame wandelaar.
1: Tom en Anke.
2: Live van op de Coastwalk.
1: In de pannen.
3: Oh, maar die Sven Ornelis, die mist mij hoor, want die is een stap aan het zetten. Niet normaal. Die gaat vooruit, die kan niet
0: die
3: wachten.
0: Die wil hier zo snel mogelijk
3: om mij
0: raken.
3: En een dikke boobieknuffel te geven, dat zie ik. Maar Svenny, wij zien jou in beeld. Dat is hier echt Big Brother. Maar je had daar net nog je dikke trui aan. Ik dacht, wat is dat met die kleren? Maar je hebt zitten strippen, de trui is uit. Nog altijd een veel te warme polo aan.
0: Ja,
3: is het iets heet?
0: Je moet precies nog naar de feest, zelfs.
3: Ja.
4: Nee, het is niet perfect om te wandelen. Het is ongelooflijk. Er staat een mooi windje hier aan het strand. Ook niet overdreven. Het is eigenlijk perfect weer, jongens. Het is een zalige dag. Jullie hadden erbij moeten zijn. Jullie hadden mee moeten kunnen wandelen. Maar ja, het is ook wel natuurlijk, hè. Dat is natuurlijk goed.
3: Wij weten ook hoe zalig het is als we hier gewoon op de dijk staan, hè.
0: Je wordt ook gespot natuurlijk tijdens je parcours. Luisteraar Aniek heeft jou aan de bevoorrading gezien. Dus je hebt al eten gekregen, Sven. Wat schafte de pot onderweg?
3: Ja.
4: We hebben al eten gekregen, ja inderdaad, maar dat is fantastisch. Alles is door de mensen van de Coastwalk, door de mensen van Golans. Onderweg in verschillende posten waar je kan stoppen, waar toiletten zijn, waar je drankjes krijgt, waar je eten krijgt. Ja, alles is al gepasseerd van de Madeleine.
0: Sven is er ook plots braaien van beginnen spreken. Dat is echt niet normaal.
3: Ja, lieve Svenny, je weet hoe dat gaat, die verbinding. Je bent een beetje aan het opgegeten worden door een robot.
0: Hij zit tussen twee dorpen volgens mij ook. In de duinen en volgens mij
3: maar,
0: is daardoor.
3: Je hebt al een beetje catering gehad. Dat was eigenlijk
0: ik heb gehoord dat er toiletten waren.
3: Ja, toiletten is goed kunnen gaan. Dat heb ik toch begrepen. En
4: lekker eten.
3: Lekker eten. Maar ja, ik weet Svenny, jij bent high-end. Je bent high-end, Svenny. Qua eten. Je vindt, als ik iets eten meeneem, je trekt je neus daar altijd voor op. Dus ik wist niet zo goed van die catering van de Coastwalk. Gaat dat wel helemaal zijn ding zijn? Dus misschien, even

0: Actueel, komt er nog wat aan?
1: Ja, het zou kunnen dat we ervoor gezorgd hebben. Er zijn ook vragen,
0: kleine verrassing.
1: Vragen van luisteraars. Bert vraagt zich af, waarom heeft Sven geen petje op, zodat zijn hoofd niet verbrandt? Sven, moet je geen petje op?
0: Ja, want je ziet knalrood.
2: Ja, ik heb gesmeerd. Ik heb ongelooflijk gesmeerd. Ook dat is hier voorzien. Hè. Als je ergens stopt, dan kan je ook zonnecrème krijgen om je bolletje in te smeren. En dat heb ik al uitgebreid gedaan vandaag. No worries.
0: Oké, maar we hebben ook iets voorzien hoor. Komt eraan.
1: Dat is in orde. Ja, misschien moeten we toch zo'n kleine medische check-up of zo. Want we maken ons zorgen. Hè.
0: Hij is een beetje aan het eilen, gehoord dat.
1: We praten ook zo. Hey, onderbok het maar. Hij krijgt er een beetje een soort toeval van. Dus ja, we moeten misschien even de dokter langs sturen. Komt helemaal in orde. En als jij nu zoiets hebt, mannetjes, doe eens rustig. Ik wil een klein beetje ontspannen. Het is zaterdag.
3: Supporteren op de AG Coastwalk. Het leven is een avontuur. AG verzekert het.
1: Dan kan dat, want wij hebben onze DJ Dimitri Wouters aan het werk gezet. En die gaat nu weer echt de beste power-up mix met de hits van Joe maken die je maar kan voorstellen. Heb je verzoeken, Anke, of mogen we gewoon een lap opgeven?
0: Wat Dimi altijd mixt, is altijd goed. Dus zet maar op.
1: DJ Dimi, 3, 2, start.

0: Oh, is de tijd dat we nog in lockdown zaten en allemaal die dansje deden. Ja, Anke kan het nog, zoals die live van toen.
1: Ik heb dat eerlijk gezegd nooit onder de knie gekregen.
0: Dat is gewoon zo'n beetje zwieren met je benen.
1: Altijd een spiegelbeeld. Ik denk, iemand moet mij dat voordoen en dan moet ik dat kunnen nadoen.
0: Je hoorde iets van Joe in een mix van Dimitri Wouters. En die wordt gestuurd in de Joe-app. Die Dimitri Wouters, die kan er wat van. Ja, anders zouden wij hem dat niet vragen. En dan is er ook René die zegt, Tom, kan je alsjeblieft achter je toog blijven staan met die witte asperges onder je korte broek?
1: Ik heb spraytan bij, hè.
0: Wil je het doen? Maar stop eens met de bodyshame, dat is gewoon mijn huidskleur.
1: Maar je moet je niet zo aangevallen voelen, Snowflake.
0: Ik ben de raciste.
2: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI. Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
3: Ik ben Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
2: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij. Dit is jouw.
0: 80 kilometer parcours, 15.000 wandelaars. Sven en Rani wandelen mee en wij zorgen voor het sfeerbeheer, wat je ook aan het doen bent. Met zometeen Ronan Keating en Donna Summer. En nu al Nico Bosteels met het nieuws van 2.
4: Goedemiddag. Op Fuerta Ventura is een Belgische vrouw dood teruggevonden. 1 arrestatie na de ophef op het Kiel in Antwerpen. En Wout van Aert keert morgen terug in de koers. Op het Canarische eiland Fuerteventura is het lichaam gevonden van een Belgische vrouw van 56. Het lag op een vuilnisbelt. Volgens Spaanse media is haar zoon van 22 opgepakt op verdenking van moord. Vrienden en familieleden konden de vrouw al enkele dagen niet meer bereiken, waarop ze haar als vermist opgaven en de Spaanse politie een grote zoekactie startte. Experts gaan haar lichaam nu onderzoeken om te zien wat er daar met haar gebeurd is. Bij de ophef gisteravond op het Kiel in Antwerpen is 1 verdachte opgepakt, dat meldt de politie. Een duizendtal mensen kwam daar op straat toen de politie een verdachte van een dodelijke steekpartij had opgepakt. Er werd geduwd en getrokken en de agenten werden ook bekogeld, onder meer met stenen. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
5: Vanuit die groep mensen zijn stenen gegooid naar de politie. Er is geduwd, er is getrokken. De politie heeft gelukkig geen geweld moeten gebruiken. We hebben wel iemand bestuurlijk gearresteerd. Een van onze collega's is ook gewond geraakt door een van die stenen. Het bemiddelingsteam, de wijkteams, hebben wel de gesprekken gevoerd met wie daar in de omgeving was. En is de rust ook wel snel teruggekeerd.
4: Bij de steekpartij in de nacht van donderdag op vrijdag kwam een man van 30 om. De verdachte is opgepakt, is een Roemeen van 25 en hij is intussen ook aangehouden. Verrassing van Wout van Aert, want hij start morgen in een gravelwedstrijd in Valkenburg in Nederland. Het wordt zijn eerste koers sinds zijn overwinning van een kleine maand geleden in Parijs-Roubaix. Ook de wereldkampioen gravel, Florian Vermeers, staat morgen aan de start daar in Valkenburg. Vanmiddag en vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en maximaal tot 23 graden. Morgen eerst wisselen bewolkt. Na de middag stijgt de kans op buien en rond 20 graden. Maandag kans op buien 13 graden en dinsdag meestal droog.
0: Genieten van
1: de beste dag van de week.
0: Ja, genieten van het weekend, jongens.
1: Waar gaat het langzaam? Op de A19 tussen Werbeek en Moorselen verlies je een kwartier. Ook een kwartier file op de Brusselse binnenring tussen Machelen en Zaventem. En op de Gensring richting Zelzaten tussen de Riemse Steen. Op de Riemensteenweg en Zelzaten-West verliezen 10 minuten en nog 10 minuten tussen Zelzaten-West en de Beneluxlaan.
2: Tom en Anke.
6: Live van de Coastwalk in de Panna.

0: De enige van Boyzone waar we na de jaren 90 nog iets van vernomen hebben.
1: Yes.
0: De rest, ik zou het echt niet weten. Ronan Keating, Life is a Rollercoaster. En gelijk heeft hij pot gedekken.
2: Anke.
3: Live van op de Coast Walk.
1: Oh, ik vind het zo leuk als jullie foto's sturen van wat jullie op dit moment aan het doen zijn. Tanja zegt, goh, hier staan de bubbels koud. Tapas in de potjes. Mijn eten, risotto met tomaat, paprika, kip en burrata. En sabayon is op de moment zelf. Dat is wanneer je besties langskomen. En dan heeft ze een foto gestuurd met al mijn lievelingseten. Want weet je wat mijn lievelingseten is? Gewoon van die doorzichtige potjes uit de aperitiefhoek in de supermarkt.
0: Oh, ja.
1: Waarvan je gewoon het plastiekje moet opentrekken. En dan zitten daar van die rode paprikakjes in, met zo gevuld, met zo cream cheese.
0: Ja.
1: Dat is mijn leven.
0: Dat kost dan 12 euro voor 9 stuks, terwijl
1: en
0: als je dat zelf maakt, kost dat 3 euro.
1: Och, ze hebben precies echt mijn Tom en een echtgenoot. Die kan ook zo zagen.
0: Ik kom dat echt nooit.
1: Ik wil dat gewoon niet zelf
0: echt
1: maken.
0: Allergisch, dat is veel te duur en al dat afval.
1: Ja.
0: Doet dat toch niet?
1: Ja, ik doe dat altijd.
0: Maak dat zelf.
1: Nee.
0: En ook, wie eet er nu paprika's? Bah.
1: Bah.
0: Vind ik echt vies.
1: Maar met zo cream cheese en dat zo, dat is, hebben we al gegeten.
0: Wij zouden nu werkelijk op bijna elk vlak zo'n slecht koppel.
1: Ja, maar dat is goed. Daarom zijn we ook geen koppel. Dat is hier maar eenmalig vandaag.
0: Maar merci om dat allemaal door te sturen en ons te verlekkeren. Het doet ons er ook aan denken dat we eigenlijk nog niet geluncht hebben. Wij zijn hier allebei op ons eigen merk Powerdrink aan het overleven.
1: Yes.
0: Vicky stuurt het bericht. Goedemiddag Anke en Tom. Ook van het technisch team vandaag. Ik ben aan het werken met jullie op de achtergrond. Ook van het technisch team vandaag, dat snap ik niet. Een topliedje van Natalia zou super zijn. Oh, we kijken wat we kunnen doen.
1: Ja, maar Vicky is een hele trouwe luisteraar. Die is er normaal ook altijd bij. Ik denk dat hij op een technische dienst ergens werkt. Of
0: ja, of die wenst ons technisch team, dat er trouwens ook is. Hier achter deze blauwe muur zitten dus 50
1: top
0: minions te werken. Die zorgen dat dit allemaal bij jullie aankomt. Dus ook groeten van hen.
1: En Nadine stuurt, ik ben op weg naar het schoolfeest van de kleindochters. Fijn dat het goed weer is dat we buiten kunnen zitten. Nog veel plezier daar aan het zeetje. Dat is ook weer daar, het seizoen van de school.
0: Just, de communies en de schoolfeesten, dat is het nu.
1: Wanneer is bij jouw schoolfeest? Bij ons is
0: wacht, ik ga eens kijken.
1: Zondag 7 juni.
0: Jij weet dat van buiten. Ja, ik heb hier, volgende week hebben we nog dansoptreden. Allee, ik niet, hè. Moet je kijken. Ja, het is dit weekend ook nog een musical optreden.
1: Ja.
0: En dan is het 30 mei, dan is het schoolfeest.
1: Oké, welke ouder ben jij eigenlijk op het schoolfeest?
0: Wat bedoel je?
1: Ja, ben je zo diegene die dan zo aan tafel blijft zitten als de kinderen moeten optreden, of dan zo last minute even gaat kijken, of ben jij de ouder die al die bijna andere ouders omver zou lopen om op de eerste rij te zitten om het allemaal te kunnen filmen en niemand mag dan iets zeggen?
0: Ik bestel gewoon 4 duvels als ik toekom. Ik steek een sigaret op en ze moeten mij gerust laten. Nee, dat is niet waar. Niet toen nog trouwens. Nee, ik ben wel, ik heb wel graag alles gefotografeerd en gefilmd. Ik doe mijn toerken ook wel met een glas wijn, zo met de andere ouders gaan babbelen. En ik ben ook wel de afgelopen jaren wel regelmatig zoals gevraagd van, wil jij dan de optredens aan elkaar praten? Zo, doen ze dat bij jou nooit?
1: Nee. Maar ik laat ook altijd uitschijnen dat ik... Allee, ik ben ook niet het type voor de oude raad of zo. Hè.
0: Ik ben
1: het type
0: actief,
1: dat gewoon veel consumeert op een schoolfeest. En dan op de eerste rij zit om te filmen.
0: Ja, ik koop ook wel zo'n bonnenkaart waar ik dan zo 1 bonnetje van op doe. En de rest is dan voor de kas.
1: Ja, of voor volgend jaar. Hè. Je moet die altijd goed bijhouden, die bonnetjes.
0: Het is wel een bijzonder jaar voor ons. Want onze dochter die gaat naar middelbaar. Dus het is ons laatste schoolfeest ook. Dus ik heb ook gezegd dat ze mij nu moeten gerust laten. Ik ga gewoon als bezoeker.
1: Oh.
0: Maar
1: dat is mega emotioneel. Dan ga ik wenen als dat zover is bij ons.
0: Ik maak nu zo soms al, als ik die aan de schoolpoort afzet, zo, als ze zo met haar boekentasje de schoolpoort doorloopt, zo stiekem een foto van, dat ga ik dan niet meer zien.
1: Nee.
0: En ik hou nu ook al een paar weken, 's middags kan je dan inschrijven om de schoolbibliotheek te gaan openhouden. Doe ik ook nu gewoon om even zo in die school nog te zijn, want ja, binnenkort is dat dan gedaan.
1: Oh.
0: Ja, eng hè?
1: Ja, misschien moet ik me toch eens engageren. Beginnen engageren. Ik denk er nog over na.
0: Het zure gezicht dat Anke Bukkings bij het uitspreken van engageren terug, dat is echt, alleen daarvoor moet je naar onze livestream kijken.
1: Niet alle ouders kunnen zich engageren, hè.
0: Nee, dat is waar. Hoe zit het met dat schoolfeest bij jou? Wat zijn de plannen? Doen ze daar dan ook spectaculaire optredens en zo? Laat maar even weten in de Joe-app. Ondertussen kunnen we meegenieten in de Joe-app en op joe.be van opnieuw dronebeelden van het Joe-team dat on the road is hier aan de kust om die 15.000 wandelaars vanuit de lucht in de gaten te houden. Het zijn prachtige beelden. De Ronde van Vlaanderen is hier nu werkelijk echt niks tegen.
1: Geen zak.
0: Die kunnen hier echt een punt aan zuigen. En als je er een plaatje bij wil horen, dan is dat ook welkom. Zo meteen draaien nog eens een verzoekje van iemand uit de Joe.
3: Dit is Joe.
2: Tom en Anke.
3: Live van op de Coast Walk.

0: was jij met je leven aan toe toen je 27 was, Anke?
1: Goh, 27, toen was ik 4 jaar samen met mijn liefke.
0: Ja.
1: Oh, dan heb ik het er nog goed van gepakt, jongen, van het leven.
0: Ja, Olivia Dien, heeft gewoon voor het Nationaal gevuld gisteravond.
1: Oh, sorry, hè, maar toen had ik ook al wel eens in het Sportpaleis gestaan, want toen was ik VJ voor TMF.
0: Ah, juist. Oh ja, oké, okay, ja, sorry, ik heb niks gezegd. Ik was toen gewoon, ik weet niet, aan het Lanterfant op een of andere lokale zender die met een M begon.
1: Zoals
0: ook,
1: nu nog,
0: eigenlijk. Een blauw logo had, ja. Dat schijnt ons wel fantastisch, Olivia Dien. Mocht je er geweest zijn, laat het even weten. Wij waren er niet.
1: Nee.
0: En we hadden daar eigenlijk spijt van allebei.
1: Maar ja, je kon daar ook geen tickets voor versieren. Hè? Nee. Die waren direct uitverkocht, want Olivia Dien is hotter dan hot.
0: 5 sterren kreeg ze in de krant.
1: Net zoals de Coastwalk, die is ook hotter dan hot. Zoveel mensen die meelopen. En Arlette is van thuis aan het kijken en ze zegt, prachtige dronebeelden. Waar op dit moment zitten ze nu? Want het zijn precies tropische taferelen. Ik vind het ook. Ik denk, waar zit daar nu een filter over? Het is heel groen waar ze zitten. We hebben het gevraagd. Ze zitten in Osduinkerke.
0: Ja.
1: En vermoedelijk ter hoogte van de Villa van de Vrulstjes.
0: Ja, je kan het ook zien, want ze tonen dan af en toe het kaartje van waar ze zijn. Dus voilà, aan de spellenplekken in Osduinkerke op de Dijk.
1: Oh, wat een mooie omgeving is dat daar. Vol villa's en heel veel groen.
0: Ja, hopen dat we straks Gert niet naakt in zijn duin zien liggen. Dat zou
1: onsmakelijk
0: zijn. Het is een middag voor iedereen. het is nu een beetje onnozel, maar er zijn echt wel veel complimentjes in de app. En dat doet ons wel deugd. Sabine zegt, zo fijn om jullie samen te horen. Op weg naar Braschaat, wij gaan daar iets van het leger doen.
1: Ja, ja.
0: Oei, is het oorlog in Braschaat. En dan is er Annieke die zegt dat wij samen eens iets moeten doen, zoals Karen Dame en James Cook, wat dat hilarische televisie gaat opleveren.
1: Wie is dan de James en wie is dan de Karen?
0: Ik wil gerust jouw Karen zijn als jij mijn James wil zijn.
1: Karin stuurt, ik ben gras aan het afrijden met de zitmaaier, met mijn koptelefoon op met jullie. En ik ben soms zo naar jullie aan het luisteren, dat ik vergeet om de messen op de machine aan te zetten. En dan kijk ik achterom en dan zie ik dat ik aan het rijden ben zonder het gras af te rijden. Onze excuus.
0: Dan hadden we het net over schoolfeesten ook. Er zijn heel wat schoolfeesten, dat begint nu zo'n beetje die periode. Carolien zegt, mijn man en ik gaan straks naar het eerste schoolfeest van de Wald. 14 dagen gaat hij nog maar pas naar school. Spannend en emotioneel. Ja, één ding, zorg dat die telefoon is opgeladen en dat de Zoom op maximum staat.
1: En dat je zijn zakdoeken mee hebt.
0: Ja, je maakt die beelden, je gaat die nooit meer opnieuw bekijken, maar je wil het wel gefilmd hebben.
1: Exact.
0: Sowieso. Hoe zit het met jou zaterdag? Wij zorgen voor de sfeer en straks ook voor een Rani de Koning, want die moet hier haar benen beginnen invetten. 10 kilometer gaat beginnen. Komt zo aan.
2: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva La Vida.
3: En nu zondag is mijn gast Tanja Dexters.
4: Het is eigenlijk de familie Dexters die mij op tafel hebben leren dansen. En uitbundig mezelf te kunnen zijn zonder schaamte. Viva La Vida. Ja. Gewoon leven, genieten, doen als je op tafel wilt gaan staan en opvallen.
3: Viva La Vida met Anne van Elzen en Tanja Dexters.
2: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
5: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op ikea.be.
9: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
10: Chin chin.
9: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
10: Knalprijs.
9: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
12: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
11: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
13: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
8: proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
10: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Bij Séparé XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Séparé XL. Love to see you
16: shine. Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
17: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
18: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
19: Dit is Joe.
20: Tom en Anke.
19: Live van op de Coastwalk.

0: Everybody have fun tonight. Wang Chung, bijna 2:30, maar je moet echt niet wachten om fun te hebben tot vanavond. Dat kan hier ook. Wij zorgen voor de sfeer vanuit de pannen.
1: En dat is niet de laatste keer dat je dit gaat horen.
0: Nee, absoluut niet.
2: Tom en Anke. Live van op de Coast Walk. In de pannen.
1: Lieve mensen, het is gebeurd. Het is zover. De eerste reunie is een feit. We doen vandaag een partnerruil. Ik ben met Tom de Kok aan het presenteren. Sven is aan het wandelen. Maar ons Rani is nu in de
3: house. Ja.
1: Zeg, we groeten elkaar maar zoals jullie dat altijd doen.
0: We hebben
1: doen,
0: al een goede
1: knuffel. Een dikke knuffel. Hier.
0: Voilà, het is gebeurd.
1: Jij moet nog vertrekken.
0: Ja, maar ja, het is eigenlijk nog geen echte reunie. Ze moet nog weggaan en dan terugkomen. Ja. Dus de reunie is eigenlijk pas voor straks.
3: Ik ben nog maar net aangekomen. Ik hoop nog een plasje te kunnen doen en daar dan in te vliegen. Hè?
1: Ja, want jij vertrekt in de pannen. Jij komt ook aan in de pannen. Ja. Dus hoe gaat dat? Je komt dat binnen 2 minuten
3: gewoon,
1: terug.
3: Je gaat gewoon waarschijnlijk om de 5 minuten zien passeren.
0: Is hier een toertje. Ja, want het vertrek is daar aan onze linkerkant. Ja. En de aankomst aan onze rechterkant. En maar ik hoop dat er dan zo toch nog ergens een lusje is. Want jij gaat er dus 10 stappen. Hè?
3: Ja. Niet 10 stappen, maar 10 kilometer stappen. Inderdaad. Ik weet dat, ik ken de pannen heel goed. En ik weet dat er hier een prachtig natuurreservaat is. Met wilde paardjes en zo. Dus ik hoop dat we daardoor mogen wandelen. En dan verder zal ik het wel zien waar we uitkomen.
0: Ja,
3: hè?
0: Je gaat een boel luisteraars meenemen. Heb je zelf ook nog gezelschap ter motivatie meegebracht?
3: Ja, ik heb mijn nicht mee, Lieselot. En haar dochter Charlie.
0: Ja, maar die zien er ook zo professioneel uit met speciale zonnebrillen en zo. Die gaan volgens mij voor een toptijd.
3: Ja, ja, absoluut.
0: Op die 10 kilometer. Wij gaan van hieruit voor het sfeerbeheer zorgen. We zien jou dan graag straks verschijnen.
3: Ja.
0: Maar om te zorgen dat je toch zeker goed aan die 10 kilometer...
1: Je moet dat kunnen volhouden. Er zijn al dames geweest die zeiden 10 kilometer, dat lijkt voor poessies, maar dat is toch veel moeilijker dan je denkt.
3: Ja.
1: Daarom hebben wij iets voorzien.
3: Ik ben benieuwd.
0: Het zou dus kunnen dat je onderweg misschien af en toe iets tegenkomt.
3: Een rollator.
0: Ja, dat zou kunnen.
1: Vind je dat al een leuke verrassing?
0: Een
3: go-kaart.
0: We hadden echt niet zo ver moeten nadenken eigenlijk. We hebben veel te ver gebrainstormd.
3: Hey, maar jullie zijn goed bezig. Dat wou ik nog even zeggen voor we vertrokken.
0: Dankjewel. Oh. We sturen ook een drone-team met je mee. Je gaat Rani ook van haar bovenkant kunnen bewonderen. Want je kan dit hele parcours. Het is echt mooier dan de Ronde van Vlaanderen, zeggen veel mensen. Mm-hmm. Je kan genieten van waar je ook bent in Vlaanderen. Ja. Van het prachtige weer hier aan de zee.
3: Maar dat weer, dat is toch niet te geloven. En volgende week wordt het echt weer, hè?
1: Ja, je moet echt alles uit deze dag halen wat erin zit, jongens.
3: Voilà. Dus zoals een neus. Haal alles eruit wat erin zit.
0: Rani, op het laatste, klaarstart.
1: Allee,
0: snel naar het toilet. Loopt u maar uit de hand en laat die 2 vrouwen even alleen. We zien je straks dan aan de andere kant van je uitdaging verschijnen. Go, Rani! Allee, de koning. Hop.
1: En hoe zit het op de baan op dit moment in Vlaanderen? Waar schuif je meer dan 10 minuten aan? Op de Gensring richting Oostakker. Tussen Zeilzaten-West en Zeilzaten-Oost verlies je 10 minuten. Richting Mariakerke tussen Zeilzaten-Noord en de Beneluxlaan. Op de A19 tussen Wervik en Moorselen 10 minuten. En nog 10 minuten op de Brusselse bindering tussen Machelen en Zaventem. Ik ben benieuwd of ze door dat privédomein met paardjes gaat wandelen. Of dat ze misschien door Plopsaland gaat wandelen. Hoe zou dat zijn? Lekker overprikkeling.
0: Op zo'n paardje klimmen en dan zo'n stukje in galop. Of fijn.
1: Ja.
0: Ben hier weer iets te veel fantasie.
2: Tom en Anke. Live van op de Coastwalk in de pannen.

0: I'll be there for you van de Rembrandts. Wij zijn er ook voor jou op deze zaterdag live vanuit De Pannen. Anke en ik staan hier bij de aankomst van de Coast Walk. Rani is net vertrokken. Sven is onderweg. Die zit ergens ter hoogte van Nieuwpoort. Die moeten we misschien straks toch even een klein beetje aanmoedigen. Want de mens, allee, dat zal het ook niet zo gemakkelijk
1: hebben. Ja, maar ja, natuurlijk. Er zijn luisteraars die zich een beetje zorgen maken over de fysieke toestand van Svenny.
0: Ja, het is ook.
1: En
0: ja,
1: we willen nog lang in ons midden hebben. Dus we hebben de koe bij de horens gevat.
0: Ja, zometeen gaan we die koe bij de horens vatten. En gaan we ook zorgen voor het sfeerbeheer van jouw zaterdag. Want onze DJ Dimi kruipt weer achter zijn draaitafels met de hits van Joe. Dat is voor zometeen.
2: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
3: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Ixina. Ixina. Ja aan je dromen.
4: Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
5: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
4: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
6: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled. Dan zijn we vertrokken, hè.
7: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
6: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
7: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
6: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.
0: Wij moesten hier allebei zo mee lachen. Wij kennen Karen natuurlijk. Ja. Dat is zo realistisch, Karen die een meubelwinkel leegkoopt.
1: Dat is
0: sowieso al echt gebeurd.
8: Dit is Joe.
9: Tom en Anke.
8: Live van op de Coast Walk.
0: Ja. 20 voor 3 en de sfeer zit goed.
1: Inderdaad, maar ik doe ook altijd mee met reclamespotjes. Ik wist alleen niet dat mijn microfoon al open stond.
0: Ja, ik heb
1: dat even gedaan. Ik zing mee. En soms zeg ik ook, een stomme reclamespot is dit. Maar ik ga er nu zeggen van wat, hè.
0: Maar deze was het niet. We waren
1: ja,
0: al
1: maar stel je voor dat ik dat nu had gezegd, maar nee, ik vond het een leuke spot. Maar, lieve schatten, elk uur hebben wij een cadeautje voor jou. Het is een soort van kindersurprise voor volwassenen. Het is niet met chocolade wat dat smelt nu, toch?
0: The gift that keeps on giving, is
1: echt,
0: het ook al.
1: Het is een kwartier plezier. Het zijn 15 minuten, alleen maar vette platen in de mix. Echt samengesteld door Dimi.
0: Onze eigen Dimitri Wouters. Ja,
1: yes.
0: Wat gaat hij nu doen?
1: Oh, ja. Jongens, het is echt. Het is met Tu Fabiola, She's Up to My Piano. Het is met David Guetta en Sia en Titanium. En beginnen doen we met zo'n knaller, C'est la vie van Khaled.

0: naar de Carré Beach mochten voor de eerste keer in ons leven.
1: Ach jongens.
0: Oh mannen toch, dat was een zomer. J-Lo in de mix van Dimitri Wouters, die elk uur van deze fijne zaterdagmiddag de zon op onze bol nog harder laat schijnen met de hits van Joe. Het is natuurlijk allemaal fantastisch, maar nog altijd niet zo goed als... Ja, dus we moeten toch ergens vandaag nog iets mee doen met Hutje van Babette.
1: Dat wordt helemaal rechtgezet. Straks helemaal
0: we,
1: goed.
0: We fixen dat.
1: Spektakel.
2: Tom en Anke. Live van op de Coastwalk. In de ballen.
1: Jouw echtgenote Rani Tom is net vertrokken in de pannen. Die loopt ook tot de pannen, dus die gaat die subiet al terug zijn. Mijn man Sven die is ook onderweg. Ja, die zit, hoop ik toch, intussen over de helft. Er zijn wat ongeruste berichtjes binnengekomen van luisteraars. En dat komt natuurlijk omdat Sven er vuurrood uitzag. Hij, hij zit ook te wandelen zonder petje.
0: Maar hij had een tempo, mannen, gezien. Want ik zie hem nu in beeld, maar die wandelt 40 per uur of
1: maar
0: zo.
1: Maar die loopt ook zo in de gangen van Joe, hè. Als wij naar een lokaal moeten vergaderen, is dat ook op die manier. Hè? Dat is echt crazy.
0: Rustig, jongen.
1: Het is, maar weten, heel veel luisteraars zeiden van, zou je niet al een ambulance sturen naar Sven Ornelis? Of een brancard voor als het misloopt, want het is zo heet. Allee, hij is zo vuurrood. Maar wij dachten, weten wat, we laten gewoon een check-up doen live op de radio.
0: Ja, hoe voel je Sven zo qua lichamelijk op dit moment?
3: Ja, ik voel me heel goed. Ik voel me alleen... Zoals sommige andere wandelaars hadden we net een frustrerend stuk. Helemaal in de duinen met heel nul zand. Langs een heel smal paadje waar iedereen langs moest. Waardoor we eigenlijk daar allemaal echt in de file hebben gestaan. En niet mijn gebruikelijke 6-7 kilometer per uur kon halen. Ja, dat is lastig voor mij. Dus
0: en je hoort ook...
1: Hijgen, hè?
0: Je hoort die longen ook een beetje...
1: Ik weet niet of dat allemaal nog zo veilig is.
0: Nee, want die ambulance, ik vond dat zo geen slecht idee. Dus is dat precies wat we gedaan hebben. De ambulance die is daar ergens in de buurt gestopt. Ja. En we hebben nu Anne en Eva aan de lijn. Anne, heel goedemiddag.
4: Hele goedemiddag.
0: Ja, Sven, kijk eens achter u. Daar is ze. Ja, dus Anne, jij bent van het Rode Kruis. Heb je al veel gewonden moeten verzorgen vandaag?
4: Wel, toch al heel wat blaren moeten verzorgen.
3: Bijna zichzelf.
4: Het valt aan.
0: Jullie lopen nu ook langs de ambulance, dat is goed. Dan staat al het grief daar klaar. Wat is de bedoeling, Ankie?
1: Het is heel grappig
0: maar.
1: Dat Anne eigenlijk zwaarder aan het hijgen is dan
0: Sven. Maar altijd moeten lopen om Sven in te halen.
1: Maar we zouden toch willen dat je misschien van allebei, ook van jezelf, Anne, even de bloeddruk gaat opmeten. Dat die nog klopt. Daar valt of staat immers alles mee.
0: Oh, en Sven is moeten stoppen. Hij is super kwaad nu. Hij zet zijn tempo.
3: Nee,
0: hè?
3: Ja, ik ben niet super kwaad. Maar je weet dat bloeddruk is een beetje een gevoelig dingetje voor mij. Dus daar moet ik wel uitkijken.
1: Ja, maar dat is eigenlijk...
0: Zeg, maar je moet u niet inhouden, hè? Anne en Eva. Je mocht daar een windel ronddraaien en zo.
1: Zeker
0: rond die man.
1: Weten.
3: Ja, dat gaan ze ook wel doen. Dat is zeker.
1: Maar Sven, ik vind dat je ook eerlijk moet vertellen over die intieme uitdaging waar je zelf over had verteld tegen mij in de week. Dat zo lastig is met naar het toilet gaan. Of dat een beetje schuurt. Of ze dat misschien nog met een zalfje of zo kunnen behandelen. Of,
3: sorry, maar
1: misschien,
3: ik heb het niet over getreft, Anke.
1: Ja, jawel.
3: Gaan spreken,
1: je moet dat nu niet. Je moet dat nu niet. Allee, ik bedoel, dat zonder ons.
4: Meer,
3: nee, het is ook geen onmiddellijke eerste hulp meer, zeg ze. Wacht, het is nu mijn eerste.
0: Dat is waar, dat is heel goed gereageerd van Anne. Ze kunnen hem niet met alles helpen. Hè. Ja, dus ondertussen zijn ze... wat zijn ze nu aan het doen? Sven, je bloeddruk aan het meten?
4: Is nu de saturatie.
0: De saturatie,
4: dat is de hoeveelheid zuurstof in zijn bloed.
0: Ja, en hoe is het met de saturatie van Sven?
4: Die is heel goed.
0: Oké, de saturatie is al check. Ja, ja. Okay,
1: en de bloeddruk, daar maakt hij zich een beetje zorgen over, want daar moet je soms pillen voor pakken. Dat is wel echt waar, Sven.
3: Pilletjes voor de bloeddruk, inderdaad. Ja. Dus ik zit eigenlijk constant, met die pilletjes zit ik zo rond de 140 normaal.
1: Maar laat die vratjes op je voet ook even nakijken, hè, dat die ook niet erger worden.
0: Ja, en als je hem hoort praten, dan is toch ook duidelijk dat hij een zonneslag heeft. Hè.
1: Ja. Hebben jullie daar geen vrolijke pets mee of zo?
0: Zo'n petje van het Rode Kruis.
1: Ja, hè?
3: Ik had mensen van het Rode Kruis zeggen dat ik niet mag zo luid praten eigenlijk, terwijl ik gemeten word.
4: Terwijl we afscheid nemen, is het best dat er even gezwegen wordt.
0: Ja, maar dat is nu niet echt compatibel met de radio. Nee, weet je wat, we gaan hem daar rustig laten. Je kan het allemaal online volgen in de Joe-app en op joe.be. Het wordt een volledige check-up, Sven, dus je mag zo meteen tot op de onderbroek even uitkleden. Ja. En dan in de ambulance wacht een dokter met plastieke handschoenen.
1: Voilà.
0: Komt helemaal goed. Succes nog, vriend!
3: Yo,
0: voilà, die kan weer verder.
1: Ja.
0: Dat hebben wij goed gedaan.
1: Maar dat hebben wij goed geforceerd.
0: Net op tijd ingegrepen.

0: Real Thing, You To Me Are Everything. Mensen vragen, gaan jullie Sven heel de tijd zo pesten, dan komt hij nooit aan. Ah, wel, het antwoord is eigenlijk heel simpel.
1: Ja.
0: Ja, super hard wel, ja.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
0: 15.000 wandelaars aan de kust. Sven en Rani zijn onderweg. Wij moedigen hen verder aan.
1: Oh, wij doen dat zo goed, hè, Tom?
0: En jou ook, wat je ook aan het doen bent. Zometeen fijne muziek van onder andere Men at Work en Simply Red. Maar eerst Thomas Everiks, het nieuws van 3.
5: Goedemiddag. Een gewapende overval bij Krevel. Het lichaam van een Belgische vrouw gevonden op Fuerteventura en groen voor Lotte Kopecky in de Vuelta. In Humbeek bij Grimbergen zijn overvallers binnengedrongen in de hoofdzetel van elektrowinkel Krevel. Dat bevestigt burgemeester Bart Laarmans.
6: Voor zover wij weten is er omstreeks 11:30 een camionet binnengereden met een aantal overvallers die gewapend waren, of liever toch één iemand die een vuurwapen hanteerde. Die zijn dan binnengestormd in het bedrijfsgebouw van Krevel en ze hebben dan een aantal personeelsleden gekneveld.
5: Ze pakten een aantal laptops mee en sloegen op de vlucht. De politie is een onderzoek gestart. De Roemeen van 25 die gisteren werd gearresteerd voor een dodelijke steekpartij in Hoboken is aangehouden. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Bij die steekpartij kwam een man van 30 om het leven. Op het Canarische eiland Fuerteventura is het lichaam gevonden van een Belgische vrouw van 56. Het lag op een vuilnisbelt. Volgens Spaanse media is haar zoon van 22 opgepakt op verdenking van moord. Vrienden en familieleden konden de vrouw al enkele dagen niet meer bereiken waarop ze haar als vermist opgaven en de Spaanse politie een grote zoekactie startte. Experts gaan haar lichaam nu onderzoeken om te zien wat er precies gebeurd is. En in de ronde van Spanje voor vrouwen heeft Lotte Kopecky de groene puntentrui veroverd. De ritzege die was verrassend voor de Zwitserse Petra Stesny. De Spaanse Paula Blasi die eindigde tweede, maar pakt wel de eindwinst in deze Vuelta Feminina. Afwisselend zon en wolken, het blijft droog met maxima rond een graad of 23. Morgen start bewolkt met na de middag kans op regen en 20 graden. Maandag regen en 13 graden en dinsdag opnieuw droog. Vanaf woensdag afwisselend zon, regen en fris bij 12 graden.
1: Oh, het klinkt zo ongeloofwaardig als je nu naar buiten kijkt.
0: Ja, echt, het gaat toch niet regenen?
1: Echt.
0: Wat een zeven.
1: Het mag nooit meer zonnig worden.
0: Die maandag skippen, we blijven maandag in onze nest liggen.
1: Ja, maar eigenlijk, hè, we hebben het nog niet gehad over het feit dat we volgende week een werkweek van 3 dagen hebben. Hè.
0: Ah, wel.
1: We feestdagen waarvan we bij God niet weten wat ze eigenlijk voorstellen. Hemelvaart en al helemaal niet Pinksteren. Maar toch dankjewel, lieve heer.
0: Ja, merci, lieve heer. Goed
1: het
0: gedaan.
1: Gaat langzaam op de Brusselse binnenring tussen Machelen en Zaventem voor 10 minuten. Op de A19 tussen Werveek en Moorsele 10 minuten. Op de Brusselse buitenring.
0: Oh, mag ik even onderbreken?
1: Wat?
0: Onze fanfare is juist aangekomen.
1: Okay, maar
0: voor de rest weten we van niks. Ja,
1: maar Sven, Sven is toch niet aan het... Het gaat langzaam op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem verlies je 5 minuten. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Merksem 5 minuten.
7: Tom en Anke.
8: Live van op de Coastwalk in de Panna.

0: Simply Red zou ook een beetje over Sven kunnen gaan.
1: Amai, zo rood als een kreeft. Oh. En die zegt altijd, ik heb mij ingesmeerd, maar
0: man, nee,
1: die doet dat niet.
0: Hij is dat zo goed aan het doen. We hebben hem net een check-up gegeven van het Rode Kruis. Het was wel eigenlijk eerder omgekeerd, want de dame van het Rode Kruis moest zo hard rennen om hem bij te houden, Sven, dat ze buiten adem was. Maar zijn saturatie was goed, zijn bloeddruk dat schijnt ook.
1: Ja, maar wel geen update van de zweetballen gekregen.
0: Ja, dat rectale onderzoek, daar hebben we geen idee van hoe dat geëindigd is. En we hebben dan gezegd, ja, dat gaat niet het laatste zijn. Luc stuurt, niet doen! Sven gaat het echt niet leuk vinden.
1: Dat is ook wel een beetje zo.
0: Ja, maar het volgende verrassingsje dat we voor hem hebben...
1: Hey, sorry. Hey, dat is... Dat was een echt
0: cadeau. Zou ik ook wel willen krijgen.
2: Tom en Anke, live van op de Coastwalk.
3: In de ballen.
0: Heel erg fijn dat jullie allemaal aan het luisteren zijn. Er zijn mensen die zeggen dat we vaker samen moeten presenteren, Anke.
1: Ja, ik snap dat wel.
0: Ja, de vraag is dan, ga jij later naar het werk komen of ga ik vroeg opstaan?
1: Oh, ik wil wel eens uitslapen. Oh, na 10 jaar die ochtend wil ik echt wel te veel kraaienpootjes aan het krijgen. Echt waar, ik moet een beetje langer in mijn bed voor beauty slaapjes. Maar we zijn natuurlijk hier om Sven en Rani aan te moedigen. Maar we doen dat voor... heel Vlaanderen. Echt waar. Iedereen die naar ons luisteren is, die mag een verzoekplaatje krijgen voor wat nodig is. Hugo, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Anke.
1: Hey,
0: dag Hugo.
1: Goedemiddag. Ik heb mij laten vertellen dat je een beetje de Piet Huizentruid van Beervelde bent. Klopt dat?
4: Dat klopt een klein beetje, inderdaad, ja.
1: Hey, wat heb je al allemaal gemaakt vandaag, jongen?
4: Wel, ik ben begonnen met een cake klaar te maken. Die staan nu ondertussen af te koelen. Dat is voor morgen moederkensdag, want de kinderen komen natuurlijk op bezoek.
1: Oh.
4: En ik maak het dus zelf met bakkersroom, verse slagroom. En daarop dan pure chocoladeschilver om een beetje af te werken. En dan ondertussen, terwijl dat allemaal aan het afkoelen is en wat weet ik allemaal, ben ik ook stookvlees aan het maken van runderwangen met vers gemaakte balletjes. Dus met
1: karakterkruiden.
4: Ja, inderdaad.
1: En dat is ook voor de menu van morgen? Dat is voor de cake?
4: Dat is inderdaad voor de cake.
1: Maar Hugo, wat hebben we geleerd? Hugo is echt de...
0: Ja,
1: en zoals
0: wij moeten drie keer op bezoek bij Hugo.
1: En Hugo is de liefste man van de wereld. En Hugo, jouw vrouw op dit moment, wat is die aan het doen? Is die een beetje een boekje aan het lezen in de tuin?
4: Nee. Zij moet een beetje opruimen.
1: Moet? Oh ja. Ja, de zweep.
0: Hugo heeft het allemaal. Hugo in zijn manosphere heeft het allemaal onder controle. Ja, weet je wat wij hier al te eten hebben gekregen, Hugo?
4: Nee.
0: Een rijstwafel.
1: Een rijstwafel. Ja, echt waar. En het grappige was, er komt één iemand voorbij. Zit jij nu weer aan het eten, Anke? Je zit altijd aan het eten.
4: Jammer. Ik heb gehoord dat daar een kraan naast jullie staat met hotdogs. Anke, waar wacht je op?
1: Daar staat Joe duidelijk niet op, want die zijn nog altijd niet naar hier gekomen met het beste wat ze daar in huis hebben.
0: Ja, Anke wordt graag bediend, hè, Hugo. Je moet dat begrijpen.
4: Oké, ik heb het begrepen.
1: Hey, alles wat voorbij komt, steek ik in mijn mond. Maar er komt niks voorbij.
0: Ja, Hugo, we gaan jou verder laten koken. Want je hebt een restaurant op zijn eigen eigenlijk. Jij wilde graag zo'n beetje disco-vibes op de radio, hè?
4: Ja, heel graag.
0: We hebben eens gekeken. Er is al heel wat disco gepasseerd, maar iets van de Jacksons, mag dat er nog bij?
1: Ja. Yeah.
4: Heel graag Bonnie M indien mogelijk.
0: Maar die hebben we daar net al gedraaid. Die zat in de mix van DJ Dimitri Wouters. We gaan ook niet overdrijven met Bonnie M, hè?
1: Ja.
0: Dus het wordt Blaming on the Boogie.
1: Kom, dat is een topplaat.
0: We zijn er
1: toch.
4: Ja,

0: Jackson's Banjo, Blame It on the Boogie voor Hugo en ook voor zijn vrouw.
1: Ja, voor Hugo die zichzelf aan het werk heeft gezet, maar ook vooral zijn vrouw die daar nu het hele huis moet zitten opruimen voor haar moederdag. Een betere cadeau kun je toch niet wensen, hè?
0: Dat is juist, is moederdag.
1: Ja. Moet
0: ja, morgen. Ik moet even, ik moet misschien nog iets fixen tegen morgen. Zouden ze hier aan de zee iets, we zien
1: ik
0: wel.
1: Ik moet mijn gezin ook nog inlichten dat ze morgen van alles van mij moeten voorzien.
0: Ja. Jij moet toch een lijstje doorsturen van alles wat ze moeten doen.
1: Cartier-ring. Voilà.
0: Het wordt hier nog zo plezant. De Jacksons was plezant, maar het is nog altijd geen...
1: Hutje van Babette.
0: Dat is geen Louis Vuitton. Daar kunnen die Jacksons niet aan tippen, hoor. We hebben hier nog plannen mee voor de fans van Louis Vuitton. Ik zou niet te ver weglopen.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be. Peugeot.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
6: Chin chin.
5: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
6: Knalprijs.
5: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
9: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family Lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Koop nu bij jouw Prekantik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prekantik, uw drankenspecialist.
12: Dit is Joe,
13: Tom en Anke.
12: Live van op de Coastwalk.

0: Dexys Midnight Runners, come on, Eileen. Heerlijke plaat. De zon op je bol gaat er nog harder van schijnen. En het is hier al zo fantastisch. Wij zitten in de pannen. We zijn ook heel benieuwd hoe het is waar jij zit. Wij zijn aan het wachten op 15.000 wandelaars, waar al een stuk er al zijn aangekomen. Sommigen zijn in Knokke vertrokken en de hele kustlijn aan het afwandelen. En is je mond ondertussen leeg? Want ik was aan het praten tot jij klaar was met slikken.
1: Ja, sorry, maar ik had nou niks gegeten. Ik zweer het. Want mensen kijken mij dan beschuldigend aan van, zit dat kind weer te vreten? Maar nee, ik had nog niks gehad. Ja. En je zei net van, oh, die zon op onze bol, hoe heerlijk is dat? We moeten het echt koesteren, jongens, want hier komt een dramatisch bericht binnen.
0: Oei.
1: Uit Spanje.
0: Oei.
1: Ja, Christel, die doorgaans in Oostende woont, maar nu in Spanje zit, die stuurt natte en donderse en bliksemse groeten vanuit Benidorm.
0: Oh, Christel, je waart beter in Oostende gebleven.
1: Ja, ja, maar ze is naar ons aan het kijken. Via de webcam. Ze zegt, oh, jullie hebben het er echt weer zoals het er moet uitzien. Veel beter dan wij hier.
0: Weet je wie dat ook heeft voor gehad?
1: Wie?
0: Rani de Koning, onze collega. Die nu aan het stappen is en die dit niet hoort, hopelijk. Die is dus in de paasvakantie naar Marrakesh op vakantie geweest.
1: Nee.
0: En het was dus schaatweer in Marokko. En bij ons thuis was het schoon weer.
1: Ja,
0: we hebben allemaal genoten van de zon en zetten haar in de regen.
1: Oh, dat is zo triestig altijd.
0: Ja.
1: Ja, wij bleven altijd thuis.
0: Hey. Ja,
1: Costa del Hasselt altijd. En ik moet zeggen, ja, ik ben ook altijd, ik denk altijd zo, als het dan in Spanje zo rot weer is, zo van, toch weer een goede keuze gemaakt om lekker thuis te blijven.
0: Ja, zo eigen tuin. Er zijn nog luisteraars die dat aan het doen zijn. Heidi, die zegt, ik support ervoor zwem vanuit mijn luie lichtzetel in de tuin.
1: Hey, er zijn ook mensen dingen aan het ondernemen. Gwendolien stuurt, oh, potverdikke, die broeken worden hier ingekort in no time met die verdomd goede muziek van jullie. En om kwart voor hebben we weer een cadeautje. Komt er weer zo een mix aan van onze huis-dj Dimitri Wouters.
0: Ja, wij zorgen ervoor dat die zaterdag echt vooruit vliegt, wat je ook aan het doen bent. Nancy zegt dat ze heel blij is om de twee hypertjes eens samen op de radio te horen. Dat zijn wij,
1: sorry voor mensen die allergisch zijn voor hypertjes, want Tom, die bestaan ook, hè.
0: Ja, ja, kon je de radio zomaar op 0,5 zetten, dat we zo'n klein beetje trager gingen.
1: Enfin, we zitten op de baan. Intussen bestond er maar een knopje dat er geen files meer waren.
0: Ah, ja.
1: Ook op zaterdag gaat het traag op de Brusselse bindering tussen Machelen en Zaventem. Verlies je 10 minuten. Op de A19 tussen Wervik en Moorsele 10 minuten. En op de Gentse ring richting Mariakerke tussen Zelzaten-Noord en de Beneluxlaan 5 minuten.
2: Tom en Anke, live van op de Coastwalk in de pannen.

0: Ah, je hebt dat toch veel van die artiesten waar je van denkt van als die er nu gewoon zouden zijn, wat zouden die nu nog voor prachtige nummers gemaakt hebben? Marie van Roxette, ik mis die echt nog elke dag. De Look samen met Per was dat inderdaad.
1: Tom en Anke, live van op de Coastwalk.
2: In de Pallen.
3: Ja, 15.000 wandelaars, maar ook nog eens 15 miljoen dagjes toeristen die helemaal niet aan het wandelen zijn. En dat hoeft toch niet? Een aperolleke en het zonneke is ook perfect.
0: We zitten aan ongeveer, denk ik, 700.000 honden ook hier op de dijk in de Pannen. Ja, het is natuurlijk die coastwalk. Ja. Dat is een lange wandeling langs de kust en je kan de hond meenemen. Dat is niet altijd even evident, dus mensen doen dat dan.
3: En zeehonden zijn hier ook trouwens, hè?
0: Maar ja, als je dat ziet, heb ik wel geleerd vorige vakantie hier, want ik ben regelmatig aan zee. Je moet altijd bellen, hè, als je een zeehond ziet, want dan komen ze het strand afzetten.
3: Dat is waar, dat is waar.
0: Niet naartoe gaan, die bijten nu. Af,
3: maar dat weet ik ook,
0: super
3: jongen.
0: Agressieve bastards.
3: Ik heb ook de jeugdwiki. ken ik ook van buiten. Zeg maar, ja, we zitten hier op zaterdag. Het is fantastisch weer. Wat doe jij? Want ja, we babbelen niet zoveel. Want je doet de avond met Radio, ik de ochtend met Sven. Wat doe jij op zo'n zaterdag? Heb je zo'n standaard planning?
0: Oh, ik heb echt een saai leven. Zo ja, de kinderen naar de hobby's brengen.
3: Ja?
0: Ja, en dan zo een beetje proberen wat op te ruimen thuis. En dan af en toe zijn vriendenbezoek of zo.
3: Ah ja.
0: En vooral, ik ben dan zo ook wel van type dat dan achterstallig werk inhaalt.
3: Ah, wat is achterstallig werk? Achterstallige betalingen doen?
0: Ja, nee, ik ben soms de stem van televisieprogramma's. En dat probeer ik dan, ik stel dat altijd zo lang mogelijk uit. En dan moet ik plots in het weekend zo, holy shit, Temptation Island nog.
3: Oh, ja.
0: Dan zo thuis in mijn studio. Nee, je gaat naar...
3: Oh, dus jij weet altijd al wat er gebeurt eigenlijk.
0: Natuurlijk, ouwe, die weten hoe het afloopt.
3: Ja, maar, zijn die nog samen, die Ray en die Morena?
0: Over Ray ga ik niks zeggen, want ik heb echt schrik dat ik er slaag van ga krijgen anders.
3: Ja, ik heb ook wel te veel gezegd op de radio. Ja, ik wil die ook niet tegenkomen, maar ik heb meer kans, want ik woon in Limburg.
0: Zeg, wat doe jij op een zaterdag dan meestal? Ook zo met gezin? Gewoon...
3: Ik doe de 3B's, ik doe BBB.
0: Oei.
3: Maar niet borst, billen, buik. Ik doe
0: Bacardi.
3: Boodschappen. Bibliotheek.
0: Ja.
3: En Bokrijk. Elke zaterdag.
0: De speeltuin.
3: Bokrijk, de speeltuin. Bokrijk, we gaan daar eens fietsen. Bokrijk, fietsen tussen water. Bokrijk,
0: ah,
3: we gaan daar eens wandelen.
0: Zeg, maar wie doet er nu boodschappen op een zaterdag? Als je kan vermijden in je leven... En jij kan zo na zo'n ochtendshow toch in de namiddag een boodschap doen.
3: Maar kijk, maar dus, dat doe ik, mijn man wil dat altijd doen.
0: Op zaterdag?
3: Ja, want die vindt niet dat bij een vrouw hoort.
0: Er is niemand.
3: Die vindt niet dat bij een vrouw hoort. Ja, maar op zaterdag of op zondag. Maar weet je, bij ons is dat... Hij beschouwt dat als een uitstap met de kinderen. Dus die gaan dan
0: in
3: mee.
0: In het weekend?
3: Ja.
0: Maar je wilt toch niet in een supermarkt zijn op zaterdag?
3: Ja, maar hij heeft geen tijd door de week. En weet je waarom ik niet mag gaan?
0: Waarom? Omdat jij koopt van die hapjes in plastic potjes.
3: Ik koop veel te dure dingen. Ik koop allemaal dingen die we niet nodig hebben. Ik koop altijd merken, terwijl hij nooit merken wil kopen.
0: Ah, ja.
3: Dus om de familiale portefeuille te beschermen gaat hij... Maar weet je, ik vind dat helemaal niet erg.
0: Ik ben zo jouw man.
3: Ik denk, ik wil zo zakdoeken met een mooi design en niet de goedkoopste.
0: Maar nee, je neemt gewoon de goedkoopste en meest milieuvriendelijke gerecycleerde zakdoeken. Die je kan vinden.
3: Daar ben ik al helemaal niet mee bezig.
0: En erbij gebruik je een stoffen zakdoek die je kan wassen.
3: Oh, maar eeuw.
0: Echt waar?
3: Ja, maar eeuw, heb je alleen maar stoffen zakdoeken?
0: Ja, ik heb namelijk samen met mijn beste vrienden, maar dat is een heel ander verhaal.
3: Ah ja,
0: ik heb
3: zo'n merk.
0: Een merk gehad van stoffen zakdoeken.
3: Dus onze commerciële...
0: De stok moeten afkopen. Veerle stuurt hier, kunnen jullie mijn ventje bedanken om ons jacuzzi te zetten? Wat een goede vent, die heeft zijn jacuzzi gezet. Want ik lig hier met bloeddrukproblemen. Ja, dat is zo, ik kan niet. Patricia zit in Torre del Mar, Costa del Sol. Het is daar heel slecht weer, met een foto van grijze wolken erbij. En Heidi zit in Heetmaldegem en doet ons veel groetjes en zegt dat we goed bezig zijn.
3: Ah, weet je, schenk nog maar een glas in, maakt niet uit wat erin zit. En

0: Ket, om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

0: Domane.
1: Pausa in The Adventures of Stevie V bij Joe. Ja, het is nog altijd Joe, maar we hebben onze huis-DJ Dimitri Wouters aan het werk gezet om ook een power-up van jouw zaterdag te doen. We zitten live op de Coastwalk in De Pannen, waar Anke en ik aan de aankomst wachten op de aankomst van onze twee vrienden, Sven en Rani. Die zijn allebei nog onderweg. We zorgen voor sfeerbeheer. Er gaat ook onder andere nog iets als dit passeren.
0: Tom en Anke.
2: Live van op de Coastwalk.
0: In De Pannen. Ja.
1: En nu zit Kathleen, die stuurt, jullie zouden dat vaker moeten doen, Tom en Anke zo samen presenteren. Ja, ik heb toch even de studio uitgeshot. Waar ben je naartoe, Anke?
3: Ja, na 4 uur was het toch even tijd al voor een korte echtscheiding. Ja, ik sta aan de finish met de held, de koning van de Coastwalk. En voor alle duidelijkheid, dat is niet Sven Ornelis, maar de enige echte Thibaut uit Brasschaat. Thibaut, wat heb jij net gepresteerd?
4: Ik heb de dodentocht gelopen in... De Coastwalk natuurlijk. In 10 uur en 25 minuten op 18-jarige leeftijd.
3: Ja, amai.
1: Zijn nu gelopen?
3: Ja, exact, Tom. Hij heeft ooit de dodentocht wel gedaan, maar nu heeft hij de Coastwalk 80 kilometer gelopen. Dus niet, maar dat is 10 uur heb je erover gedaan, maar ben je dan gestopt? Hoe gaat zoiets? Hoe werkt zoiets, 10 uur? Lopen.
4: Ja, ik ben 1 keer gestopt om naar de wc te gaan. Maar voor de rest ben ik gewoon doorgelopen. En zo snel mogelijk door de goede bevoorradingsposten gelopen. Snel wat eten genomen en mijn drinkje bijgevuld en verder gegaan.
3: Ja, maar dus, je hebt hele zweetdruppel op je lijf. Hoe komt dat?
4: Ja, ik denk bij zo'n lange afstanden dat het meer de spieren zijn dan echt het zweten en hoge hartslag gaan.
3: Ja, want want je studeert elektromechanica. Hoe bereid je je voor? Want ja, 80 kilometer lopen, zelfs al wijd ik mijn hele leven eraan, ga ik dat niet kunnen. Hoe doe jij dat?
4: Ja, ik train eigenlijk niet zo superveel voor zo'n dingen. Maar ik doe vooral op karakter, probeer ik dat uit te lopen. Ja. En mentaal echt de finish wil halen en dan blijven doorgaan.
3: Sorry. Zeg nu nog eens iets op de jeugd van vandaag, Tom de Kok. Maar je hele familie staat hier heel fier naast jou te blinken. Lopen die ook?
4: Nee, die lopen niet. Maar ze zijn er wel altijd bij om te supporteren.
3: Ja, ik snap dat. Dan heb je ook een beetje dat overwinnersgevoel eigenlijk, zonder dat je zelf eigenlijk een voet uitsteekt. Wat is het volgende dat je nog wil halen?
4: Ik ga sowieso eerst in augustus nog eens de dodentocht meedoen. En dan zou ik graag ook nog een keer ooit 160 kilometer lopen. Maar dan moet ik nog een keer zien waar.
3: Alrighty, maar bel ons dan. Dan kom ik weer aan de finish staan. Is het goed?
4: Is goed.
3: Thibaut, je bent een held.
4: Dankjewel.
1: Maar Anke Bukings, we moeten toch ook even eerlijk zijn. Sommige mensen stonden toch echt wel aan de juiste kassa in de genenwinkel.
3: Wacht, weet je wat ik eens ga doen? Ik ga even knijpen. Ja. Voel je dat?
4: Ja.
3: Oh, je bent echt geen robot. Die bestaat echt, die jongen.
1: Ah, mannen toch.
3: 80
1: kilometer gelopen. En hoe was jouw zaterdag? Laat het ons gerust weten in de show.
0: Supporteren op de AG Coastwalk. Het leven is een avontuur. AG verzekert het. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
5: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
1: Met zometeen nog eens Dimitri Wouters in de mix. We gaan Sven culinair verrassen en Rani onder andere muzikaal en nog van alles anders. Op hun tocht hier op de Coastwalk. Eerst is het 4 uur en krijg je het nieuws van Thomas Everiks.
6: Goedemiddag. De verdachte van de steekpartij in Hoboken wordt aangehouden. Hongarije heeft een nieuwe premier en Belgisch groen in de Ronde van Spanje voor vrouwen. De Roemeen van 25 liever, die gisteren werd gearresteerd voor een dodelijke steekpartij in Hoboken, die is aangehouden, dat bevestigt het parket van Antwerpen. Bij die steekpartij kwam een man van 30 om het leven. In Humbeek bij Grimbergen zijn overvallers binnengedrongen in de hoofdzetel van elektroketen Krevel, dat bevestigt burgemeester Bart Laarmans.
7: Zover wij weten is er omstreeks 11:30 een camionet binnengereden met een aantal overvallers die gewapend waren, of liever toch één iemand die een vuurwapen hanteerde. Die zijn dan binnengestormd in het bedrijfsgebouw van Kevel en ze hebben dan een aantal personeelsleden gekneveld.
6: De buit enkele laptops, de politie is een onderzoek gestart. Peter Magyar heeft de eed afgelegd als premier van Hongarije. Hij deed dat tijdens de eerste zitting van het nieuwe parlement. Dat wil zeggen dat dat het na 16 jaar nu officieel over en uit is voor de extreemrechtse Viktor Orbán. Magyar wil de banden met Europa weer sterker maken. Hij liet de Europese vlag ook opnieuw hijsen in het parlement. In de Ronde van Spanje voor vrouwen heeft Lotte Kopecky de groene puntentrui gepakt. De Spaanse Paula Blasi pakte de eindwinst in de Vuelta Feminina. Zij sprong vandaag liever nog over de Nederlandse Anna van der Breggen. Winst in de slotrit was verrassend voor de Zwitserse Petra Stiasny. En rond deze tijd start in ons voetbal de laatste speeldag in de degradatieplay-off. Slalouvière neemt het op tegen Cercle Brugge. Daar zijn ze gestart. Zoetwaregem speelt thuis tegen Dender. De uitslagen die hebben eigenlijk nog maar weinig betekenis, want Dender is als laatste al zeker van barragematchen om in eerste klasse te blijven. En dan heb ik nog het weer, afwisselend zon en wolken. Het blijft droog met maxima rond een graad of 23. Morgen start bewolkt met na de middag kans op regen en 20 graden. Maandag regen en 13 graden. En dinsdag opnieuw droog, maar vanaf woensdag afwisselend zon, ook weer regen en blijft fris bij 12 graden.
3: Ik moet nog iets zeggen over die Thibaut, die held van daarnet, die jongen van 18, die net de coastwalk gelopen heeft, 80 kilometer. Die haat lopen.
1: Die heeft de coastwalk gerend.
3: Gerend, ja, in 10 uur.
1: Zonder
3: die is niet
1: trainen.
3: Gestopt. Ja.
1: Maar daar is echt genetisch...
3: Dat is waanzin. Maar hij loopt sowieso 50 kilometer per week.
1: Maar waarom doet hij het dan?
3: Om het gevoel van door de finish te halen. Gewoon uit... Ja, van ik heb dat gekund.
1: Oh,
3: maar hij zegt... Ik vind het pokken saai. Dus 10 uur lang denkt hij saai, saai, saai. En is alleen maar focus op die... Maar die was ook niet aan het zweten. En ik heb eigenlijk iets bijgeleerd. Hij zegt, dat komt omdat ik in een lage hartslag blijf. Want zodra je een hoge hartslag hebt, begin je te zweten.
1: Ja, als wij dat doen, hebben we sowieso een hoge hartslag. Echt, waarom maar gewoon terug 19?
3: Met wat ik nu weet, terug 19 zijn?
1: Oh, ja. Mannetjes.
3: Ja, maar ik denk, toen ik 16 was, had ik al een biologisch ritme van iemand van 96, volgens mij.
1: Staan er nog files ondertussen?
3: Zeker weten. Op de Brusselse buitenring. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem een kwartier. 10 minuten file op de binnenring tussen Machelen en Zaventem. En op de A19 tussen Menen en Moorselen 5 minuten.
2: Tom en Anke. Live van op de Coastwalk in de Panna.

0: Een beetje opera uit 1995, Gangsta's Paradise van Coolio. Het is 4:08 in een zonnig Vlaanderen. Het is een prachtige zaterdag. Er wordt genoten van Oostende tot Pelt en weer terug. En er wordt ook gestapt.
1: Tom en Anke, live van op de Coastwalk.
2: In de pannen.
0: Dat de stukken eraf vliegen.
2: Ja, het zal wel zijn. En ik denk dat onze Rani goed bezig is. Hè? Is die niet al bijna terug? Hoeveel kilometer zou die onderweg zijn?
0: Ze doet een de pannen. Yes. Dus dat is 10 kilometer. En ze staat daar nu met een publiek ook. Ergens in het groen. Hey Rani, hoe gaat het daar?
2: Hallo.
3: Hey, goed. Ik ben blij dat we eindelijk een beetje in de schaduw mogen wandelen. Want we hebben al een tocht door de woestijn gedaan.
2: Nu zit je in de jungle.
3: Ja, we zijn door het natuurgebied gewandeld en ik heb mij net laten vertellen dat mijn tempo nogal stevig was. Dus we waren ook blij dat we tussen de bomen nu eindelijk mogen wandelen. En een beetje vlakker ook.
0: Ja.
3: Voilà.
0: En zo wel nog met de frisse moed, want wij hebben misschien ook voor een klein beetje extra motivatie gezorgd daar ergens in de buurt. Ja. Ah, voilà. De motivatie staat in het midden van je pad. Wat zie je, Rani? Vertel maar wat je ziet.
3: Ik zie een vreemde man. Een vreemde man. Oh nee, het is niet de hetje van Van Bent.
0: Ja, Rani, Louis Flion. Louis Flion, Rani.
3: Wie bent u?
4: Louis Flion, de enige echte.
3: De enige echte van het hutje van Babette. En waar is Babette?
4: Babette, misschien hier in het groepje achter jou, hè?
3: Ja. Dat is dus de man van het hutje van Babette, hè, mannen.
0: Rani, we dachten zo'n kleine live performance
4: vandaag. Ja, voilà.
3: Ja.
0: Zeg, maar laten we eens zingen, Rani.
3: Jij ook? Wat blief?
0: Laat hem eens zingen, daarvoor staat hij daar, hè?
3: Ah ja, jij mag zingen, zeggen ze blijkbaar.
4: Op een bergen kwam. Daar
3: uit
4: stond
3: de bergen.
4: Het hut van een madame. Nu komt hij samen.
3: Hey, op de bergen staat het hutje van Babette. Hoe?
2: In de micro.
4: Daar het eten raclette. In het hutje van Babette. Zo is het, ja. Voilà. In de bergen staat het hutje van Babette. En dansen. Ja.
2: De verrassing is eigenlijk dat Louis Flion nog 3 kilometer mee gaat wandelen met Rani. En dit liedje blijft doorzingen. 3 kilometer aan een stuk.
0: Rani, dus de volgende 2 kilometer is in Polonaise. En Louis gaat met je mee. Zie je dat een beetje zitten?
4: We naar het hutje van Babette kunnen wandelen. Nee, we zijn bezig. Het is maar 900 kilometer naar de Alpen.
3: Ja, wel, ik denk dat het wel frisser is in het hutje van Babette.
4: Dat is waar. Maar als we wat doorlopen krijgen...
3: En die raclette, dat komt ook niet goed als we zo moeten wandelen.
4: Ja, dat is misschien wel waar. Dan hebben we misschien een pauze nodig, hè.
3: Hé, maar jij moet wel ongelooflijk zweten, niet?
4: Ja, maar ik heb speciaal voor jullie mijn korte broekje aangetrokken, hè. Voilà.
3: Ja, en waarom staat er koekoek op uw ketting?
4: Het leven is een beetje koekoek, hè.
3: Ja, dat is waar. Jij bent een beetje koekoek vooral.
4: En bij jou vandaag ook.
0: Zeg, maar dat gaat al goed tussen die twee, hè. Rani, maak gerust een beetje verder kennis. Met je idool, Louis Flion. Kennen jullie elkaar dan ook. Hij gaat dus nog 8 keer, we hebben hem voor 8 keer betaald,
2: yes,
0: hè, voor Hutje van Babette.
2: Oh, we halen daar elke cent uit die we daarin gestoken hebben.
4: We lopen Polonaise en we eten raclette.
2: Hé, wij moeten dat niet doen, hè. Hutje
1: van Babette.
5: Tom en Anke.
1: Live van op de Coastwalk.
0: Hoogtepunt van mijn dag. Oh, niet normaal. Oh, hier ga ik nog zo lang van genieten. Die is nu nog bezig, hè.
2: Tot het einde.

0: Mark Ronson, die voor de beat zorgde, en Miley Cyrus. Ah, dat is nu een vrouw waar ik eens een pintnet wil gaan drinken, zie.
1: Ja.
0: Oh, die vind ik fantastisch. Echt ongelooflijk. Wow. Nothing breaks like a heart. Ja, veel klachten. In de Joe-app. We hebben net Rani verrast met haar grote idool Louis Fillon van het hutje van Babette.
1: Louis Fillon is een wereldzanger, maar hij vergat te zingen in de micro. Ja. Kan de beste overkomen.
0: Ja, dus de mensen hebben geklaagd van ja, het was duidelijk heel leuk voor Rani, maar wij hebben van het hutje van Babette echt nauwelijks iets gehoord. Dus zou het eventueel mogelijk zijn om desgevallend, hypothetisch misschien, en dan denken wij, ja natuurlijk.
1: Nou, ik heb er niks mee te maken. Ja.

0: Ja, enthousiasme, craziness, alom hier in de studio.
1: Wij kennen het dansje ook, hè?
0: Ja, helemaal, maar niks stuurt. Oei, wat is dit? Ah, ik dacht dat iemand van frequentie had gewisseld in mijn auto. Nee, lieve Nick, je luistert nog altijd naar Joe. Stijn stuurt, spreken we af dat we vanaf nu ABBA uit onze playlist schrappen en vervangen door gewoon het hele oeuvre van Louis Friot. Ja. Maar vooral duidelijk voor mensen die denken van wat draaien ze nu op Joe? Eigenlijk is Louis Friot de lijn tussen jou en Rani.
1: Dat is echt letterlijk het enige wat Rani en ik qua smaak gemeen hebben, is Louis Friot. En daarom hebben we hem dus aan haar cadeau gedaan. Die is dus op dit moment nog altijd Hutje van Babette. Je kan het online ook volgen. Ja. Hutje van Babette on repeat aan het zingen, terwijl Rani probeert de coastwalk te wandelen.
0: Prachtig.
1: Want dat leek ons een goed idee om haar een beetje te motiveren.
0: Ja, je moet de lijm koesteren, want de lijm tussen Sven en ik, daar hebben wij niet tussen.
1: Er is heel veel genoten van het Hutje van Babette. We gaan het even terug wat rustiger maken. En we gaan straks vooral ook jouw bestie Sven, deze keer, we gaan hem niet meer pesten, we gaan hem echt helpen deze keer. Hè?
0: Nee, oh ja, ik denk in deze temperaturen en deze omstandigheden weet ik toch niet of het zo'n goed idee was eigenlijk, Tom.
1: Maar we kunnen het niet meer afbellen.
0: Goede bedoelingen, slechte uitkomst.
1: Het is besteld, we gaan het zo meteen gebruiken. Joe.be of de Joe-app als je de livestream wil zien, want dat is hier de moeite. En als je zelf iets aan het doen bent waar ook muziek bij hoort, vraag iets aan.
0: Maar we spreken af, het moet wel op. Wat we hem voorschotelen, moet op.
1: Ja, we gaan niks weggooien, hè.
0: Maar dat doet hem sowieso niet.
1: Geen
0: dus ik hoop dat het echt dat heel veel is.
2: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
3: En nu zondag is mijn gast Tanja Dexters. Mijn gezin is belangrijk. Als ik voor de kinderen kan koken en als ik voor de honden en de poezen kan zorgen, dat maakt mij gelukkig. Het gevoel dat ik echt
4: iets betekent voor de anderen.
3: Ja.
5: Viva la Vida met Anne van Elzen en Tanja Dexters.
2: Zondag vanaf 10 uur bij Joe. Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
6: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gel polish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die de
2: good times,
12: great music.
2: Tom en Anke, live van op de Coastwalk.

0: Smeet, stay if you want to dance. Blijf ook bij ons als je wilt dansen. We zitten op de dijk van de Padden. Mm-hmm. De zon straalt en we proberen die zon over heel het land uit te doen stralen. Hier is de Coastwalk bezig. Dat is wandelen van Knokken naar de Padden, heel de kustlijn af.
1: Prachtig.
0: Ja, je kan heel de kustlijn doen of een klein stukje. En lijkt dat mensen zo wel stilaan aan het aankomen zijn.
1: Zeker. Weet je, het is prachtig om hier eigenlijk gewoon vooral te staan en te kijken hoe mensen binnenkomen. Het is ook prachtig om te wandelen, maar heel veel mensen zijn effectief al dan niet met Nordics van die wandelstokken naar hier aan het binnenkomen. Maar ja, ik denk dat heel veel mensen aan het finishen zijn. Behalve die twee van ons, hè.
0: Ja, Rani en Sven zijn nog altijd onderweg. Rani is nog altijd de Polonaise aan het doen met Louis Vrillon op het hutje van Babette. En ook voor Sven hebben we nog een kleine aanmoediging zo meteen.
1: Zeker weten.
0: Goed, ik ben er al een beetje jaloers op. Het wordt ook allemaal prachtig in beeld gebracht op joe.be en in de Joe-app. Het ziet er echt uit als de Ronde van Vlaanderen. En dat is onder andere aan het Joe Drone Team te danken. Mario heeft die gespot onderweg en ons er een foto van doorgestuurd. Zo zien we die mensen ook eens werken.
1: Hey, goed zo. Applaus voor hen. En zo meteen gaan we ook nog eens even babbelen met de meest trotse vrouw van Vlaanderen op dit moment.
0: Dat denk ik ook, ja.
1: Waar gaat het langzaam op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem? Verlies je een kwartier. Op de binnenring 10 minuten tussen Machelen en Zaventem. En op de A19 tussen Wervik en Moorselen 5 minuten.
2: Tom en Anke. Live van de

0: Ja, roep er niet op, Jermaine Jackson en Pia Zadora. Dat is voor maandag, hè. The Rain.
1: Oh, en voor een hele week, maar dat denken we niet aan.
0: Ja, wij genieten verder van het weekend samen met jou bij Joe.
2: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
1: Chin chin.
2: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
2: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
3: Crazy Deals!
4: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
5: Amai, dat is echt wel zot.
4: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
5: Is dat ook open op Hemelvaart?
4: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
7: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
6: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
8: Live van op de Coastwalk.
1: Ach, er komen zo'n heerlijke foto's binnen van wat jullie aan het doen zijn in het binnen- en buitenland. Veronique stuurt, of de man van Veronique zegt het, mijn vrouw en ik, wij zijn zo aan het genieten op Rodos van jullie programma. Oh, goed bezig. Rodos. We hebben weinig kleren aan, het is op het goede moment afgekut, de foto eigenlijk. En wat nog gedaan, Jasmina stuurt, ik heb mijn Tom eindelijk overtuigd om een nieuwe zonnebril te kunnen laten kopen en het is verdekken een schone. Nu nog kleren zoeken voor het vormsel van onze dochter volgende week. Amai. En we zijn gesteld. Het is zo herkenbaar, hè? Zo met de man gaan winkelen die daar niet veel goesting in heeft. Hoe is dat eigenlijk in jouw huishouden, hè?
0: Wij zijn allebei niet zo'n shoppers. Nee. Wij hebben heel weinig rolpatronen, aangezien wij twee mannen zijn.
1: En daarom?
0: Dus wij zijn nogal van de online shoppen en zo.
1: Ja.
0: En als wij kleren kopen, is dat voor onze dochter.
1: Als je chic naartoe moet, dan is dat gewoon zo, uppakee, online. En
0: We hebben een schone kast vol kostuums die al 10 jaar meegaan. Dat is wel oké voor ons.
1: Ja.
0: Ik herken het wel. Zo op dit uur, op een zaterdag, in zo'n drukke boutique, in een pascot staan, Jasmina, dat is wel echt my kind of hell.
1: Dat is next level. Ik bedoel, je moet dat doen eigenlijk op een dag, weet ik veel, dat je toch verlof kunt pakken.
0: Op een dinsdag om 4 uur na school.
1: 4 uur of zo. Ja. En daarna iets gekoppeld aan nog iets leuks.
0: Ja.
1: Iets dat je zelf dan maar tussen u twee afspreekt, wat
0: maar
1: je dan
0: wel,
1: doet. Hè.
0: Hoera voor mensen die nog fysiek winkelen. Ik kom uit een familie van zelfstandigen. En hoera. Het moet niet allemaal online zijn, dat mag. Maar als je sowieso echt in een boutique binnenloopt, of in een echte klerenwinkel, of in een echte brillenwinkel, doen.
1: Ik haal het gemiddelde van local shopping echt naar boven. Ik doe dat bijna alleen maar.
0: Ik ben trots op jou, Becky.
1: Hey, ik doe alles voor de middenstander.
0: Er zijn ook heel veel mensen mee aan het volgen met wat er hier aan de kust gebeurt natuurlijk. Nanoi, die stuurt zalig om mee te volgen. Succes aan Rani en Sven. Ja, die zijn nog allebei de Coastwalk aan het stappen en wij staan hier bij de aankomst op hen te wachten. En Luc, is samen met de madame, denk ik, zelf fervente wandelaars. Maar wij zitten nu in onze tuin mee te genieten van Joe. Voilà, kijk.
1: Een soort
0: wandelen dat ze dan vandaag gedaan hebben.
1: Ik ben benieuwd, als wij onze stappen zouden tellen, hè. Zouden wij aan 100 stappen kunnen komen?
0: Maar dude, we hebben hier kaartje gedanst al. We hebben hier Polonaise gedaan op Louis Fillon. Dat heeft onze stappen tellen naar boven geholpen. Enfin, voor iedereen die eender wat aan het doen is nu. Wij zien jullie graag. We zijn blij dat jullie naar Joe luisteren. En we gaan dat belonen.
1: We hebben alweer een cadeautje. Alweer een mix van onze huis-DJ Dimitri Wouters. Een kwartier lang dikke vette platen. Get on the floor.

0: and the people love it. Hilde stuurt supermix groetjes uit mijn tuin in Pulderbos. Fijn dat je daar aan het genieten bent. Erik zegt, hier Chantalke en Erik uit Spanje, Tom en Anke. Wij zijn gewoon aan het genieten van de topmuziek en van die live-uitzendingen. Het is gewoon allemaal wauw. Groetjes aan Rani en Sven. Heel fijn om te horen. En Luc zegt, de max van een mix. Dank jullie, Tom en Anke. Ja, het was niet alleen discobar Tom en Anke, maar ook discobar DJ Dimi Wouters.
1: Hey, die gaan we voor alles inschakelen nu, jongen.
0: Die mag blijven. De Dimi krijgt een contract.
2: Tom en Anke. Live van op de Coastwalk. In de ballen.
1: Ach, hoeveel mensen mij al komen vragen zijn van waar is Sven Ornelis? Ik heb gezegd, ja, dat blijkt toch een beetje een slakje te zijn. Die,
0: oh my god.
1: Want hij is er nog al. Hoe lang ben je al onderweg, Sven Ornelis? Echt waar,
3: ja, ik ben vertrokken gisteravond, dank. Ja, maar ja, ik doe maar een goede 2 km/u. Ja. Je kent mij. Hè.
1: En ons, maar doe geloven, ons maar doe geloven dat je altijd zit te trainen in Barcelona en na elke werkochtend. Maar maar lieve Svenny, hoeveel kilometer moet je nou, denk je?
3: Tja, ik ben eigenlijk net door de laatste bevoorrading op 3,5 kilometer gegaan. Dus ik ben ondertussen toch wel goed aan het doorstappen. Ik denk nog een half uurtje en dan ben ik er.
1: Een half uurtje, maar het klopt niet wat je zegt.
0: Nee, klopt helemaal niet, Sven.
3: Maar klopt
1: je
3: het
1: zegt
3: niet?
1: De laatste bevoorrading?
0: Ja, dat is raar.
1: Yes. Wij zien aan jou, want je ziet er echt mager uit, jongen. Ja. Allee, bedoel, volgens mij heb jij niet goed gegeten
0: niet
1: onderweg.
0: Meer dit.
1: Dus we hebben eigenlijk
3: wat?
1: Nog iets heel kleins voorzien.
3: Wat heb je nog iets heel kleins voorzien?
1: Je ziet hem in alle windrichtingen kijken, hè?
0: Zo, wat nu? Ja. Wat nu?
1: De verrassing mag naar Sven gaan.
0: Ja, omdat we weten, ja, we hebben de verrassing ook aan de lijn. Goedenavond, met wie spreken wij?
4: Hey, het is met Timon.
0: Ja, Timon, dat is niet zomaar Timon. Hij loopt achter Sven.
4: Hij is op een stempel aan het lopen.
0: Hij kan u niet volgen.
1: Wie is dat, Svenny?
3: Ja, dat is, ben je nu nog chef van Carcass of is dat afgelopen sinds deze week?
4: Nog enkele weken. Tot enkele weken.
3: Ja, Timon is de chef van Carcass, Michelin-sterrenchef, zeer bekend van televisie. En ook nog eens op de koop toe, verre familie. Wel hele verre familie, maar het is wel, hè?
4: Ja, inderdaad wel verre familie samen, hè. Maar ik dacht, ja, we zijn bijna in de pannen, we gaan nog een klein stukje... Ja, Sven helpen en nog wat proeven, hè.
3: Ja, maar ik heb het geen... Oh, maar dat ziet er weer fantastisch
1: Sven,
3: uit.
1: We hebben een Bourgondische maaltijd voor jou voorzien. Een festijn, een breugelplank om u tegen te zeggen, want daar ga je zeker op dit moment heel veel zin in hebben. Want je moet dat helemaal opeten en dan mag je pas verder.
3: wat is het eigenlijk precies?
4: Ja, we hebben eigenlijk een goede koppa gemaakt. Koppa van oetslag, dat is 12 weken afgerijpt. En we gaan afwerken met kaasje op basis van caviar.
3: Manneke. Wat is het leven goed? Jullie zijn veel te lief voor mij, echt waar. Hey,
1: dat is toch volledig uw meug, hè, Svenny?
3: Maar ik ga meteen van proeven hier live, als het mag. Dat mag, ja.
1: Nee.
3: Zo goed!
0: Ja, weet je, anders moet je die breugelplank helemaal mee tot hier dragen. Dan kunnen wij straks ook eens even meeproeven. Maar dit gebeurt normaal gezien niet. In die AG Coastwalk wordt er heel goed voor de innerlijke mens gezorgd. Er is voor bevoorrading. Maar Sven heeft nu dus eigenlijk een bevoorrading gekregen van een sterrenchef. Dat is volgens mij de eerste keer dat gebeurt in de AG Coastwalk. Dat er onderweg een Michelinster te vreten viel.
3: Ja, ik had toch even moeten delen met de mensen die met mij aan het meestappen zijn. Hè? Dat snap je, Timon.
4: Maar iedereen kan laten proeven, hè.
3: Ja, we gaan dat doen. Maar dikke merci. Heel fijn dat je hier waart.
4: Nee, de max. Veel succes.
3: Dank u wel.
1: Hey,
3: dikke merci.
1: Op ons kan je rekenen, Svenny Benny.
3: Ja, en Timon. Het is zo goed.
0: Timon, merci, kameraad. Merci om dat te willen doen. En nu snel terug naar de mise en place voor vanavond, jongen. Want je moest al bezig zijn.
4: Ik ga klaarstellen voor het restaurant terug.
3: Ah, veel succes.
0: Bye-bye. Dank je, Timon. Salut. Heerlijk, hè. En ook zo prachtig, die dronebeelden erbij. Want Svenny, boven je gekeken hebt, je kan eens zwaaien naar de camera. Er hangt daar ergens een helikopter boven je hoofd. En wij kunnen alles zien wat jij aan het doen bent. Voilà. Ja,
1: maar trek je broek eens een beetje meer omhoog, Sven.
0: Ja, en uw bovenkant blinkt een klein beetje.
2: Sporteren op de AG Coastwalk. Het leven is een avontuur. AG verzekert het.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: 15.000 wandelaars die hier stilaan aan het aankomen zijn in de pannen. Wij zorgen verder voor het sfeerbeheer van jouw zaterdag. Met Queen, met Sophie Alice Baxter. Met een heel speciaal ander verzoekje. Maar eerst even langs Antwerpen naar de nieuwsredactie. Thomas Everix, 5 uur.
4: Goedemiddag. Jongeren voelen weinig voor Europa. Hongarije heeft een nieuwe premier en Thomas Silva komt als eerste over de streep in de Giro. Bijna 2 op de 3 van onze jongeren voelt zich niet betrokken bij wat Europa doet en beslist. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Jeugdraad. Er is dus nog veel ruimte voor verbetering, zegt EU-jongerenvertegenwoordiger Lore Sleeks.
5: De Europese Unie is heel complex. We voelen heel vaak heel ver van ons bed, vooral dat heel veel regels van de Europese Unie vandaag ons direct raken op heel veel vlakken. Denk aan roaming, maar ook over inspraak. Het feit dat jongeren veel meer inspraak willen hebben op Europees beleid, omdat gewoon ook maar amper 2% van de jongeren heeft aangegeven dat zij een gevoel hebben dat ze inspraak kunnen hebben.
4: Europa moet jongeren beter informeren over hoe het werkt, vindt de Vlaamse Jeugdraad. Peter Magyar heeft de eed afgelegd als premier van Hongarije. Hij deed dat tijdens de eerste zitting van het nieuwe parlement. Dat wil zeggen dat het na 16 jaar over en out is voor de extreemrechtse Viktor Orbán. Magyar wil de banden met Europa sterker maken. Hij liet ook de Europese vlag weer hijsen in het parlement. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten de inwoners van Tenerife zich geen zorgen maken over het Hantavirus, nu het cruiseschip daar morgen vroeg zal aanmeren. De WHO zegt dat alles veilig georganiseerd is en dat de passagiers goed afgeschermd zullen worden van de buitenwereld. De twee Belgische passagiers zullen eens ze van boord zijn overgevlogen worden naar ons land en voor een medische check naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen worden gebracht. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de 2e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop. De Duitser Florian Stork werd 2e, de Italiaan Giulio Ciccone 3e. Net als gisteren was er ook vandaag een massale valpartij in de laatste kilometers. Onder meer onze landgenoot Dries van Gestel en ook Adam Yates kwamen ten val. De wedstrijd werd ook even stilgelegd. En er wordt ook gevoetbald op dit moment. In de degradatieplay-offs speelt La Louvière op dit moment tegen Cercle Brugge. Aan het begin van de 2e helft staat het daar 0-1. En Zulte Waregem speelt thuis tegen Dender. Daar staat het 2-1 aan het begin van de 2e helft. De uitslagen die hebben eigenlijk nog weinig betekenis. Dender staat laatste en is zeker van de barragematchen om in eerste klasse te blijven. En dan nog een opmerkelijke videoboodschap van de Britse koning Charles aan het adres van Sir David Attenborough. Dat is de wereldberoemde bioloog die je kan kennen van zijn natuurdocumentaires. Attenborough werd gisteren 100 jaar en daar horen koninklijke verjaardagswensen bij.
6: Thank you then for all that you have done. And on behalf of the whole nation, I wish you a very happy 100th birthday.
4: Afwisselend zon en wolken, het blijft droog met maxima rond een graad of 23. Morgen start bewolkt met na de middag kans op regen en 20 graden. Maandag regen en 13 graden. Dinsdag opnieuw droog. Vanaf woensdag afwisselend zon en regen, het blijft fris bij 12 graden.
7: Ons laatste uurtje radio maken samen op de zeedijk van de pannen.
8: Dat is niet waar, we zijn hier juist.
7: Ja, echt, time flies when you're having fun. Maar ik wou zeggen, we gaan echt zo meteen nog een versnelling hoger schakelen.
8: Ja.
7: Want de laatste verrassing van Rani is net gepasseerd.
8: Juist.
7: Maar mag ik die delen met Rani?
8: Die is exclusief voor Rani, want anders wil ik ook een stuk.
7: Met 3, echt waar.
8: Ze waren wel met 3, hè?
7: Ja, wat is dat? Ik ben toch even onder de indruk, maar straks meer daarover.
8: Speechless.
7: Het gaat langzaam op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Verlies je een kwartier. Op de binnenring tussen Machelen en Zaventem 10 minuten. En op de A19 tussen Wervik en Moorsele 10 minuten.
9: Tom en Anke.
10: Live van op de Coastwalk in de Panna.

0: Kind of Magic, dat is ook wel van toepassing op deze dag hier aan zee.
1: Och jongens,
0: in de pannen.
1: Ik ben zo in de wind. En we hebben niet aan de Aperol gezeten, maar gewoon zo dat zonlicht, die luisteraars, zoveel vreugde. Ja. Zo'n goede vibe.
0: Betere drugs bestaat er niet. Exact. En dan waren er ook nog die drie halfnaakte surfers die hier net voorbij kwamen.
1: Niks van zeggen.
0: Nee, dat is juist. Het is al een dag vol verrassingen geweest, waarvan dit voor mij het hoogtepunt.
1: Ja.
0: Louis Vuitton.
1: Hoogtepunt van het jaar.
0: Die in zijn volledig ornaat, in het midden van een prachtig natuurgebied, ja, achter een boom uitsprong om Rani de koning te verrassen.
1: Ja.
0: Dus we hebben nog één verrassing over voor Rani. Die is bijna aan de aankomst van de Coast Walk. En we hebben ook nog minstens één ding over voor Sven.
1: Ja.
0: Die ook in de richting van de pannen aan het wandelen zou moeten zijn nu.
1: Exact, exact. Ja. Intussen staat ook de meest trotse vrouw van heel het land bij ons.
2: Tom en Anke.
3: Live van op de Coast Walk.
1: Zijnde de CEO van AG, degene die het hier allemaal organiseert, de AG Coast Walk, Heidi de Lobel. Hallo Heidi.
4: Dag, Heidi. Hallo allemaal.
1: Ja, natuurlijk heb jij zelf ook meegewandeld.
0: Ja, je ziet er sportief uit, zeg.
4: Ja, ik heb al iedere keer meegewandeld.
1: En hoeveel kilometer heb je gedaan?
4: Deze keer 25.
1: Oké.
0: Okay. Ja,
1: het ziet eruit alsof je dat rap hebt gedaan, want ik zie geen zweetparels, je ziet er echt fris uit.
4: Maar het ging heel goed, hè. Het weer was fantastisch en de wind in de rug.
1: Ja, maar,
4: dus we voelden met moeite dat we aan het wandelen.
1: Ja, dat is zo goed dat je daar niet moet terugwandelen, hè, met wind tegen. Hè?
0: Ja, maar zelfs die wind valt vandaag heel hard mee. Dus niet te veel spierpijn en zo.
4: Nee.
0: Dat gaat al met te laten uitmasseren. Jullie zijn hier met een heel team van AG uiteraard. Met heel veel collega's, zoals we ze allemaal gezien. Ben je tevreden over deze 7e editie van jullie AG Coast Walk?
4: Ja, uiteraard heel tevreden. Het is weer een recordjaar geworden. We waren met 15.000. En eigenlijk zijn er nog veel meer mensen die zouden willen deelnemen. Maar natuurlijk kunnen het niet onbeperkt toelaten.
0: Het was drie weken geleden al uitverkocht.
4: Ja, ja,
0: ja,
4: absoluut,
0: wij kregen zoveel vragen van luisteraars. Ook van, kunnen we nog ticketjes krijgen? Maar ja, het was vol is vol natuurlijk.
4: Ja, ja, ja,
0: ik kan niet blijven.
1: En mensen willen nog liever eigenlijk een ticket voor de AG Coast Walk dan voor Céline Dion. Dat is echt waanzin.
0: Ja. Dat is niet helemaal waar, maar wel bijna. Ja.
1: Zeg, maar Heidi, je bent toch echt fier als je hier rondloopt, hè? Wat doet dat met jou? Heb je dan zin om tegen iedereen te zeggen, hallo,
0: dank
1: ik ben
0: u
1: de baas, ik heb dat hier allemaal georganiseerd. Dankzij mij zijn jullie hier.
4: Maar eerlijk gezegd hebben we niets moeten helpen aan de organisatie. Hè. Dat is met Golazzo. En we zijn natuurlijk de sponsor, omdat we vooral mensen willen laten bewegen. En dat zit in de DNA van ons bedrijf. Preventief werken. En dus als ik zie dat zoveel mensen hier naartoe komen en bewegen, elk volgens hun eigen mogelijkheden. Iedereen, ik zie alleen maar lachende gezichten. Dus het is fantastisch.
0: Ja, het is eigenlijk volgens zijn eigen mogelijkheden, want we zien hier mensen die het rustig op het gemakje met de kleinkinderen en de hond komen doen, die wandeling. Je hebt ook gasten zoals die 19-jarige kameraad van Anke,
1: Thibault,
0: die het gelopen heeft van knokken naar hier. Dat is niet normaal.
4: Ja. Maar wij werden gedubbeld door mensen van de 80 kilometer die al lopend de straat toe wel even nadenken.
1: Ja.
4: Maar wij hadden ook onze hond mee en die kon eigenlijk de 25 niet helemaal doen.
1: Ja,
4: dus
1: voilà.
4: Mijn man heeft af en toe de kust tram genomen om ook mee te kunnen.
1: Maar het verschil moet er zijn, zeg ik anders. Anders zou het maar een pokkensaaie wereld zijn. Maar, lieve Heidi, heel veel mensen, we hebben het eigenlijk vandaag nog niet gezegd, alle 15.000 stappers die zich hebben ingeschreven, die hebben ook een goede daad verricht, hè?
4: Ja, want de opbrengst gaat naar een goed doel. Stichting tegen kanker.
1: Wow.
4: En dat is echt een vereniging die wij al meer dan 10 jaar steunen financieel. Maar ook met het bedrijf. Hè. Dus er zijn heel veel activiteiten gedurende het jaar waar mensen activiteiten doen. We gaan zelf met een 150-tal collega's een berg beklimmen. Hè, te voet of met fiets.
1: Wow.
4: Ieder jaar. En alle opbrengsten die daarmee gepaard gaan, gaan eigenlijk naar Stichting tegen Kanker. Dus ik ben heel, heel blij dat vandaag dit als goed doel is gekozen.
0: Als ze mij ooit buiten smetten bij Joe, en die dag gaat er zeker komen, sooner than later, als ik nog veel hutje van Babette draai waarschijnlijk, dan solliciteer ik bij AG en ga ik mee die berg beklimmen. Ik vind dat een uitstekend idee. Heidi, grote baas van AG, de grote sponsor van de AG Coast Walk. Merci en tot volgend jaar dan.
4: Zeker weten.
0: Goed, dat is afgesproken. Wij zijn hier, Anke.
1: Wij trappelen hier weer ter plaatse dan.
0: Gaat die 25 kilometer gaat die stappen, Anke. Ze heeft het daar juist beloofd. Ze gaat het doen.
4: Oké, zeker doen.

0: En Mieke stuurt hier nog een aanvulling op het interview dat we net hadden met de grote baas van AG, de sponsor van de Coastwalk. Mieke zegt, ja, ook bedankt aan alle vrijwilligers van wandelclubs die instonden voor onder andere de bevoorrading en de uitpeiling van het parcours van de Coastwalk. Dat is bovenop Golazo en AG toch ook heel erg belangrijk. En dat beamen wij hier met z'n allen volledig. Groetjes van een voldane wandelaar. Vierde deelname al aan de 25, 42 en 80. En nu eindelijk ook een foto met Anke Bukings gescoord.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
2: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
3: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
1: Absoluut, met de Pro van Profel, dat beloven wij.
2: Ah. Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
3: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
4: Dat is goed, man.
5: Tom en Anke, live van op de Coastwalk.
6: In de pannen.
7: Beren, ik heb hier al een hele fijne middag gehad met Anke Bukings, maar af en toe dan shot ze de studio uit en dan mag zij in het zonnetje gaan staan.
8: Voilà.
7: Laat ze thuis, hoor. Wat heb je, Anke?
8: Je zei van, ga nog maar eens wat finishers overvallen. Ik heb de eerste beste die ik tegenkwam tegengehouden. Ik zei, hey, willen jullie even op de radio komen? Wie zijn jullie?
9: Fabio.
8: En jij bent?
10: Sophie.
8: Sophie, hoe was het? Jullie hebben 25 kilometer gewandeld. Sophie, hoe ging het?
10: Ça va, ik heb eigenlijk gewoon meegewandeld met Fabio.
8: Ja. Zeg maar wat je net tegen mij zei, heel eerlijk.
10: Er was nogal veel zand.
8: Ja, maar ja, wat had je gedacht, Coastwalk?
7: Is aan de zee.
8: Ja. Dat valt hier nooit te vermijden. Allee. Fabio, heeft er niet te veel gezeurd?
9: Nee, het was heel braaf en wandelde flinkjes mee.
8: Ja. Ah, oké, maar ik zou net hetzelfde zijn als jou, Sophie. Zeg, Fabio, jullie hebben zo flink gewandeld van mij. Tom, is dat goed dat ze een plaatje mogen kiezen?
7: Ja, goed maar, jongen.
8: Wat wil je graag horen, Fabio?
9: I'm gonna be van de Proclaimers.
8: Is dat ook goed voor jou, Sophie?
10: Ja.
8: Alrighty, dus jullie gaan ook nog een beetje doorstappen, heb ik dan zo de indruk.
9: Ja, ik zal inderdaad doen.
8: Oké, de Proclaimers, heb je daar klaarstaan? Dan kun je dat snel...
7: Waarom heb ik de indruk dat er hier meer aan de hand is? Wat is... Ja, fijn. We stappen. Ik draai de plaats. We zien wat er gebeurt. Is goed. Ja, we zijn vertrokken. Dat is goed. Dat is goed. Ik word allemaal duidelijk.

0: 500 miles aangevraagd door toevallige passanten hier op de AG Coastwalk in de pannen. Alhoewel, zo toevallig was dat precies niet, want ik ben Anke nog altijd kwijt. Ze is met die mensen verdwenen. Ja. Anke, wat gebeurt er?
1: Ja, Tommy, ik sta bij Fabio en Sophie. Sophie, het leek alsof wij jullie overvielen, maar dat was eigenlijk helemaal de bedoeling. Ja. Heb je het al wat door?
2: Nu wel.
1: Oh, schatje, je zit al in mijn land tweeën. Fabio, jij hebt dat allemaal gefixt voor Sophie. Jij wou heel graag dat liedje aanvragen. Waarom wou je de Proclaimers?
3: Omdat we zijn beide verwende sporters.
1: Ja.
3: En de Proclaimers, dat is een lied dat beschrijft iemand die 2x500 mijl zou stappen voor de liefde.
1: Oh.
3: 2x500 mijl lijkt ons wat veel, maar 37 mijl is ook zeker de moeite langs de prachtige Belgische kust. Vandaar de Proclaimers, I'm gonna be.
1: Maar dat is niet alles, hè?
3: Nee.
1: Want?
3: Ik heb een vraag.
1: Doe het maar, doe het maar.
3: Ik heb een belangrijke vraag.
1: Wat zou er gebeuren, Tom?
4: Oh mijn god!
1: Oh my god! Wil je met me trouwen? Ja!
4: Ja, zegt ja gezegd!
1: Zegt ja gezegd! Er wordt hier een ring boven gehaald. Een prachtige ring. Een diamant. En er wordt hier gekust, volle bak op de mond. Wat een mooi koppel! Twee prachtige mensen. Heerlijk. En hun eerste baby gaat Joe heten, hebben ze al beloofd.
0: Of Tom of Anke, dus mogen kiezen.
1: Mogen kiezen.
0: Oh, wat schoon. Samen 25 kilometer gestapt en aan de aankomst een verloofde erbij.
1: Oh.
0: Proficiat. Ik sta er zelf van met tranen in mijn ogen.
1: Ja.
0: Oh, Anke.
1: Lieve schatten.
0: Terug, jongen.
1: Oh, jongens, toch. Ik wens jullie echt de prachtigste toekomst van de hele wereld toe.
3: Dankjewel.
1: Oh, geniet van elkaar, hè.
5: Dit is Joe.
6: Tom en Anke.
5: Live.

0: Ja, het gaan schoonkinderen zijn. Hè.
1: Amai, dat waren zo'n knappe mensen.
0: Ja, maar zo lief voor elkaar ook. Ze gaan trouwens, weten ze ook alweer, ik ben hun namen al vergeten.
1: Fabio en Sophie.
0: Fabio en Sophie.
1: Sophie moest al beginnen huilen, nog voordat die... Ja, die voelden het aankomen langs alle kanten natuurlijk.
0: Ja, Proclaimers was hun liedje, dat hoorden ze dan op de radio.
1: Dat,
0: en dan,
1: dat waren nu echt zo twee mensen van zo'n hele romantische film.
0: Ja, echt, twee cuties ook.
1: Twee cuties die echt de schoonste kindjes van de wereld gaan krijgen. En die ook zo voor altijd gaan samen blijven. Dat voelde ik aan alles.
0: Ja, en die
1: gaan
0: kinderen, zo, dat gaan zo van die afgetrainde sportieve kinderen worden die 20 kilometer kunnen lopen op hun vierde. Want,
1: over twee jaar leren we die kinderen kennen.
0: Ja, sowieso.
1: Hoe zit het met de files? Nog altijd vertraging op deze zaterdag. Het gaat langzaam op de Brusselse buitenring. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem verlies je een kwartier. 10 minuten op de binnenring tussen Machelen en Zaventem. En op de A19 tussen Wervik en Moorsele. 10 minuten.
0: Ja, en dan? We zitten hier live op de Coastwalk. In de pannen.
1: Mm-hmm.
0: Wij zijn hier al van deze middag aan het wachten tot onze vrienden, Sven en Rani, van hun wandeling hier aankomen. Sven 42 kilometer, Rani 10 kilometer. Nu heeft Isabel ons net een bericht gestuurd met een heel vage foto in de verte. Het is heel grappig. Er staat... ze stuurt, ik heb een BV gespot, bijna aan de finish. En de foto is een verlichtingspaal met twee van die witte bollen erop. En daarnaast nog een roos bolletje.
1: En dat is van onze goede vriend Sven, die aan het bellen is. Precies alsof het met zijn boekhouder is die slecht nieuws heeft. Zo die blik.
0: Maar ik kon het ook al zien op de beelden achter Anke hier. En die je ook in de stream kan zien. Want er zijn drones die Sven en Rani aan het volgen zijn. En op die dronebeelden zie je gewoon ons dorpje waar wij staan. Ja. Dus dat wil zeggen dat ze zo meteen gaan aankomen.
1: Dat werd tijd.
0: En die denken nu, we wandelen rustig over de finish en zo.
1: Ga niet gebeuren.
2: Tom en Anke, live van op de Coastwalk in de pannen.

0: John Jett and the Blackhearts, I Love Rock'n'Roll. Ja, daar houden wij ook van. Daar houden wij van hier bij Joe. We zijn hier al de hele dag samen het leven aan het vieren. Yes. Zowel in binnenland als hier aan de kust. Prachtig weer en heel veel fijne activiteiten. 15.000 mensen die de Coastwalk aan het stappen zijn. En ze zijn bijna allemaal aangekomen.
1: Dit is Joe.
2: Tom en Anke.
1: Live van op de Coastwalk.
2: Nog één slakje nadert bijna de finish.
0: Wat?
2: En dat gebeurt onder de geweldige muziek van de Beat Fanfare. Speciaal voor Sven Ornelis. Omdat Sven Ornelis houdt van geweldige overprikkeling. Dat weten we zeker na 100 jaar wandelen op één dag. Svenny, wat vind je ervan dat je begeleid wordt door zo'n prachtig duo van fanfare mensen?
3: Man. Ja, ik kan ze niet bijhouden, want ze gaan onwaarschijnlijk hard. Maar ik doe mijn best om toch in de kielzop te blijven.
0: Ah, we zien hem aankomen. Ja, ja, ja. Hij is aan de boog van de aankomst. De laatste 50 meter, we volgen ze live hier bij Joe. Je kan ze ook in de Joe-app en op joe.be zien.
2: En hij loopt door de finish. Ja, he made
0: hij
2: it.
0: Hij moet nog een stuk groene loper doen ook. Hè? Hij
2: is groene loper.
0: Ja, en daar krijgt hij zijn medaille. Het is gebeurd. Sven, 42 kilometer, kameraad. Ja. Hoe zijn de beentjes?
3: De benen zijn fantastisch. Ik ga nog terugwandelen aan de start.
2: Ja, dat is afgesproken. Nee. Hey, maar kom maar even langs nu naar de studio gewoon.
0: Ja,
2: hè?
0: Kom hier even aan ons zeggen. Onze massage nog van Anker.
2: Oh, wauw. Ja. Olympier.
3: Hey, kom maar aan.
2: Het is goed om vooral maar aan.
0: Schitterend om te zien. Echt, ik meen het, de Ronde van Vlaanderen is er echt niks tegen. En hij hoeft helemaal niet naar huis te wandelen. Of om het Marco Borsato te zeggen. Je hoeft niet naar huis vannacht. We hebben een chauffeur voorzien. Hij zal er wel graag in. Zeg, waar zou Rani zijn? Op haar 10 kilometer.
2: Kom, we gaan die ook eens bellen.
0: We zoeken ze.

0: Het is Sven zijn favoriete muziek.
1: Sven zijn fanfare kwam hier nog even voor mij.
0: Ja. Sven is zo iemand, als hij dan zo mensen thuis uitnodigt om te koken, dan zet hij altijd een dvd op met fanfare muziek.
2: Ja, zeker.
0: Het kan niet overprikkelend genoeg zijn eigenlijk.
1: Hij is aangekomen in de studio onder heel luid applaus. 42 kilometer gestapt. Maar jij ziet eruit alsof je nog moet vertrekken.
2: Ja, maar weet je, ik vond het super leuk om te doen. En zoveel fijne mensen onderweg. Het was echt fantastisch. En mensen zijn een praatje komen slaan. En het was
1: dus
2: heerlijk.
1: Anke heeft haar Radio Buddy terug. Dus er gaat maandag een ochtendshow zijn.
2: Ja.
1: Bij Joe. Er is eigenlijk nog maar één probleempje. En dat is letterlijk, dit is waar ook, dames en heren. We weten eigenlijk niet waar Rani is.
0: Ik doe maandag geen twee shiften, hè, vriend.
2: Wanneer is Rani vertrokken eigenlijk?
1: Ja, want, een uur of vier geleden. En die ging 10 kilometer stappen. Dus mocht iemand...
0: Ja, die zit ergens gevangen in Portugal, denk ik, of zo.
1: Mocht iemand Rani de koning zien, alsjeblieft, laat iets weten.
3: Vanavond bij VTM komen de overgebleven quizzers alsmaar dichter bij de hoofdprijs in The Floor. En VTM 2 brengt je vooral dicht bij Ben Affleck in de filmpremière van Hypnotic. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
5: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
4: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet

0: at the end of this song.
1: Justin Timberlake en maar beloven, hè, dat wij naakt zouden zijn tegen het einde van dit liedje. Ik zou het zo graag eens met hem beleven.
0: Ja, dan ben ik er ook bij.
1: Het is duidelijk een heel hete en leuke zaterdagnamiddag geweest. Sven die is al binnen na zijn 42 kilometer stappen.
0: Die zijn kousen net uitgetrokken hierachter, dus wij gaan daar voorlopig niet komen.
1: We hebben alles opengezet. Ja. We gaan daar even niet binnen gaan. Maar wij misten nog één blij konijn.
2: Dit is Joe.
3: Tom en Anke.
2: Live van op de Coastwalk.
1: Heel veel ongerustheid in de app, hè?
0: Ja, waar is Rani? Waar is Rani? Die is toch al heel lang geleden vertrokken. En was dat niet rond 3 uur of zo?
1: Ja, Rani, oh Rani, waar ben je?
4: Ja.
1: Och, Aas is er
4: ik
1: bijna.
4: Ik ben de schat. Giraf op de dijk.
1: Ja, zeg, je mag al richting aankomst wandelen. Je bent er bijna.
4: Ik had het maar tegengehouden, mannetjes. Ik was niet al bij
1: mensen willen dan op de foto en zo met jou. Maar, Rani, jij dacht toch niet dat wij jou, Miss Belgian Beauty, dat we jou zomaar over die finish gingen laten wandelen, alsof het allemaal niks is.
4: Ja, ik verwacht nu wel een buffet van Peter Goossens hemzelf eigenlijk.
1: Ah, wel, het is een soort buffetje dat we voorzien hebben.
0: Tom en ik, we hebben het buffet al gezien en wij zouden er ook wel van willen proeven.
1: Wij zouden daar heel graag eens aan willen likken aan dat buffet.
0: Ja,
1: voilà. Rani, daar ligt een surfplank.
4: Dat is een surprise voor jou, niet voor mij.
0: Maar Rani, ik heb ze gezien en ik dacht ook wel, yummy.
4: Wat moet ik daarop gaan zitten?
1: Ja, je mag op de surfplank gaan zitten. Dus dit zijn de boys van Surfclub Sideshore Surfer.

0: In de pannen. Als je gaat surfen in de pannen, gewoon bij de Sideshore Surfers gaan surfen, dan krijg je les van deze knappe spierbundels, die maar de helft van uw wetsuit hebben aangetrokken op een eenvoudig verzoek.
1: Afvallen,
0: nee, Rani, je gaat daar niet afvallen. Dat zijn sterke mannen.
2: Ze kruipt op een surfplank.
0: Ja.
1: Oh!
0: Ja.
1: Wat?
2: Ja.
1: Mijn handen vast. Ja, maar ik moet mijn microfoon vasthouden. Nee, mannen,
2: lieve mensen thuis, vier knappe surfboys in ontbloot. Op drie. Oh, dit is, ja, één hebben wij gehouden. Eén hebben wij gehouden voor ons. En die zijn Rani nu aan het voordragen op een surfplank.
0: Maar zie, dit is wel een schoon beeld. Hoe voelt het, Rani?
1: Oh, wel een beetje raar, een beetje wat.
0: Ze vindt het spannend.
1: En ik heb vooral te doen met die jongens eigenlijk, want die beginnen al een beetje
2: niet doen
1: aan te lopen.
0: Ja, ja, ze hebben jou ook
1: over de boog heen.
2: Hey, Rani, geniet er vooral van. Geniet er vooral van.
0: Rani, je bent aangekomen. 10 kilometer gestapt. Allee, 9 kilometer en een half en dan gedragen. We zien je zo meteen in de studio. Wij gaan ondertussen genieten van de laatste mix. Die is helemaal loco. We zijn ze kwijt. We gaan van de laatste mix van DJ Dimitri Wouters genieten om dit prachtige feest hier af te sluiten. En hoe kunnen we daar beter mee beginnen dan met Shakira, Shakira?
2: Ah, waka, waka.
0: Ik ben blij dat Rani niet terug is. Ah, alles terug zoals het hoort. Allee, niet dat met jou niet meeviel, maar...
2: Hey, Sveni.
0: We zijn gewoon
2: is die geur al weg in dat lokaal?
0: Ga eens ruiken.

0: Wat een held. DJ Dimitri Wouters op Joe, die hier de hele zaterdagmiddag de beste tunes van Joe aan elkaar gemixt heeft.
1: Hey, het werd gesmaakt door onze luisteraars.
0: Er zijn mensen die vinden dat hij een cd moet uitbrengen.
1: Ja.
0: We gaan het hem zeggen.
1: Ja, echt waar. En we gaan nog veel meer Dimitri Wouters een hitmix op de radio halen. Maar onze uitzending zit erop.
0: Doen we dat nog eens? Volgende week zaterdag nog eens? Wat doe jij volgende week?
1: Volgende week zaterdag. Dan gaat het keihard regenen. We doen dat alleen als we happy vibes kunnen verkondigen. Maar weet je wat ik nu ga doen?
0: Wat ga jij doen?
1: Ja, we hebben een beetje opwarming nu gehad. Ik trek nu zelf mijn wandelschoenen aan en ik ga een beetje coastwalken ook eigenlijk.
0: Daar geloof ik niks van. Als het gebeurt, dan vind je de beelden op Joe, op onze Instagram, waar je trouwens deze hele dag kan herbeleven. Blijf waar je bent ook.
1: Doei.
2: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
3: Ik ben Leo, Fintro Bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
4: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
0: Ja, want dit was hem van op de Coastwalk 2026, maar de zaterdagavond is nog jong. Alain geeft er een lap op met Saturday Night Fever. Up next bij Joe, maar eerst nog even langs Thomas voor het nieuws van 6.
5: Goedenavond. De daders van de gewapende overval op Krevel blijven spoorloos. De Wereldgezondheidsorganisatie stelt Tenerife gerust. En voor de eerste keer wint een Uruguayaan een rit in de Giro. Er is nog altijd geen spoor van de daders van de gewapende overval op de hoofdzetel van Krevel in Humbeek in Vlaams-Brabant. Dat bevestigt het parket. De overvallers raakten binnen door achter een vrachtwagenterrein op te rijden. Het verliep allemaal bijzonder brutaal, zegt de burgemeester.
6: Er is een heel stevige, goed vergrendelde poort, maar ze hebben dus door vlak achter die vrachtwagen te rijden zich de toegang kunnen verschaffen. En dan zijn ze gewapend binnengestormd in het magazijn. Ze hebben dan de aanwezige magaziniers en twee chauffeurs ook tegen de grond gewerkt, gekneveld aan handen en voeten. En dan hebben ze zich meester gemaakt van een hele partij laptops.
5: Niemand raakte gewond. Eén van de personeelsleden kreeg een paniekaanval. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de inwoners van het Spaanse eiland Tenerife zich geen zorgen moeten maken over het Hantavirus, nu dat het cruiseschip daar morgen vroeg zal aanmeren. De WHO zegt dat alles veilig georganiseerd is en dat de passagiers goed afgeschermd zullen worden van de buitenwereld. De twee Belgische passagiers die zullen eens van boord overgevlogen worden naar ons land en voor een medische check naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen worden gebracht. Intussen is er trouwens sprake van 4 Belgen die nog in contact kwamen met besmette opvarende eens die van boord waren. Dat bevestigt Volksgezondheid bij ons. De 4 hebben geen symptomen, maar wordt wel in thuisquarantaine gezet. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de tweede etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop en pakt meteen ook de roze leiderstrui. Opvallend, Silva is de allereerste Uruguayaan ooit in de Ronde van Italië. De Duitser Florian Stork werd tweede, de Italiaan Giulio Ciccone derde. En naar de degradatieplay-offs van ons voetbal dan, Lalouvière Cercle Brugge is geëindigd op 4-1 bij Zulte Waregem. Dender werd het 2-1. Dender staat laatste en is zeker van barragematchen om in eerste klasse te blijven. En over een kwartier start de terugwedstrijd van de promotion play-offs tussen Beerschot en Lommel. De heenwedstrijd won Lommel met 3-1. De winnaar van het duel neemt het op tegen Dender voor een plaats in eerste klasse. Die match wordt gespeeld onder hoogspanning. Op het Antwerpse Kiel, dat is de thuishaven van Beerschot, kwamen gisteren nog zo'n 600 mensen op straat toen de politie een Roemeen van 25 oppakte die de nacht voordien iemand had doodgestoken. Het blijft droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen start bewolkt met hier en daar kans op een bui en die kans wordt alleen maar groter in de namiddag, maximaal tot 19 graden. Ook maandag regen en 13 graden, dinsdag opnieuw droog en vanaf woensdag afwisselend zon en regen en het blijft fris bij 12 graden.
2: Dit is Joe.
4: Saturday Night Fever met Alain Klaas.

Volgens de geruchten zou dit nummer gaan over de toenmalige echtgenoot van Madonna. Ja, ze was getrouwd met Sean Penn op dat moment. En Madonna vertelde dat die haar voortdurend probeerde af te leiden en een beetje plagerig deed terwijl zij wou werken. Ja, dat is zowat de letterlijke vertaling van causing a commotion. 2 jaar later was dat huwelijk dan ook afgelopen. Maar die plagerijen hebben haar wel een hit opgeleverd. En dat kunnen we van hem, van Sean Penn, toch wel net iets minder zeggen. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. Hele fijne zaterdag. Zo leuk dat je weer luistert naar Saturday Night Fever. Ik mag weer 3 uur in jouw radio zitten. En als jij aan de andere kant in beweging komt, dan hebben wij ons doel bereikt. En dan heb ik het dus niet over die coastwalk van vanmiddag, die nog altijd loopt. Nee, wij gaan dansen. En wel tot middernacht, straks ook in de Joe Party. En we gaan naar het midden van onze top 2000, zometeen, toch zo ongeveer. Daar hangt Seal al een tijdje met Crazy. En die is er na deze Clean Bandit en Jess Glynn met Radem.

zei daarnet dat ze zo rond de helft te vinden waren in onze top 2000. Wel, hetzelfde geldt voor onze 90s top 500. Net onder de helft is het daar wel. Nummer 288 stond die, Seal and Crazy. De Gibson Brothers mogen nog eens, die zijn opgegroeid op een plek die nogal wat mensen op hun bucketlist hebben staan, denk ik. Martinique. Nou, dat is voor velen toch een echte droomvakantie. Want ze zijn daar niet op dat eiland gebleven. Ze zijn naar Parijs gegaan en van daaruit de hele wereld in beweging gezet. Onder andere met hun aanstekelijke non-stop dance. Die is voor zometeen eerst een dame die ondertussen als actrice al een paar keer in de prijzen is gevallen. Ze speelt mee in series zoals Abbott Elementary. Daar heeft ze een Emmy voor gekregen. Maar in de 80's was ze vooral in de discotheek te vinden. Dankzij deze hit. Cheryl Lee Ralph.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
3: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family-lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
6: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
7: Dit is Joe.
8: Saturday Night Fever.
7: Met Alain Klaas.

als je deze zomer op vakantie gaat in Frankrijk, moet je misschien toch wel een beetje voorzichtig zijn als je dit door je luidsprekertje wil laten knallen. Want in Frankrijk zijn ze dit nummer namelijk behoorlijk beu. En dat heeft te maken met een reclamespotje. Ja, de Carrefour-ginder had dit nummer namelijk gekozen om al hun promoties op voor te lezen. Zo elke week, weet je wel. En dat hebben ze blijkbaar net iets te lang volgehouden. Dus de gemiddelde Fransman doe je niet echt een plezier met Lily Wood en The Prick in die Robin Schulz remix van Prayer in C. Zometeen een single die het eind jaren 90 bijzonder goed deed in onze top 40. Het was top 3 materiaal. De maker zelf heeft er helaas niet van kunnen genieten. Die was al een tijdje overleden op dat moment. Tupac en Changes. These are not Grandmaster Flash and the Furious Five. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.

Het was in 1996 dat hij het slachtoffer werd van een drive-by shooting. Maar 2 jaar later was hij dus erg aanwezig bovenaan de top 40. Bijzonder goed gedaan ook, hè, met die piano-sample van Bruce Hornsby en The Range. Hij kreeg er zelfs een Grammy-nominatie voor. Maar het zijn dus allemaal dingen die hij zelf niet meer heeft meegemaakt, helaas. Tupac in Saturday Night Fever met Changes. Ik hoop dat je spieren ondertussen goed opgewarmd zijn dankzij al die dansbare dingen. De mondspieren misschien nog niet helemaal wel. Die gaan we zo meteen aanpakken. Bob zijn klaar komt eraan. En dan weet je dat het fluiten zal worden. World, hold on, die draaien we naar deze Shalimar.

0: doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
1: En nu zondag is mijn gast Tanja Dexters.
2: Het is eigenlijk de familie Dexters die mij op tafel hebben leren dansen. En uitbundig mezelf te kunnen zijn zonder schaamte. Viva la Vida. Ja. Gewoon leven, genieten, doen als je op tafel wilt gaan staan en opvallen.
1: Viva la Vida met Anne van Elzen en Tanja Dexters.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
3: Richie, citroen met framboos.
4: Richie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
6: Richie. Hey, Laura Tesoro hier. Het is zover. 10 jaar zijn we al op aan het wachten, maar nu gaat het eindelijk gebeuren. Ben je er klaar voor? So You Think You Can Dance is terug. De legendarische danscompetitie waarin de beste Belgische en Nederlandse dansers het tegen elkaar opnemen. En ik mag op de eerste rij staan. Elke zondag kan je het nieuwe seizoen van So You Think You Can Dance volgen bij VTM en op VTM Go. VTM, kleurt je dag.

Dit is de Queen of Disco, Donna Summer. De single die we net hebben gehad gaat toch wel een stukje verder dan de gemiddelde disco classic. Ja, het is echt wel een spiritueel nummer. The State of Independence. We gaan naar mannelijk gezelschap binnen enkele minuten met Al Jarreau en Boogie Down. Eerst blijven nog even tussen de sterke vrouwen zitten. En een geweldig aanstekelijk funknummer. Al waren daar twee mannen verantwoordelijk voor. Niall en Bernard van Chic uiteraard. Maar toch een bijzonder leuke single vind ik. Thinking of You.

Hij was een echt improvisatietalent. Al Jarreau heeft natuurlijk ook maar één instrument nodig en daarmee kan hij zo wat elke sfeer oproepen. Ja, die stembanden, dat is toch wel straf. Dan is het weer jazz, dan weer pop, dan weer dance. En in al die categorieën heeft hij ook Grammy's gewonnen. Geen enkele artiest heeft dat in die stijlen kunnen doen. Al Jarreau en Boogie Down. Eind vorig jaar kregen we na een bijzonder lange pauze een nieuwe single van Milk Inc, Unstoppable. Wel, Reggie en Linda zijn onlangs opnieuw in de studio gedoken. Dat het opnieuw een dansbaar nummer is geworden, ja. Dat hadden we wel kunnen voorspellen. Maar dat het opnieuw zo aanstekelijk is, dat is toch gewoon straf te noemen. En voor de eerste keer heeft Linda ook mee aan het nummer geschreven. Dat wou ze heel graag doen. En nu is het dus gelukt. We gaan ervan genieten tot aan het nieuws van 7. Milk Inc. en de nieuwe single Medicine.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. Er is nog altijd geen spoor van de daders van de gewapende overval op de hoofdzetel van Krevel in Humbeek in Vlaams-Brabant. Dat bevestigt het parket. De overvallers raakten binnen door achter een vrachtwagen terrein op te rijden. Het verliep allemaal bijzonder brutaal, zegt burgemeester Bart Laarmans.
5: Er is een heel stevige, goed vergrendelde poort, maar ze hebben dus door vlak achter die vrachtwagen te rijden zich de toegang kunnen verschaffen. En dan zijn ze gewapend binnengestormd in het magazijn. Ze hebben dan de aanwezige magaziniers en twee chauffeurs ook tegen de grond gewerkt, gekneveld aan handen en voeten. En dan hebben ze zich meester gemaakt van een hele partij laptops.
4: Niemand raakte gewond. Een van de personeelsleden kreeg een paniekaanval. De man van 21 die zijn ex-vriendin neerstak in Denderleeuw is aangehouden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Die man wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij stak zijn ex-vriendin van 23 meerdere keren met een broodmes, onder meer in haar gezicht. Op Denver Airport in de VS is iemand overleden toen die geraakt werd door een vliegtuig. Dat schrijft de luchthaven zelf op X. De man of vrouw, dat is nog onduidelijk, klom over de omheining en liep de startbaan op. Net op dat moment probeerde een vliegtuig op te stijgen. Waarom die persoon dat deed, is nog onduidelijk. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de tweede etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop en pakt meteen ook de roze leiderstrui. Opvallend, Silva is de allereerste Uruguayaan ooit in de Ronde van Italië. De Duitser Florian Stork werd tweede, de Italiaan Giulio Ciccone derde. Naar de degradatieplay-offs van ons voetbal dan. La Louvière Cercle Brugge is geëindigd op 4-1 bij Zultwaargem. Dender werd het 2-1. Dender staat laatste en is zeker van de barragematchen om in eerste klasse te blijven. En dan nog een opmerkelijke videoboodschap van de Britse koning Charles aan het adres van Sir David Attenborough. De wereldberoemde bioloog die je kan kennen van zijn natuurdocumentaires. Attenborough werd gisteren 100 jaar en daar horen koninklijke verjaardagswensen bij.
6: Thank you then for all that you have done. And on behalf of the whole nation, I wish you a very happy 100th birthday.
4: Het blijft droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen start bewolkt met hier en daar kans op een bui. Die kans wordt alleen maar groter in de namiddag, maximaal tot 19 graden. Ook maandag regen en 13 graden. Dinsdag opnieuw droog. Vanaf woensdag afwisselend zon en regen. En het blijft fris bij 12 graden.
3: Dit is Joe.
0: Saturday Night Fever met Alain Klaas.

0: We waren niet uitgenodigd op de feestelijkheden, maar ik neem aan dat er toch wel stevig gevierd is afgelopen donderdag.
1: Dit is Joe.
0: Ja, want ze heeft een bijzondere verjaardag gevierd. Ze is 80 geworden. Thelma Houston. Vandaar dat zij de officiële opener was van uur 2 van Saturday Night Fever met de nummer uit 76. Maar geef toe, daar zit nog geen spatje sleet op. Dat blijft een echte discotopper. Don't Leave Me This Way. Origineel van Harold Melvin en de Blue Notes natuurlijk. Maar zij maakte er een klassieke disco van. En in de 80's gebeurde dat nog eens door de Commune Arts. En het grappige is dat elke nieuwe versie het nog net iets beter deed dan die vorige. Die van de Commune Arts geraakte zelfs op nummer 1. We springen binnen enkele minuten weer achterstevoren in onze broek. Ja, dat was het handelsmerk van Criss Cross. Het gemiddelde toiletbezoek werd er niet gemakkelijker op gemaakt, maar ze vielen wel op. En dat was de bedoeling natuurlijk. Jump, ook een leuke single. Je hoort hem zo meteen na deze Italo Disco, want zo wordt dit genoemd. Try It Out van Gino Sossio.

zat er één iemand die legendarisch was aan de jazzpiano. En één iemand die liever op de dansvloer zat, ja, zo waren de taken verdeeld. De papa was Thelonious Monk, dat was dus die pianist. En de zoon was T.S. Monk. En die hebben we daarnet gehoord met die leuke single Bon Bon Vie. En die zaterdagavond hier bij Joe, dat is toch wel een voorbeeld van dat Bon Bon Vie, mogen we zeggen, denk ik. Wij genieten elke zaterdag van die fantastische danceklassiekers. Alles wat in de buurt van Prince heeft gelegen, hoort daar sowieso al bij. En in de buurt gelegen mogen we hier wel redelijk letterlijk interpreteren, want ze waren bijzonder close. Sheila E. en Prince. Ik vond dat The Bell of St. Mark wel heel erg lang geleden was, dus die gaan we nog eens draaien. Je hoort ze na Robin Thicke en Pharrell Williams en Blurred Lines.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Medi-market. Medi-market wordt Merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Koop nu bij jouw Prekantik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prekantik, uw drankenspecialist.

Ze zag er geweldig uit. Wel achter het drumstel als aan de microfoon, want ze deed het allebei, drummen en zingen. En Prince was helemaal weg van haar. Het was hij die achter de schermen van de Bell of St. Mark's wat alles had geregeld. Sheila E. in Saturday Night Fever. We gaan weer naar de 70s zometeen met Alicia Bridges. Ze was zelf niet zo'n fan van de disco. Haar versie klonk ook helemaal anders, maar haar stemopname werd gebruikt voor een disco remix. Zo werd ze dus wereldberoemd met een muziekstijl die ze zelf niet zo leuk vond. Maar haar bankrekening daarentegen, en die was er wel blij mee. I Love the Nightlife, die is er na deze 112 en Dance With Me.

hadden zelf een grappige naam gevonden voor de muziek die ze maakten. Ze noemden het Sal Sol, een mix van salsa en soul. Maar ondertussen wordt het algemeen beschouwd als een van de eerste rap-hits, die Rappo Clappo van Joe Bataan. We gaan zo meteen naar de man die voor het eerst van de dance proefde aan de zijde van de echte grootmeester in het genre, dat was Barry White. Ja, het was zijn assistentje, kunnen we zeggen. Ray Parker Jr. Maar vele jaren later stond hij zelf op nummer 1 met Ghostbusters. Die gaan we zo meteen nog eens meezingen, of meebrullen zelfs, na deze Praise Cats en Shine.

moest in het midden van de jaren 80 maar één vraag stellen. En dan antwoordde iedereen hetzelfde, luidkeels en met veel plezier. Who you gonna call? En dan kwam het dus Ghostbusters, Ray Parker Jr. Blijft toch wel een van de beste soundtracks aller tijden. We hebben hier twee vrouwen die de versnelling tijdelijk eventjes wat lager zetten in Saturday Night Fever. Olivia Dean, gisteren nog op het podium van Vorst, vandaag hier weer bij Joe met Man I Need. Maar eerst nog een beetje te

Het blijft een van de meest aanstekelijke baslijnen ooit gemaakt. Ik ben niet de enige die er weg van was. Nogal wat hiphoppers hebben het ook gebruikt in hun nummers. Misschien ken je Paid in Full nog wel van Eric B. en Rakim. Dat was diezelfde baslijn van Dennis Edwards en Cedar Garrett. En Don't Look Any Further. Nou, als je nog meer van dat wil, kan ik hetzelfde zeggen. Don't Look Any Further. Gewoon hier blijven. Want we hebben nog een uurtje Saturday Night Fever. Komt er zo meteen aan na het nieuws van 8 uur. Billy Ocean mag trouwens dat laatste uur inzetten. En we gaan naar het nieuws met deze single. Zowat de grootste hit van begin jaren 90, MC Hammer. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Het Spaanse eiland Tenerife maakt zich op voor de komst van het cruiseschip met het hantavirus aan boord. Dat gaat daar morgen vroeg aanmeren in een industriehaven ver weg van de bewoonde wereld. Een bewuste keuze, zegt RTL-journalist Geert Gordijn die daar is.
2: Het gaat ook allemaal om het visuele idee. Als je zo'n schip neerlegt in een normale cruisehaven waar mensen af en aan gaan, ga je toch het gevoel krijgen, gaat dit wel goed? Ik ben natuurlijk vaak in dat gebied geweest en ik kan je vertellen, het is daar natuurlijk volledig onder controle. Er komt daar überhaupt niemand het gebied in die er niks te zoeken heeft. Wij mogen er met een persaccreditatie in. De medische diensten, de Guardia Civil en alle politiemensen mogen daar naar binnen. Maar verder heeft daar niemand iets te zoeken.
1: Na een medische check-up aan boord zullen de 140 passagiers land per land van het schip gehaald worden en naar de luchthaven gebracht worden. Om van daaruit naar hun thuisland te vliegen. De twee Belgische passagiers zullen meevliegen met een Nederlands vliegtuig met als bestemming Eindhoven, dat meldt Buitenlandse Zaken in Nederland. In totaal zullen er 29 opvarenden op dat vliegtuig zitten. De twee Belgen zullen van Eindhoven worden overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen voor een medische check-up. Nadien moeten ze 6 weken in thuisquarantaine. En op Denver Airport in de VS is iemand overleden toen die geraakt werd door een vliegtuig. Dat schrijft de luchthaven zelf op X. De man of vrouw, dat is nog onduidelijk, klom over de omheining en liep de startbaan op. Net op dat moment probeerde een vliegtuig op te stijgen. Waarom die persoon dat deed, is nog onduidelijk. Het blijft droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar 1 graad of 7. Morgen start bewolkt met hier en daar kans op een bui. En die kans wordt alleen maar groter in de namiddag. Maxima tot 19 graden.
3: En als je zin hebt, mag je nu die roeibootdans nog eens gaan doen. Zo allemaal achter elkaar op de grond, hè? Want die hoorde je hierbij. Oops, upside your head.
0: Dit is Joe.
4: Dit is Joe.
0: Saturday Night Fever met Alain Klaas.

Zij is geboren als Leslie Sebastian Charles. En dan begrijp je wel waarom hij een artiestennaam heeft gezocht. Met die naam was dat toch wel een stukje moeilijker geweest. En dus werd het Billy Ocean. Ja, dat klinkt als een klok, hè? Love Really Hurts Without You. Om dit laatste uur Saturday Night Fever te beginnen. Leuk dat je luistert. Als je fan bent van dansbare dingen, dan word je eigenlijk toch wel verwend hier bij Joe. Niet alleen dit uur trouwens, maar tot middernacht zelfs. Want er is ook nog een party na dit programma. Maar dat is allemaal voor later. De komende minuten gaan we vullen met de bekendste roodharige uit de muziekgeschiedenis. En dat hebben ze ook wel uitgespeeld, zelfs in hun groepsnaam Simply Red and Stars. Die is erna A Deeper Love van Cleveland en Cole.

Ken je Sabrina nog? Ja, die van Boys, Boys, Boys. Wel, haar man was heel bepalend voor de sound van deze Simply Red. Ja, het is namelijk opgenomen in zijn studio, die Stars. Zometeen een nummer dat veel te danken heeft aan Saturday Night Fever. Dan heb ik het voor één keer niet over dit programma, maar wel over de bekende film Disco Inferno van de Tramps. Dat bestond al een paar jaar, maar was eigenlijk totaal geflopt tot het op de soundtrack kwam van die film. En dat was het duwtje dat het nummer blijkbaar nodig had, want het begon plots wel te bewegen. En het werd uiteindelijk zelfs een echte klassieker. We draaien ze zometeen. Eerst naar de jaren 80 met een Nederlandse zanger. In eigen land deed hij het niet slecht, maar hoe zuidelijker je ging, hoe beter het werd. In ons land deed hij zelfs al een heel stukje beter. En het grootste succes had hij in Italië. Daar stond hij zelfs in de top 5.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
1: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
0: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.

Er is een tijd geweest dat deze pink gewoon op een podium stond. Ja, tegenwoordig hangt ze bijna altijd ergens boven, in de lucht, aan een trapeze, maar zelden met de beide voetjes op het podium te vinden. Toch wel straf. Trustfall van Pink na die Disco Inferno van de Tramps. Een nummer dat nog werd gecoverd door Tina Turner. Ja, binnen enkele minuten komt ze hier langs. Niet met haar versie van dat nummer trouwens, maar wel met een remix van een klassieker van haar, gemaakt door Kygo. 6 jaar geleden al. What's Love Got to Do With It? Eerst deze kerels die vroeger samen buiten speelden in 3 straten. Greenwood, Archer en Pine. Het waren 3 straten in Oklahoma. En toen ze een groepje begonnen, dachten ze opnieuw aan die 3 straten. Ze hebben gewoon de eerste letters gebruikt van die Greenwood, Archer en Pine. Dat werd dus Gap, de Gap Band. Say oops, upside your head. Say oops, upside your head. Say oops.

je nu nog aan het coastwalken bent, is dit misschien wel de push die je nodig had om dat laatste stukje te kunnen doen. Ik heb er alle begrip voor als je die 80 kilometer doet, jongens. Respect is het enige woord dat daarbij past, vind ik. Ik hoop dat Deodato heeft geholpen met SOS Fire in the Sky. We gaan naar een dame zometeen die bijna 15 jaar geleden de voorpagina haalde op een manier waarop je het liever niet hebt. Namelijk met een overlijden. En ook erg jong. Ja, het is een van de leden geworden van die beruchte 27 Club. Amy Winehouse. We draaien ze zometeen met Mark Ronson in Valerie. Eerst de maxi van deze week. Voorlopig alleen maar drums te horen op de achtergrond. Als de synthesizer er zometeen bij komt, dan zal je het wel herkennen. Want dat is de long version van Automatic van de Pointer Sisters.

Het origineel van dit nummer is van een andere groep, The Zoothounds. Maar toen zij die versie van Amy Winehouse hoorden, zeiden ze, nou, het is niet meer ons nummer. Wat Amy ervan gemaakt heeft, is echt wel een stuk beter. Mooi compliment, hè, voor haar en Mark Ronson. Valerie, in Saturday Night Fever. We duiken in de 60s binnen enkele minuten en dat doen we met de absolute nummer 1 van Motown. Dat blijft toch wel Diana Ross en The Supremes. Baby Love komt eraan. Eerst een groep waarvan wel duidelijk was wie de leider was, dat was Gary. Vandaar dus Gary's Gang. En Knock Me Out.

Diana Ross met Baby Love. En dit was een van de populairste funkgroepen uit Groot-Brittannië in de jaren 80. Ze hebben een hele reeks hits gehad in die periode. Phil Fearon en Galaxy met Dancing Tight. Als je dit hier herkent, dan zal je straks helemaal blij zijn, want we draaien het volledig na het nieuws van 9 uur. Toepasselijk ook, hè? Saturday Night van Wakefield. En let op als je zou overwegen om te stoppen met luisteren, want Bizar 1 komt ook langs en I'm gonna get you. Toch maar voorzichtig zijn dus. En Eric Prydz ook trouwens met Call on Me. Dat is allemaal voor straks dus. Voor nu wens ik je nog een fijn weekend. Geniet van deze Piontek, Tino Piontek. Ik ken hem ondertussen beter als Purple Disco Machine natuurlijk. En Beat of Your Heart.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Het Spaanse eiland Tenerife maakt zich op voor de komst van het cruiseschip met het Hantavirus aan boord. Dat gaat daar morgen vroeg aanmeren in een industriehaven ver weg van de bewoonde wereld. Een bewuste keuze, zegt RTL-journalist Geert Gordijn die daar is.
2: Het gaat ook allemaal om het visuele idee. Als je zo'n schip neerlegt in een normale cruisehaven waar mensen af en aan gaan, ga je toch het gevoel krijgen, gaat dit wel goed? Ik ben natuurlijk vaak in dat gebied geweest en ik kan je vertellen, het is daar natuurlijk volledig onder controle. Er komt daar überhaupt niemand het gebied in die er niks te zoeken heeft. Wij mogen er met een persaccreditatie in. De medische diensten, de Guardia Civil en alle politiemensen mogen daar naar binnen. Maar verder heeft daar niemand iets te zoeken.
1: Na een medische check-up aan boord zullen de 140 passagiers land per land van het schip gehaald worden en naar de luchthaven gebracht worden om van daaruit naar hun thuisland te vliegen. De twee Belgische passagiers zullen meevliegen met een Nederlands vliegtuig met als bestemming Eindhoven, dat meldt Buitenlandse Zaken in Nederland. In totaal zullen er 29 opvarenden op dat vliegtuig zitten. De twee Belgen zullen van Eindhoven worden overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen voor opnieuw een medische check-up. Nadien moeten ze 6 weken in thuisquarantaine. In de promotion playoffs van ons voetbal heeft Lommel zijn terugwedstrijd tegen Beerschot gewonnen. Het werd 1-3. Dat betekent dat Lommel het opneemt tegen Dender voor een plaats in eerste klasse. Die matchen worden op 17 en 23 mei gespeeld. En nog meer voetbal in playoff 1 spelen Club Brugge en STVV op dit moment tegen elkaar. Als Club Brugge wint, blijft het zijn leidersplaats behouden. Het blijft droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen start bewolkt met hier en daar kans op een bui. Die kans wordt tijdens de namiddag alleen maar groter, maximaal tot 19 graden.
0: Dit is Joe.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Er waren vorig jaar 10% meer slachtoffers door ongevallen met speedpedelecs, als je dat vergelijkt met 2024. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Dat is een logische trend, aangezien het aantal speedpedelecs op onze wegen toenam. Het aantal dodelijke slachtoffers neemt dan weer af. In 2024 waren dat er nog 5, vorig jaar geen. Je hoort Werner de Dobbeleer.
2: Het kan dat mensen met een speedpedelec dat die hun gedrag meer en meer aanpassen, snelheid ook aanpassen. En vooral ook dat andere weggebruikers hun gedrag beter gaan aanpassen aan de aanwezigheid van speedpedelecs. Het kan er ook aan liggen natuurlijk dat er steeds meer betere infrastructuur komt die ook geschikt is voor sneller elektrische fietsen. Denk maar aan de vele fietsostrades.
1: De man van 21 die zijn ex-vriendin neerstak in Denderleeuw is aangehouden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De man wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij stak zijn ex-vriendin van 23 meerdere keren met een broodmes, onder meer in haar gezicht. Bijna 2 op de 3 van onze jongeren voelt zich niet betrokken bij wat Europa doet en beslist. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Jeugdraad. Er is dus nog veel ruimte voor verbetering, zegt EU-jongerenvertegenwoordiger Loris Leeks.
3: De Europese Unie is heel complex. We voelen heel vaak heel ver van ons bed, terwijl dat heel veel regels van de Europese Unie vandaag ons direct raken op heel veel vlakken. Denk aan roaming, maar ook over inspraak. Het feit dat jongeren veel meer inspraak willen hebben op Europees beleid, omdat gewoon ook maar amper 2% van de jongeren heeft aangegeven dat zij een gevoel hebben dat ze inspraak kunnen hebben.
1: Europa moet jongeren beter informeren over hoe het werkt, vindt de Vlaamse Jeugdraad. Voetbal dan. Lommel maakt kans om volgend seizoen in de hoogste klasse te spelen. In de promotion playoffs won het met 1-3 van Beerschot. Volgende week en de week daarop neemt Lommel het op tegen Dender, de winnaar van dat duel promoveert. En nog meer voetbal. In de play-off 1 spelen Club Brugge en STVV op dit moment tegen elkaar. Aan het begin van de tweede helft staat het daar 1-0. Als club op voorsprong blijft, behoudt het ook zijn leidersplaats in het klassement. En op het WTA-toernooi tennis in Rome heeft Elise Mertens gestunt. Ze klopte de nummer 8 van de wereld, de Italiaanse Yasmine Paolini. Mertens staat zelf 22e trouwens in 3 sets. 4-6, 7-6 en 6-3. Dat betekent dat Mertens nu in de 8e finale staat. En daarin neemt ze het op tegen de nummer 7 van de wereld. Dat is de Russische Mira Andreeva. Het blijft droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen start bewolkt met hier en daar kans op een bui. En die kans wordt in de namiddag alleen maar groter. Maxima tot 19 graden.

почему.

0: Joe.
1: Good times, great music. Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Er waren vorig jaar 10% meer slachtoffers door ongevallen met speedpedelecs, als je dat vergelijkt met 2024. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Dat is een logische trend, aangezien het aantal speedpedelecs op onze wegen toenam. Het aantal dodelijke slachtoffers neemt dan weer af. In 2024 waren dat er nog 5, vorig jaar geen. Je hoort Werner de Dobbeleer.
2: Het kan dat mensen met een speedpedelec dat die hun gedrag meer en meer aanpassen, snelheid ook aanpassen. En vooral ook dat andere weggebruikers hun gedrag beter gaan aanpassen aan de aanwezigheid van speedpedelecs. Het kan er ook aan liggen natuurlijk dat er steeds meer betere infrastructuur komt die ook geschikt is voor sneller elektrische fietsen. Denk maar aan de vele fietsostrades.
1: De man van 21 die zijn ex-vriendin neerstak in Denderleeuw is aangehouden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De man wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij stak zijn ex-vriendin van 23 meerdere keren met een broodmes, onder meer in haar gezicht. Bijna 2 op de 3 van onze jongeren voelt zich niet betrokken bij wat Europa doet en beslist. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Jeugdraad. Er is dus nog veel ruimte voor verbetering, zegt EU-jongerenvertegenwoordiger Loris Leeks.
3: De Europese Unie is heel complex. We voelen heel vaak heel ver van ons bed. Vooral dat heel veel regels van de Europese Unie vandaag ons direct raken op heel veel vlakken. Denk aan roaming, maar ook over inspraak. Het feit dat jongeren veel meer inspraak willen hebben op Europees beleid, omdat gewoon ook maar amper 2% van de jongeren heeft aangegeven dat zij een gevoel hebben dat ze inspraak kunnen hebben.
1: Europa moet jongeren beter informeren over hoe het werkt, vindt de Vlaamse Jeugdraad. Voetbal dan. Lommel maakt kans om volgend seizoen in de hoogste klasse te spelen. In de promotion playoffs won het met 1-3 van Beerschot. Volgende week en de week daarop neemt Lommel het op tegen Dender, de winnaar van dat duel promoveert. En nog meer voetbal. In de play-off 1 spelen Club Brugge en STVV op dit moment tegen elkaar. Aan het begin van de tweede helft staat het daar 1-0. Als club op voorsprong blijft, behoudt het ook zijn leidersplaats in het klassement. En op het WTA-toernooi tennis in Rome heeft Elise Mertens gestunt. Ze klopte de nummer 8 van de wereld, de Italiaanse Yasmine Paolini. Mertens staat zelf 22e trouwens in 3 sets. 4-6, 7-6 en 6-3. Dat betekent dat Mertens nu in de 8e finale staat. En daarin neemt ze het op tegen de nummer 7 van de wereld. Dat is de Russische Mira Andreeva. Het blijft droog vanavond en vannacht de temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen start bewolkt met hier en daar kans op een bui. En die kans wordt in de namiddag alleen maar groter. Maxima tot 19 graden.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. In play-off 1 van ons voetbal heeft Club Brugge zijn leidersplaats in het klassement nog wat verstevigd. Het won met 2-0 van Sint-Truiden en loopt zo 4 punten uit op Union, de nummer 2. Je hoort clubspeler Brandon Mechelen.
2: Het was een hele goede wedstrijd. Perfect, denk ik niet. Dan zou het nog een grotere score geweest zijn, denk ik. Maar kijk, 2-0, 3 puntjes, clean sheet. Speel een goede wedstrijd, dus een beetje vertrouwen getankt. Morgen kunnen we rustig kijken in de zetel, dus we zullen zien.
1: Want dan speelt Union tegen KV Mechelen. Opnieuw een cruiseschip met een virus. Dit keer een cruise in de Caraïbe waar het norovirus rondgaat. Dat heeft de Amerikaanse gezondheidsdienst laten weten. Aan boord zitten 100 passagiers en 10 bemanningsleden. Het norovirus is erg besmettelijk en veroorzaakt diarree en braken. En de premier van Schotland, John Sweeney, wil dat Schotland onafhankelijk wordt nog voor de volgende Britse parlementsverkiezingen. In 2029 zijn die. Met die boodschap wil hij Nigel Farage van Reform UK te snel af zijn. Farage maakt kans om de nieuwe Britse premier te worden en zou Schotland mogelijk stokken in de wielen kunnen steken om onafhankelijk te worden. Droog vannacht en het koelt af tot een graad of 7. Morgen start bewolkt met hier en daar kans op een bui. Die kans wordt alleen maar groter in de namiddag. Maxima tot 19 graden.